0: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop
2: en ik woon in Hilversum.
3: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
4: Ik ben Brian uit Amstelveen.
5: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 3:00.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijne. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6.000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag 1969.
3: Back on the track for a little green bag. 1983. 1979.
2: De Muziekmiddag
1: met William van der Locht.
3: 1966.
2: 1981.

0: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
1: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Merel van den Kamp, ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Melvin uit Den Helder.
4: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
5: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 4 uur.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van dat geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer...
2: Nooit.
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10:00 bij NH.

0: Het is 5:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2:00 instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Waarom schrijft uitgerekend een Noord-Hollander het Groot-Vlaams liedboek? Peter Voskuil maakte deze chroniek van het Belgische Nederlandstalige lied. Hij komt uitleggen hoe dat zit. En we gaan natuurlijk luisteren naar die prachtige nummers van onder andere Bart Peters, Eva de Roveren, Clouseau, Johan van Miel, Raymond van Oudenhout, Ivan Heijen.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
1: Ik ben Tom. Ik woon in Oostrand aan het mooie Twisken.
2: Ik ben Miek uit het mooie Krumpjes.
3: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
4: Ik ben Erik en ik kom uit Goren. Thuis in heel
5: Het is 6:00.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2:00. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH. Zaterdag.
1: Helemaal NH. Helemaal NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Gideon uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
3: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Noord-Holland. 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen in het vliegtuig om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens is met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Maar nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdlimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde tijdlijn krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor jonge gebruikers in Alabama. Ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. En in Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er ook meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Na het weekend wordt het nog warmer, tot dinsdag maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Hey Remol!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
11: Hey Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: Goedemorgen trouwens.
1: NH, de agenda.
2: Welkom in de agenda, de tips om erop uit te gaan. Iedere zaterdag en zondag, dan zijn we er voor jou. Ja, als je agenda nog leeg, je kijkt er op dit moment in bladeren. Oeh, daar kan nog wat bij. Een wandeling naar het Gat van Schagen. Het Gat van Schagen? Ja. En Samantha, onze agendaverslaggever, is een paar keer op pad geweest dit weekend. Of die gaat ook nog morgen op pad, moet je nagaan. Bijvoorbeeld naar de Zaanse Molendag. Dat is vandaag. En zometeen hoor je alvast een beetje hoe dat eruit gaat zien. Dan hebben we het Ambacht in Beeld Festival. Ambacht in Beeld Festival? Wat er precies is, horen we straks dan ook wel. En gewoon de rommelmarkt, ook wel even lekker tussendoor. Rommelmarktje in Weren. En even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, een stuk op de planken, een theatervoorstelling... Het wakker liggen van Wanda. Waar dat dan over gaat en hoe dat allemaal zit... dat hoor je dan allemaal in de komende 2 uren van de agenda. Heb je al een kopje koffie erbij? Jules Gernaert, goedemorgen.
3: Jazeker, ik heb een kopje koffie erbij. Goedemorgen.
2: Ja, heb je een kopje koffie erbij? Op dit moment?
3: Ja.
2: As we speak.
3: Absoluut. As we speak, absoluut.
2: En wat zit erin?
3: Snelfilter koffie van mij.
2: Oh, snelfilter.
3: Nou, zwart meestal. Ja, ik begin natuurlijk al redelijk vroeg. Nou, het was vandaag 6:30, dus even de analyse maken. Altijd, en weer bekijken. Een boterhammetje en dan een kopje koffie erachteraan.
2: Nou, gezellig, Jules. En om 6:30 was je er al mee bezig. En wat zie je dan in je weerkaart, Jules?
3: Ja, dan zie je als je naar buiten kijkt en op de kaart ook veel bewolking toch wel. Oh. Dan denk je na gisteren van, nou, het is weer voorbij, dat warme weer. Nou, dat laatste waarschijnlijk wel. Althans voorlopig. Midden volgende week komt er dus een echt warme periode aan. Maar eerst even focussen op vandaag. Want er is dus een zwak front nu met een temperatuur van de graden 14, 15. En ja, schaars opklaringen. Er zijn wel een paar gaatjes in het wolkendek vanochtend. Maar het is toch zeer weinig. En bovendien kan er lokaal een drup regen vallen. Niet om je echt zorgen over te maken, maar als je echt geen regen kan hebben, dan zou ik even de paraplu meenemen voor dat ene drupje water.
2: Zorgen over de baak ook, Sjoel. Nou, maar we geen zorgen over een drupje water, hoor.
3: Nou, je zal gaan trouwen vandaag, weet je wel. Ja, een tuinfeest en zo. Ja, pas op, hoor.
2: Ja, zo. Oké. Nou, goed weten we dat.
3: En als je op de fiets moet ergens doen, iedere drup moet weer geteld dubbeltijd. Dat zeg ik altijd.
2: Nee, je hebt gelijk. Ik zeg niks meer.
3: Weet je? Meest plaats blijven ze droog, dat is duidelijk. En is inmiddels een zwakke tot matige noordwind voor de zuiders onder ons. Dat blijft ook zo vandaag, windkracht 2 tot 3. En de bewolking zal beter gaan breken vanmiddag. Dus wat meer opklaring komen. Het blijft dan ook helemaal droog voor de goede orde. En de temperatuur weet nog te maken naar een maximum van 18 tot 20 graden. Een stuk iets lager dan gisteren. Toen werd het 20 tot 22 graden.
2: Oké. Maar ik hoorde ook dat er uiteindelijk heel warm allemaal gaat worden. Klopt dat, Joep?
3: Ja, dat is de 1500 euro vraag in het weer natuurlijk van deze dagen.
2: 1500 euro, ja.
3: Dat is dan mogelijk midden volgende week. Morgen dus een dag met iets meer zon. Iets hogere temperaturen, om het even snel door te nemen. Maandag kans op een paar buien. En dan dinsdag en woensdag heb je echt een zuidenwind. Uit Frankrijk dus ook. En dat is wat je nodig hebt voor een echt wel vrij warme nazomerdag richting de 25 graden. Ja. Maar moet het ook wel een beetje mee zitten ook. Moet het redelijk zonnig zijn? Dat is nog een beetje de vraag. Maar dinsdag en woensdag maken ook wij kans op een maximum temperatuur in de buurt van de 25 graden.
2: Ja, dat is toch wel. Ik vind het toch wel bijzonder zo eind september. Maar het is helemaal niet zo bijzonder. Dat gebeurt wel vaker, toch?
3: Ja, het gebeurt wel vaker. Ik zou zeggen, het hangt een beetje tussen bijzonder en het gebeurt vaker in. Dus het komt niet vaak voor, maar het kan wel goed.
2: De kans wordt groter dat het vaker voorkomt, laten we het zo zeggen.
3: Daar ben ik het met je eens. Ja, zeker.
2: En, ja, absoluut. Ja, dus even daarna. Zo noemen we dat meteen een Indian Summer op zo'n mooi Nederlands?
3: Beetje. Ja, zo, je mag het zelf... kijk, ik vind het wel wat herfstkleuren hier en daar aan de bomen
2: komen. Nee, dat is dus, waar.
3: Dat wel,
2: dat
3: maar
2: ook weer
3: spinnenwebben zijn nog niet zo aanwezig.
2: Over een uurtje dan hebben wij weer een afspraak. Weet je dat in de agenda... Je bent natuurlijk af en toe te luisteren als Jan op vakantie is. Dat weet je toch, over een uurtje weer, hè?
3: Zeker.
2: Oké, dan hebben we weer een afspraak. Tot straks, Sjoel.
3: Tot straks.
2: Dan gaan wij verder met de tips om erop uit te gaan.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 08.

0: hier bij NH. Het is 6:15. Kwart over acht.
1: En ja. De agenda.
0: Die mag ook 6:15 zijn. Maar goed. Kees Kraakman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Misschien was jij wel wakker om 6:15.
2: Dat zou best kunnen, ja.
0: Ja, die moet het allemaal van maken.
2: Ja, zeker.
0: Oh, jij bent van de West-Friese deurlaupers, zeg ik het zo goed?
2: Ja, dat zeg je goed. Dat is bijna West-Fries, man.
0: Dan proberen het, ja. zeg het ja. eens.
2: West-Friese deurlaupers.
0: Deurlaupers, ja.
2: Deurlaupers.
0: Ja. En we gaan een wandeling maken naar het Gat van Schagen. Wat is het Gat van Schagen?
2: Het Gat van Schagen is de enige plek in de West-Friese omringdijk. Die is 126 kilometer lang. Waar de dijk, brusk is doorsneden. En waar de verbinding ook weg is. Dus je kunt daar niet doorrijden.
0: Als je
2: op die prachtige omringdijk aan het fietsen bent of aan het wandelen, dan houdt het daar dus op. En dan moet je via een omweg weer de dijk opzoeken.
0: Moet je er helemaal omheen?
2: Ja.
0: Ja. En waarom zit dat gat daar?
2: Ja, dat is ontstaan toen het kanaal Schagen de Stolpen is aangelegd. Dat is in de jaren 30 geweest van de vorige eeuw. En ja, achteraf kun je denken, zeggen van dat is toch jammer, want dat was ook het moment zo ongeveer waarop de vrachtauto zijn intrede deed.
0: Mm-hmm.
2: En wellicht de vaarverbinding helemaal niet meer nodig was. Dus dat is dan een beetje sneu.
0: Een gek moment eigenlijk.
2: Ja, dat vinden wij erg jammer. En vandaar dat wij als deurlopers nu pleiten voor het herstel van de verbinding. En dan, ja, dat kan nooit in één keer. Dus we dringen er nu erg op aan dat ze, en dan met name gemeente Schagen, Hoogheemraadschap, een onderzoek zouden doen naar de haalbaarheid.
0: Dus simpelweg, het gat moet gedicht worden, wat jou betreft?
2: Het gat moet gedicht worden, ja.
0: En hoe groot is dat gat?
2: Er moet een verbinding hersteld worden. Het gat is een meter of 30.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, op zich dichter voorin, zou je zeggen, ja.
2: Ja, zou kunnen, maar ik denk niet dat partijen daar meteen voor in zijn.
0: Waarom niet, denk je? Wat zijn de tegens?
2: Nou, wellicht ook de kosten. En het blijft natuurlijk een vaarverbinding. Dus dat zou ook mogelijk moeten zijn als er een mooie brug overheen gemaakt kan worden.
0: Ja, precies.
2: Dan kan de vaarverbinding ook in zijn stand blijven.
0: Ja, dit is de agenda. Dat lijkt nu een actualiteitenprogramma. Zou ook kunnen natuurlijk. Alhoewel, agenda is behoorlijk actueel. Want we kunnen... wat zeggen?
2: Nou, het is actueel, want we vieren vandaag de Dag van de Dijk. Dat is een initiatief van het Hoogheemraadschap Pols Noorderkwartier en de gemeente Schagen. En die hebben een evenement georganiseerd in het Zijpen Museum in Schagenbrug.
0: Mm-hmm.
2: En daar kun je vandaag van alles rond de dijk te weten komen. Er zijn kunstenaars, er zijn wetenschappers, professionals, cultuurmakers. Nou, die doen allemaal hun verhaal en laten hun kijk op de dijk laten ze zien.
0: Ja.
2: En daar zijn wij dan als deurlopers ook aan verbonden.
0: En die wandelingen, die worden vanuit daar georganiseerd, heb ik begrepen.
2: Ja, die starten vandaag vanaf het Zijpen Museum in Schagenbrug. En wij gaan wandelen met een groep. Vanaf 1 uur doen we een wandeling en om 3 uur doen we er nog één.
0: Ja, en
2: dan
0: als
2: gaan
0: jullie
2: we
0: zitten...
2: dus naar de dijk.
0: Ja.
2: En dan maken we daar een muzikaal statement voor het gedichten van het gat.
0: Want muzikaal, wie gaat er optreden dan, Kees?
2: Nou ja, we hebben onze instrumenten mee. De deurlopers die doen er al 25 jaar van alles aan om het cultuurhistorisch belang van de omringdijk en alles wat die omarmt en verbindt, om het aandacht te brengen. En dat doen we op allerlei manieren met expedities, exposities, met verhalen, met poëzie en dus ook met muziek.
0: Nou, interessant. De wandelingen naar het Gat van Schagen vandaag. Dus laten we ons daar even op concentreren, Kees. En als je nu zit te luisteren, ja, daar wil ik nog wel even iets mee te maken hebben vanmiddag. Kan dat nog eigenlijk?
2: Ja, dat kan. Je kunt van 11 tot 5 is het museum geopend. En dan is iedereen van harte welkom. En als je dus om 1 uur aanwezig bent en om 3 uur... dan kunnen we samen naar de dijk lopen, onze omringdijk. Ja.
0: We hebben het over het Zijpen Museum aan de Schagenweg 97D in Schagenbrug. Even voor de duidelijkheid. Is open, wat jij het al, van 11 tot 5, maar dat is goed om nog een keer te herhalen. En de wandelingen zijn dus 2 keer, rond 1 uur en rond 3 uur hedenmiddag. Klopt dat?
2: Ja hoor, helemaal goed.
0: Nou, we hebben alles goed gezegd. Zijpen Museum, dus daar kun je vandaag terecht voor de wandelingen naar het Gat van Schagen. En het museum zelf natuurlijk, laten we dat ook niet vergeten, Kees.
2: Nee, zeker.
0: Fijne wandeling vandaag. Het is mooi weer erbij volgens mij, toch?
2: Ja, het wordt mooi weer. We zijn heel blij. Dus,
0: komt helemaal goed. Kees, dank je wel.
2: En ook bedankt.
0: Fijne dag.

0: heerlijk. Love Me For A Reason was dat hier in de agenda. Het is 8:58. Ik zei het net al, het is vandaag Zaanse Molendag. Die eeuwenoude industriemolens van de Zaanstreek hebben vandaag dus open dag. Daar komt het op neer. Dus je kunt lekker naar, als je er naartoe gaat, ruikt het lekker naar hout. En je hoort dan ook het krakende geluid van de molen. En natuurlijk het verhaal van de molenaar zelf. En onze verslaggever Samantha, die is bij oliemolen De Bonte Hen op de Zaanse Schans.
1: Daar bij die molen, die mooie molen.
2: En wat een prachtig gezicht is dat. De wieken draaien, de prachtige Zaan op de achtergrond en de Zaanse Schans. Want daar staan natuurlijk nog heel wat oude molens. Deze komt uit 1695. En de trotse molenaar van deze molen is Job de Groen. Job, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Is dat voor jou een feestdag, Zaanse Molendag?
3: Ja, dat is toch wel denk ik een van de leukste dagen van het jaar altijd. Je kijkt er altijd wel naar uit. Dit is altijd de laatste zaterdag van september. Ja, dat is ieder jaar zo. En dat maakt het voor mij altijd wel leuk. Kijk, als je iets meerdere keren per jaar hebt, dan is het toch minder speciaal als het één keer per jaar is, zeg ik altijd maar.
2: Nou, er komen naar de verwachtingen heel wat bewonderaars van molens, liefhebbers. Wat voor vragen krijg je op zo'n dag?
3: Nou, ik krijg natuurlijk gewoon heel veel leuke vragen, hè, over wanneer zo'n molen gebouwd is, wat er nou authentiek is aan zo'n molen, hè, ambachten. Ook vaak als je iets doet met de molen, gaan mensen ook vaak vragen stellen, joh, wat ben je nou aan het doen? En het is ook voor mij leuk om iets te vertellen over mijn molen. Hè. Dat is ook voor mij als molen natuurlijk altijd leuk, hè, want ik ben ook trots op mijn molen, zou ik maar zeggen. Ja.
2: En er bestaan heel veel soorten molens, van verfmolens tot papiermolens, maar dit is een oliemolen. Wat gebeurt hier nu nog? Want hij is nog steeds in bedrijf.
3: Ja, hij is nog steeds in bedrijf, dat klopt helemaal. Deze molen wordt nog steeds gebruikt om lijnzaadolie te produceren. Dus dat betekent dat we dus nog steeds lijnzaad malen en uiteindelijk dat lijnzaad opwarmen en er echt nog steeds olie uit persen. En dat gaat nog steeds naar Rigo, dat is een verffabriek hier in de buurt. En die gebruiken onze olie echt nog als bindmiddel om echt verf mee te maken.
2: Ooit was dit het grootste industriegebied van de wereld.
3: Ja, we hebben vroeger in totaal hebben hier zo'n 1200 molens gestaan. Niet allemaal tegelijkertijd hoor, maar goed, als je door de hele historie heen kijkt, hebben er ongeveer zo'n 1200 gestaan. En nu zijn er ongeveer nog zo'n 20 van overgebleven. Ja, en eigenlijk allemaal nog in bedrijf nu. Dus,
2: En jij zit vol weetjes over molens. En ja, straks om 10:00 dan gaat het hier open voor publiek. Het bijzondere is, je zegt nou, jij mag wel heel even naar boven. Want hoe heet dit gedeelte waar we nu staan? Ik moet wel een beetje voorzichtig doen tussen de balken door.
3: Het is de stelling. Dus eigenlijk voor mij als molenaar een belangrijke werkplek, de stelling. Want vanaf de stelling kan ik de molen op de wind zetten. Ik kan de rem bedienen. En vooral ook wat belangrijk is, ik kan de zeilen op de dieken leggen. En die zeilen zijn dan weer nodig om wind te kunnen vangen, waardoor de molen weer draait nu.
2: Ja. En die zeilen, die zien we nu ook. Hij staat prachtig te draaien, deze oliemolen. Ja, en vanochtend was jij ook al helemaal in de top, hè? Dat iedere ochtend weer.
3: Ja, in principe zit er in de kap van de molen, hè. De kap is dat eigenlijk, de top.

0: Er zit ook een hele grote bovenas, zoals het heet. Eigenlijk de hoofdas. En die moet je zoals altijd even smeren. Als je dat niet doet, dan gaat zo'n as wat warm lopen en gaat dat schade geven. Je moet hem altijd even smeren, even bijhouden. En dat geeft, en zorgt er ook weer voor dat de molen wel makkelijker draait ook. Dus dat moet je altijd zorgens even doen. Ja.
1: Vandaag dus, de Zaanse Molendag. Prachtig weer. Een heerlijke dag aan de Zaan, de Zaanse Schans en alle andere molens hier in de Zaanse

0: Eros Ramazzotti op NH. En dat betekent toch parla con me. Betekent toch praat met mij, of niet? Huh? Nou, ik had er geen verstand van. Maar volgens mij wel. Parla con me is praat met mij. Nou, dat ga ik dan ook met jou doen.
1: De agenda.
0: Je kunt wel terugpraten, maar ik zeg niks terug. De oogst- en pompoenfair is vandaag nog, het hele weekend volgens mij, in Warmenhuizen bij Camping de Colibri. Daar zijn we ooit eens een keer geweest met een uitzending, weet ik nog, met June vroeger. Leuk. Landelijke oogst- en pompoenfair met ruim 70 kramen. Er zijn ook streekproducten, brokanten, ambachtelijke spullen. Alpaca's zijn er ook, weet je wel, die beesten. Live muziek van de Ierse volksband Unicorn Corn. Het is geopend van 10 tot 5, kost maar 4 euro. De oogst- en pompoenfair in Warmenhuizen bij Camping de Colibri. Meer informatie vind je op decolibri.eu. Decolibri.eu. Dan hebben we op de kaasmarkt in Purmerend vandaag een zogenaamde Laag-Hollandse Makersmarkt. Dan heb je makers en producenten uit de regio die tijdens de herfsteditie van de Laag-Hollandse Makersmarkt dan onder meer zelfgemaakte, ambachtelijke en lokaal geteelde producten presenteren. Die kun je natuurlijk ook kopen. Vanaf 10 uur hedenochtend en tot 5 uur vanmiddag. Toegang is gratis, want het is een markt. Meer informatie op laagholland.com. Laagholland.com, dus de Laag-Hollandse Makersmarkt in Purmerend.
2: Zaterdagmiddag 26 september is...
0: Wacht even, we beginnen even opnieuw, want dat ging iets te snel allemaal. Ik wil natuurlijk eerst even dit, hè?
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja, ja.
1: U heeft één nieuw bericht.
0: Op 088-8505-707 kun je een voicemailtje inspreken als je vandaag iets organiseert en je wilt dat er wat meer mensen op afkomen. Dat kan, want dan ben je gewoon te horen op de radio. Maximaal een minuutje inspreken. Klinkt zo.
2: Zaterdagmiddag 26 september is er in het kader van de Vredesweek een Samen voor Vrede bijeenkomst in de Doopsgezinde Singelkerk. Professor Alette Smulders spreekt over de menselijke kant van het kwaad. En Jeroen Ketting van Lifeline Ukraine vertelt over humanitaire hulp, snelle ondersteuning en de impact van projecten in Oekraïnse frontgemeenschappen. De muziek wordt verzorgd door accordeonist Oleg Lysenko, ook bekend van Even tot Hier. Aanmelden kan via www.doopsgezindamsterdam.nl. Het programma start om 4 uur en is gratis toegankelijk. Adres is Singel 452, om de hoek van Koningsplein. Tot vanmiddag!

0: Liedje van het goede doel hier op NH. Ik kan veel beter zwijgen. Nou ja, zeg.
1: NH. De agenda.
0: Dat is ook weer zo wat. Het is net 8:45 geweest hier op deze heerlijke zaterdagochtend. Het is 26 september. Heerlijke zaterdagochtend? Ja, volgens mij wel hoor. Wendy van Willigenburg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is het wat het jou betreft een lekkere zaterdagochtend?
2: Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, de vlaggen hangen hier al uit voor het Ambacht in Beeld Festival.
0: Oh, nou, je bent helemaal enthousiast. Je bent natuurlijk al de hele tijd in de weer.
2: Ja, klopt.
0: Voor het Ambacht in Beeld Festival 2026, dames en heren. Daar gaan we het nu over hebben. Je bent druk bezig. Wat ben je zo aan het doen? Aan het opbouwen, neem ik aan.
2: Ja, op dit moment komen alle ambachtslieden aan om hun stand mooi in te richten. Hè, want om 10:00 gaan we open en dan gaan de ambachtslieden workshops en masterclasses geven en hun kennis delen met het publiek.
0: En ga je dat redden om 10:00?
2: Ja, zeker. Ja, okay. Ja, we hebben een fantastisch team, dus dat gaat helemaal lukken.
0: En
2: dat,
0: die ambachtslieden, nou, wat voor ambachten zijn er al zoal te zien daar in het festival, op het festival?
2: Ja, een heleboel. Van glasblazen tot aan textiele vaardigheden. We hebben ambachtslieden uit Suriname dit jaar en uit het Nederlands Caribisch gebied.
0: Oh, wow.
2: Mensen van Saba, Curaçao, Bonaire, Aruba. Uit Engeland, België. Dus heel veel internationale ambachtslieden en Nederlandse ambachtslieden. Dus van houtbewerken, smeden. Het is echt heel veel.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat klinkt ook alsof je de haast mee hebt. Want het is gewoon, ja, het is zoveel. Ik zit het bijna niet op te noemen. Zit er iets voor jou tussen wat ook nieuw voor jou is qua ambacht? Die zegt zo, bijvoorbeeld uit het Caribisch gebied.
2: Ja, wat ik heel leuk vind, uit Saba komen kantmaaksters. Ja. En dat is echt dat is een hele oude traditie. De vrouwen hebben ook een kantstuk mee dat al meer dan 200 jaar oud is. Om dat te tonen. Dus dat zijn echt oude tradities van dat eiland. Die nu hier voor het eerst te zien zijn en waar mensen dus ook van kunnen leren. En dat is ook het hele idee van het festival. Hè. Het publiek komt, het publiek van alle leeftijden, en kijkt naar de ambachten, maar mag ook zelf iets gaan maken. En dat is echt wel fantastisch natuurlijk.
0: Maar is het ook eigenlijk een soort workshop tegelijkertijd? Dus iemand maakt bijvoorbeeld iets of dat je dat mee kan doen of na kan maken. Hoe werkt dat?
2: Ja, nee, dus de ambachtslieden geven inderdaad allemaal korte workshops. Hm. Hè, en dan leer je zelf iets maken. Dus je maakt kennis met de materialen en de gereedschappen. En je leert van de meester hoe je iets moois kunt maken. En daardoor ervaar je het plezier van het maken. Wat natuurlijk echt fantastisch is in deze tijd van digitale middelen en telefoons swipen. Mm-hmm. En tegelijkertijd door zelf iets te maken besef je dat het nog niet zo makkelijk is. Nee. En dat voordat je een meester bent dat je jarenlang oefening nodig hebt. En daarmee willen we ook graag de waardering voor ambachten doen toenemen bij het publiek.
0: Het zijn niet voor niets ambachten natuurlijk, hè?
2: Precies.
0: Het lijkt mij wel leuk om bijvoorbeeld een glas te blazen. Kan dat ook?
2: Ja, dat kan. Het is al wel helemaal uitverkocht.
0: Oh, echt?
2: Maar de meeste Gerpulee geeft ook demonstraties. Dus je kunt ook gewoon langskomen met een entree-ticket. Ja. Dan kun je ook alles bekijken. Ook lezingen bijwonen. We hebben een bioscoop met prachtige documentaires. Dus het is, er is echt van alles te beleven. Exposities, dus
0: Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zitten te luisteren die vroeger bijvoorbeeld een ambacht hebben uitgevoerd, of misschien nog steeds wel, en dat interessant vinden om eens te kijken hoe anderen dat doen.
2: Ja, zeker. Ja, dus voor ambachtslieden zelf is het ook heel inspirerend. En wat ik ook merk is dat ambachtslieden die meedoen, die vinden de waardering ook. Hè, en de aandacht van het publiek zo ontzettend leuk. Want vaak zit je in je eentje in je werkplaats. En hier is iedereen gewoon geïnteresseerd. Want je komt naar het Ambacht in Beeld Festival omdat je interesse hebt.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk een hele fijne sfeer, ook voor de ambachtslieden.
0: Goed nieuws is dat niet alleen vandaag is, maar ook morgen, hè, Wendy?
2: Ja.
0: Dus ze heeft vandaag geen tijd, hè, dan morgen.
2: Vandaag van 10 tot 6 en morgen van 10 tot 6. Dus iedereen is van harte welkom. We hebben ook heel veel voor kinderen. Ook heel veel gratis workshops voor kinderen.
0: Oh, leuk.
2: Dus het is echt voor iedereen toegankelijk.
0: En waar is het precies? Want dat is wel belangrijk om te weten natuurlijk.
2: Ja, dat is goed om te weten. Het is in de NDSM-loods. Mm-hmm. Op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord.
0: Ja, in de loods daarna. Die kent iedereen wel, denk ik. Ja, als je die kent, kunnen gerust een keer kijken. En moet je daar ook entree voor betalen?
2: Ja, er is een entree aan de deur, is het €12,50. Online €10. Voor kinderen tot 13 is de entree helemaal gratis.
0: Ja, waar zit hem die prijs dan in, als ik dat mag vragen? Is het vanwege de workshops of?
2: Ja, dat is ook om. Wij zijn een stichting, hè, dus wij hebben. We betalen de ambachtslieden om hun kennis te delen. Dat vind ik zelf heel erg belangrijk.
0: Ja.
2: Dus met die lage entreeprijs kunnen we daar ook iets in tegemoet komen.
0: Nou, dat is altijd wel goed om te weten waar het zo'n beetje naartoe gaat. Hebben we nog even zo, als op het einde van dit mooie gesprek, Wendy. Wat is jouw ambacht?
2: Nou, ik ben zelf opgeleid als antropoloog en ik maak al heel lang documentaires over ambachten. En zo kwam ook mijn interesse. Hè, en dan zag ik de uitdagingen van ambachtslieden, waar ik dus met het festival iets aan doe. Want het is al de 12e editie. Mm. En ik doe zelf nu een opleiding ambachtelijk meubel maken.
0: Oh, dat is mooi. Dat lijkt me ook wel interessant.
2: Ja.
0: En lekker met hout bezig. Tenminste, meestal met hout neem ik aan dan. Ja.
2: Ja, dat is met hout en met gereedschappen. En ik vind het heel uitdagend, maar ook zo ontzettend leuk. En dan snap je des te meer hoe fijn zo'n evenement is waar je zelf met je handen iets mag gaan maken.
0: Nou, klinkt helemaal enthousiast. Wendy, heel veel succes nog even met het dikke uurtje opbouwen. En dan gaan wij intussen allemaal naar het Ambacht in Beeld Festival. Meer informatie vind je dan ook op de zelfklinkende website. ambachtinbeeldfestival.nl. Nou, meer kunnen we niet over zeggen. En morgen trouwens ook nog, hadden we al gezegd.
2: Ja, nou, heel fijn.
0: Dankjewel Wendy, fijne dag
2: daar. Dankjewel.
0: Het Ambacht in Beeld Festival dus vandaag en morgen in de RDN en DSM Loods.

0: Blondie op NH met de Heart of Glass. Het zou wel fijn zeggen als je hart van glas is. Eens even zien. Oh, de eerste uur van de agenda zit er alweer op. Ik wilde net nog een tipje met je meepakken, maar dat doen we dan even doorschuiven naar het volgende uur. Want het is tussen 19 nog een uurtje. Agenda te goed. Fijn is dat, hè? En ja, onze verslaggever, agenda-verslaggever Samantha is dus druk geweest, want die is ook nog naar Zandvoort afgereisd. Nou, dat hoorde zo meteen wel wat daar te doen is. Dan hebben we nog een rommelmarkt in de Weren. Die gaan we ook nog eens even gewoon meepakken. De voicemail komt ook nog iets op binnen, zullen we zien. Daar hebben we ook nog wel even tijd voor. Nou, een kopje koffie erbij, even rustig aan. Spreek je straks weer in de tweede uur van deze agenda.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Vlieg door je tijdlijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Hey Remo!
14: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op RemoWaterontharders.nl.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op RemoWaterontharders.nl.
17: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
19: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
20: Dit is Theo, schipper van de adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde tijdens een dorpsfeest. Die jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. Hij is daarna de gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de leeftijd van de jongen en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen.
0: Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat de journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over toegang tot Air Force One is niets afgesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen, en in verschillende regio's staan huizen en straten onder water. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door een tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Vorig jaar reed een auto door de schutting, vloog toen over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
23: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
24: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
25: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
26: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
27: Begon jouw dag met ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
30: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
31: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
32: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
33: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
34: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
33: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
35: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
36: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
37: De Agenda.

0: Gil op hoog niveau met The Rubettes op NH. Dat was Sugar Baby Love.
1: NH.
2: De agenda.
0: Fijn dat je erbij bent bij de agenda op NH. Iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10 de tips om erop uit te gaan. En dat zijn er nogal wat, lieve mensen. Jongen, we kunnen ze allemaal niet kwijt. We moeten af en toe ook een plaatje kunnen draaien. En we hebben ook nog een Facebookpagina. NH Agenda, zo heet de Facebookpagina. Als je daarop kijkt, zie je nog weer andere tipjes voorbij komen. Sommige zijn hetzelfde, andere toch weer anders. Ja, er is inderdaad heel veel te doen. Ik zei het al, onze verslaggever Samantha is druk bezig geweest, want zometeen gaat ze ook nog naar Zandvoort. Want daar is een kunstenaars... Dit is een beetje omgedoopt tot kunstenaarsdorp, moet ik zeggen. Zometeen om 12 uur gaat dan de Zandvoort Art dan ook weer van start. En Samantha die ging dus alvast even een kijkje nemen. Dan gaan we ook naar een rommelmarkt in Weren. We hebben een theatervoorstelling, dat heet Het Wakker Liggen van Wanda. En er komt vast nog wel een voicemailtje binnen. Nou, dat zijn een beetje de ingrediënten. Ik zou zeggen, rustig achterover hangen en kijken of er iets voor je tussen zit. Ja, toch? Sjoel Gernhard, goedemorgen.
3: Marcel, goedemorgen. Hallo.
0: Ja, ik ging morgen vast even rustig achterover zitten, tot ik besefte... Nee, we moeten nog het weer doen met Sjoel. Belangrijk.
3: Ja. Want, heel belangrijk.
0: Ja, er zijn ook wel de buitenactiviteiten vandaag, zoals elk weekend wel. Houden ze het een beetje droog dan, denk je?
3: Jawel, zeker wel. Het is zo goed als droog dit weekend, dus geen nood. We hebben natuurlijk wel te maken met een zwak frontje wat vannacht is gekomen met de bewolking. En dat zie je nu wel duidelijk. Het is soms wel redelijk donker nog. En er is ook wel kans op een drupregen of motregen vanochtend. Maar het frontje is zo goed als uitgeblust. Dus al te veel vrees hoef je daar niet van te hebben. Helemaal niet zelfs. Met een zwakke noordelijke wind inmiddels in kracht 2 tot 3. En een temperatuur van 15 en 16 graden. En gaandeweg de ochtend komen er van zee in het noorden althans. Ook al een paar opklaringen bij de Texel en de kop van Noord-Holland gaandeweg de ochtend en zeker in het begin van de middag een paar mooie opklaringen. In het zuiden blijft de bewolking langer hangen. Daar moet de bewolking een beetje gaan breken, zoals het heet. Maar er komt er ook wel af en toe wat zon bij. En het zal er wel redelijk goed terrasjes weer zijn, denk ik zo, met een maximumtemperatuur vanmiddag van 18 tot 20 graden. Gaat het beste allemaal. Het is helemaal droog vanmiddag en vanavond. En vanavond is het dan vrij helder en de wind zal dan draaien naar noordoost tot noord. Dus rustig dag, met vanochtend misschien een druppje regen, maar verder van het noorden ook later af en toe wat zon.
0: Nou, oké, en er wordt alleen maar zonniger volgens mij, toch? Als ik dat zo een beetje gezien heb op de weersberichten.
3: Ja, voor septemberbegrippen wordt het toch wel redelijk zonnig de komende 5 dagen. Gemiddeld zien uiteraard, hè, want morgen weer is het ook wel wat wolkenveld. Het is een beetje vooral wat midden- en hoge bewolking. Dus vooral wat schapenwolken en wat sluierbewolking. Maar morgenmiddag mag je het toch wel vrij zonnig noemen. Dat geeft weer een temperatuur van 20 tot 22 graden. Dat is allemaal heel netjes natuurlijk.
0: Netjes.
3: De gemiddelde maximumtemperatuur is 17 à 18 graden in de laatste dagen van september. Dus ja, kunnen we de handen best mee dichtwrijven, dacht ik. Hè?
0: Nou ja, misschien niet altijd zonnig, maar wel warm in ieder geval. We hoeven hier geen kou te lijden.
3: Ja, warm zacht inderdaad. Zeer zacht. Nee, dat zeker niet. Nee. Net niet met zo'n jas vandaag. En misschien ook morgenochtend niet. Maar voor de rest is het prima natuurlijk. En maandag hebben we dan één dag. Met kans op enkele buien. Ook niet al te veel. Het is zeker geen regenpartij. Luchtdruk blijft vrij hoog. Mm. En daarna krijgen we dus 2 dagen die wel behoorlijk warm zijn. En kandidaat zijn dus voor een keertje de maximumtemperatuur van 25 graden. Dinsdag en woensdag zal het dus zijn.
0: En kan het s'nachts dan nog een beetje afkoelen, Jules? Of valt dat wel mee?
3: Ja, het koelde redelijk af gisteren natuurlijk al. En vannacht ook al naar zo'n 10 tot 14 graden. Hmm. Komende nacht 11 tot 13 graden. Allemaal heel gemiddelde minimumtemperaturen. Daarna is het allemaal wat zachter door bewolking. Of door die aanvoer van zachtere lucht. Rond het midden van de week. En ook als dat weer voorbij is met een paar buien. Dan blijft het ook eind volgende week en volgend weekend aan de zachte kant met de lichttemperaturen. S'nachts vanavond 10 tot 13 graden. En s'middags 20 graden ongeveer.
0: Goed verhaal. Ben je dan morgen ook nog, Jules? Of is onze Jan er weer?
3: Nee, Jan is lekker op vakantie. Die is daar tot en met dinsdag weer trouwens niet waar. Maar goed, dat zegt hij wel.
0: Dat weet ik wel.
3: Dus
0: ik
3: morgen, maandag en dinsdag ben ik nog bij jullie.
0: Oh, nou gezellig. Dan spreek je morgen vroeg weer zo rond 7:50. Wat dacht je daarvan?
3: Oké, goed ticket vast.
0: Tot dan.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp bericht naar 088 850 51.

0: Is ze er nou wel een keer? In Boston? Nou, ik vraag het hier even. Is ze er wel? Nee.
1: Stella Lefty was dat op NH. And the train to Boston.
2: NH. De agenda.
1: Jena, goedemorgen. Oh, sorry, verkeerde knopje. Jena, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ben je al klaar met de palen slagen?
3: Ik heb de palen in de grond geslagen.
1: Ja, vraagt iedereen zich af, welke palen sla jij in de grond en waarvoor?
3: Wij hebben vandaag een rommelmarkt in Wijk Kleinweren, in Purmerend. En ik ben heel blij dat ik nou ook op de radio mag zijn. Om daar reclame voor te maken. Maar ja, ook de mensen op straat moeten het weten. Dus ja,
1: vanaf die palen in de grond. En vanaf welk punt sla je die palen dan in de grond? Kilometers ervoor?
3: Nee, ze staan hier in de borders. Het is een wijkplein en zorgwoningen.
1: Ja, dus dan zo'n bewegwijzering, daar komt het eigenlijk op neer.
3: Dan
1: komen we daar uiteindelijk uit, op het wijkplein in Weren. En wat kunnen we dan allemaal zien Jena?
3: Wij hebben 25 kramen met heel veel mooie en leuke spullen en bruikbare spullen. En een heleboel gezelligheid ook, want dat is mijn motto altijd. Je moet het gezellig hebben.
1: Zeker.
3: En heel veel mooie spullen.
1: Ja, heel veel mooie spullen. Kun je eens wat opnoemen? Of ligt er nog niks op de tafeltjes? Of
3: op dit moment ligt er nog niks, want ik ben net binnen. Maar ik ga straks uitpakken. Handwerkspullen, huishoudelijke dingen, decoratie dingen voor in huis, kleding, boeken. Alles wat je denkt, dat staat overbodig op zolder te staan, dat ligt nu op de tafels.
1: Zijn die rommelmarkten, om het zo maar even toch te noemen, nog steeds populair, Jena? Komen er nog veel mensen op af?
3: Bij ons hebben wij het idee dat er steeds meer mensen op afkomen. Het is toch, duurzaamheid is toch wel een hot item op het moment. Ja. En mensen zijn ook mensen die alleen maar tweedehands kleding kopen of alleen maar tweedehands boeken of iets dergelijks. En daar werken wij graag aan mee.
1: Ja, je ziet ook in de steden vooral een hele grote winkels. Echt, dat je denkt qua afmeting, met allemaal tweedehands kleding erin. Hè?
3: Ja.
1: Dat is helemaal hip.
3: Dat klopt. Ja, hier ook. En we hebben het idee dat het ook steeds drukker wordt.
1: Ja. Dus, ik kan me iets bij voorstellen, want er wordt natuurlijk zoveel kleding is er al gemaakt en er wordt steeds nieuwe bij gemaakt. Maar waarom zou je dat niet, als je dat een beetje leuk was en er nog een beetje goed uitziet, kopen?
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja. En de prijzen zijn ook veel kleiner, kan ik je melden.
3: De prijzen hier zijn heel klein.
1: Ja, hè? Hoe en klein?
3: Echt eurootjes werk, zeg maar. Kleine bedragjes.
1: Ja, mooi.
3: De toegang is ook gratis. Het parkeren rondom is genoeg. Is ook allemaal gratis. Mooi, dus, ja.
1: En zijn er ook winkels in de buurt, zodat je bijvoorbeeld meteen even naar de supermarkt kan in de buurt?
3: Ja, natuurlijk. Hier vlakbij zit een klein wijkwinkelcentrum. Ja. En met een paar supermarkten en een paar andere leuke winkeltjes. Dus.
1: Helemaal goed. En het speelt zich binnen af, deze rommelmarkt?
3: Ja, deze is binnen.
1: Oh, dus dat is wel fijn.
3: Lekker verwarmd, geen last van het weer.
1: Kopje koffie, rondlopen en dan rondsnuisteren.
3: Ook dat is allemaal mogelijk.
1: Ja, dus. Lekker. Rommelmarkt, wijkplein in Weren. Mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Waar ligt het geografisch?
3: Vlakbij station Overweren.
1: In Purmerend, hè?
3: In Purmerend.
1: Voor de duidelijkheid. Triton 73 staat hier, adres.
3: Ja, dat klopt.
1: En het is van 11 tot 3.
3: Het is van 11 tot 3.
1: Nou,
3: ja,
1: om 3
3: uur willen ze echt naar huis toe.
1: Ja, sorry. Nou, jij hebt nog even tijd om die borden in de grond te stampen. Of is het al gebeurd en helemaal klaar nu?
3: Ja, nee, ik moet even mijn spullen uitpakken. Want anders heb ik niks om te verkopen.
1: Nee, je moet zelf ook nog verkopen natuurlijk.
3: Natuurlijk.
1: Nou, oké. Veel plezier. Ik hoop dat je veel verkoopt, Jena. En iedereen, al die andere 24 kramen die te staan ook.
3: Ja, top. Dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Hoi, fijne dag.
1: Fijne zaterdag. Nou, wel een leuke tip toch. Gewoon een rommelmarktje. Wijkplein. Weren dus. In Purmerend. Straks even kijken wat in de sportcafé te doen is vandaag. Dus 10 en 12 met Leo Dries en een hoop gasten aan tafel. En we gaan naar de kunst in Zandvoort, want daar is onze verslaggever Samantha ook geweest.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Goedemorgen. Ik wil graag iedereen oproepen om vandaag naar de plaats Oud-Velsen te komen. Want rondom de Engelmenskerk is een prachtig mooie mooie jaarmarkt. En op die jaarmarkt zijn er een heleboel kramen met heel mooie curiosa-spullen, met vintage-spullen, met dingen die verzameld zijn of die te verzamelen zijn. Kom vooral kijken ook naar de mooie schoolplaten en landkaarten. Ik zie u heel graag op zaterdag 26 september van 10 tot 17 uur in het mooie Oud-Velsen rondom de Engelmenskerk.

0: It Hurts to Be in Love op NH. Ja, ja. De beste man die slaapt nooit, hè? Nee. Gene Pitney was dat op NH. Hier is, ja, is Leo leuk. Driessen, ja, ja.
1: Ja, dat is voor de vijf.
0: Of je kunt beter eigenlijk zeggen, hij is altijd wakker. Gene Pitney.
1: Ja. En nog een keer.
0: Hij is altijd wakker, dames en heren. Gene Pitney. Ja, hè? Leuk, hè? Hoe is het met de chimichurri?
1: Wat?
0: De chimichurri.
1: Chimichurri?
0: Ja, ik zag het weekmenu met chimichurri. In het sportcafé, ja, in het café 1890.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Mark moet ineens naar het toilet rennen.
0: Ja, Mark had een...
1: Mark heeft om 8 uur chimichurri rent hij naar het toilet.
0: 16,50, valt mee hoor, voor die prijs.
1: De reddies zitten er niet doorheen hoor, Mark. Dus ja, ik weet niet. Nee, het is een runderbouet.
0: Ja, ja.
1: Met geballen aardappels.
0: Geballen?
1: Geballen aardappels staat hier. Buffet.
0: Met gegrilde groenten is chimichurri. Ja.
1: Een chimichurri.
0: Schurri-murri.
1: Voor maar...
0: Schurri-murri. 16,50.
1: Voor maar 16,50.
0: Ja, dat is niet duur voor die prijs.
1: En als je de dubbele portie neemt, krijg je dus een pakje Rennies erbij.
0: Nou, gelukkig maar. Het is wel nodig.
1: En?
0: Ja.
1: Arend, wat smaakt het?
2: Het is heerlijk.
1: Het
0: is heerlijk.
1: Zit in je haar mooi, ook een beetje, Arend. Chimichurri is een haar van Arend.
2: Het gaat over de maand februari.
1: Je gedicht gaat over de maand februari. Mooi op tijd.
0: Ja, toch? Of laat, ja,
1: of
0: is net hoe je het ziet.
1: Te laat.
0: Kan ja,
1: ook.
0: Dat ook.
1: Zeg, hoe is het met jou?
0: Nou, het gaat hartstikke goed. En ik wil heel graag van jou weten wie je zo meteen aan tafel hebt. Dat vind ik veel belangrijker.
1: Het zit je heel reet.
0: Daarvoor zijn we je wel. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, natuurlijk. Ik weet het al stiekem.
1: Nou, we hebben natuurlijk onze vaste columnist Bert Dijkstra. Die is onderweg nu hier naartoe. Onze andere vaste gast, Michael van Praag, die heeft verlof.
0: Verlof.
1: Onbetaald verlof, hè, Arend? Moet zich wel melden, Na 12 uur graag. Ja,
0: kijk wel even.
1: Dat ging zo niet langer, hè? Ja, dat begrijp je wel. Nou, volgende week hebben we weer de rentree. Daar zijn we hartstikke blij mee. Dan kan ik nu vast Darfie voorheen wegnemen. De terugkeer van Gerrit van der Lem. Die komt volgende week.
0: Goed.
1: Een uurtje eerst. Dan, daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, maar vandaag dus nog even niet. Dus ook geen Michael en geen Frits.
0: Wie dan wel?
1: En Gerard, nou, dat betekent dat we wel wat tempo kunnen maken. Want de gemiddelde leeftijd gaat ineens met 80% omlaag. Hoewel. We hebben Arthur Newman. Daar zijn we hartstikke blij mee. Tegenwoordig scout hier. Gevoetbald bij Glasgow Rangers. Gevoetbald bij FC Twente. International. Natuurlijk hartstikke blij mee dat hij even aanschuift. Mm. En ooit begonnen bij Haarlem. En Piertel, ooit begonnen bij Volendam. Voetballer.
0: Ja.
1: Ja, zeer groot talent. Een paar interlands speelt. Je moet maar eens even op YouTube kijken. En dan moet je even Huub Stevens Piertol intikken. Dan
0: ga even kijken.
1: Huub Stevens Piertol.
0: Even door, ga ik even kijken.
1: Het net intrapt.
0: Piertol. Ja, ik ben aan het kijken dus.
1: YouTube.
0: Het zoeken, als het gek.
1: YouTube, zeg je?
0: Piet.
1: Ah. Ja, Piertol. Piertol.
0: Ja, met een R.
1: Piertol, Huub Stevens.
0: Huub Stevens.
1: Ja.
0: Dan gaan we even door intussen.
1: Ja, oké. Okay, ja. Guus Hiddink is er weer. Daar zijn we ook hartstikke blij mee natuurlijk. En een beetje eerder gast vandaag. Peter Heerschop. Die schuift hier ook niet regelmatig, helaas. Maar wel zo nu en dan aan zijn we heel blij mee. Ja. Hij sluit de week af op 538. Maar vandaag doet hij het ook een beetje hier extra. Hij heeft een prachtig eerbetoon aan Bartina Koeman gemaakt vorige week. Ja, dat is gewoon een goede kerel. Die ook nog, verstand van voetbal weet ik niet. Maar
0: dingen kan.
1: Niemand hier aan tafel eigenlijk. Behalve Guus Hiddink.
0: En
1: Arthur Newman. En Pieter Tol.
0: Maar dat zo.
1: En Marjane Timmer.
0: Oh, wel.
1: Ook nog.
0: Zie je wel.
1: Ja.
0: Daar zat ik op te wachten.
1: Ja, hè? Ja, dat zei ze al. Ja.
0: Dat is wel fijn af en toe een vrouwelijke noot in de show. Vind je ook niet?
1: Nou, ik wil even de bridge uitslagen. Begin van 2 uur.
0: Was ik even vergeten.
1: Dus dat, is dat vrouwelijk de touch of niet?
0: Dat is pijpen. Chimichurri.
1: Runde bouette, geballen aardappels, gelilde groenten, chimichurri. En voor maar 16,50.

0: filosofisch liedje eigenlijk, hè? Nou, zullen we maar eens naar... Oh, hij is net geweest. City to City op NH. En het liedje heet... The Road Ahead. Vandaag is het kunst in Zandvoort. De badplaats is omgetoverd tot een waar kunstenaarsdorp. Zometeen om 12 uur gaat Zandvoort Art dan ook maar weer van start. Onze verslaggever Samantha, die ging alvast even kijken.
1: Tientallen kunstenaars en een veelvoud aan kunstwerken dit weekend te bezichtigen in Zandvoort. En ik ben bij het Bruisend Hart, de dorpskerk in Zandvoort, waar een overzichtstentoonstelling is van alle kunstenaars die meedoen dit weekend. Ik sta hier met de organisator, Mark Remijn. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het gaat straks om 12 uur allemaal beginnen, maar ja, je merkt nu al dat het bruist.
2: Ja, we staan te trappelen en de bezoekers ook. Vanaf 12 uur tot 5 uur vanmiddag, de kunstroute.
1: En wat kunnen mensen verwachten die komen?
2: Ja, dus 90 kunstenaars totaal op 25 verschillende locaties. Binnen en buiten en ook extra toneel, muziek, kunst eromheen. Ja, van harte welkom in Zandvoort dit weekend.
1: Ja, en het leuke is dat het is niet zo dat de kunstenaars hun werk komen brengen en dan een week later weer komen ophalen, komen kijken wat er verkocht is. Iedereen is er ook.
2: Ja, dat is inderdaad de filosofie van deze kunstroute. Maak kennis met de kunstenaar zelf. Vraag naar zijn of haar inspiratie en de technieken. Hoe iets tot stand is gekomen. Dat willen we juist stimuleren. En er zijn ook 4 jonge kinderen van de basisscholen die dit jaar gratis mee mogen doen. Willen ook kunstenaar worden. En volgens mij zijn ze het al. Maar dat is echt zo inspirerend.
1: Ja, nou, het is ook wel inspirerend als ik hier zo die dorpskerk inkijk. Ik zie beelden, ik zie toegepaste kunst. Echt van alles, ook prachtige schilderijen. En dag Mark, jij bent een van de kunstenaars. Wat voor kunstenaar ben jij?
3: Ja, ik gebruik vaak de natuur als basis voor mijn kunstwerken. Ik maak schilderkunst. Vaak als basistechniek acrylgieten, waardoor je altijd een onverwacht resultaat hebt. En daar met mijn eigen foto's eigenlijk als basis maak ik daar herten, vissen, van alles en nog wat eigenlijk van. En dit jaar neem ik ook foto's mee die ik gemaakt heb in de natuur. En het is vaak altijd wel kleurrijk. En ik laat mezelf ook eigenlijk altijd weer verrassen door het resultaat. En ik vind het heel leuk om te doen ook. En ook leuk om erbij te zijn die 2 dagen. Ik sta zelf in de Agatha-kerk. En het is superleuk om met mensen in gesprek te gaan. Ook over hoe je het gemaakt hebt en wat je geïnspireerd heeft. En ook dat contact vind ik echt superleuk. En je doet zelf ook altijd soms weer hele leuke ideeën op. Je inspireert elkaar ook weer voor dingen. Dus ik vind het altijd leuk om ook weer van anderen te leren en te zien wat zij maken.
1: En dit is al fijn om te horen, hè, Mark, dat ook gebeurt, dat de kunstenaars elkaar inspireren, niet alleen het publiek die hier geniet.
2: Ja, we hebben als slogan stap in de kunst, dus dat is echt de uitnodiging voor het publiek. Mensen die al veel meer interesse of kennis hebben van kunstwerken, maar ook beginners zijn juist hier van harte welkom.
1: Het begint allemaal zo meteen om 12 uur.
4: De agenda. Zaterdag.
5: Helemaal NH.
4: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
5: Artiesten uit Noord-Holland.
6: Uit Noord-Holland.
4: Helemaal NH.
7: Nick Velderman.
5: Artiesten uit Noord-Holland.
6: Uit Noord-Holland.
5: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
4: Helemaal NH. Helemaal NH. Zaterdag.
5: Helemaal NH. Helemaal NH.
4: Zaterdag
5: van 5 tot 7
4: op de radio bij NH.

0: Lisa Stansfield op NH. En All Around the World. Maar daar kun je ook wakker van liggen. Hele wereld over, maar je kunt hem maar niet vinden.
1: NH.
2: De agenda.
0: We gaan het over een stuk hebben, een theatervoorstelling. Die heet Het Wakker Liggen van Wanda. Nou, daar vraag ik me heel veel dingen meteen af. De vraagtekens verschijnen boven mijn hoofd. Maar Femke, die weet de antwoorden gelukkig. Femke Arnouds, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, een theatervoorstelling die heet Het Wakker Liggen van Wanda. Nou, dat heeft een heleboel uitleg nodig. Waar begin je met uitleggen?
3: Waar begin ik met uitleggen? Ja, Het Wakker Liggen van Wanda is een absurdistische theatervoorstelling die ik heb geschreven en heb geregisseerd. Mm-hmm. En wordt gespeeld door twee gerenommeerde actrices, Nanette Edens en Carly Wijs. En het gaat eigenlijk over Wanda. Nou, dat zou je niet verbazen, maar Wanda die komt er op een dag achter dat ze onzichtbaar aan het worden is. Of ze heeft het vermoeden dat ze onzichtbaar aan het worden is. En wanneer ze dit toch schoorvoetend bij haar huisarts meedeelt, zegt hij dat ze zich dat gezien haar leeftijd en haar dossier zeer aannemelijk is.
0: Dat heeft is een leeftijdsgerelateerd, begrijp ik.
3: Ja, ze is rond de 50 jaar. Het wordt nooit precies gezegd in het stuk hoe oud ze is. Maar wordt gespeeld door een oudere actrice. Of een oudere actrice. Dus het is daarmee. En daarmee zegt de huisarts eigenlijk van dat is eigenlijk vrij normaal. En ik raad u aan er niet te veel tegen te verzetten. Maar Wanda gaat zich gedurende voorstelling verzetten. En
0: maar ze heeft het gevoel dat ze er niet meer toe doet. Komt het daarop neer?
3: Nou, in de voorstelling, het is natuurlijk een absurdistisch stuk. Dus ze is in de voorstelling echt onzichtbaar aan het worden.
0: Oh.
3: Dus haar omgeving ziet haar echt letterlijk niet meer. Ze komt in bepaalde situaties terecht waarin ze gewoon niet meer gezien wordt.
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk indirect zegt dat voor mij, of hoe ik het heb gemaakt, ook iets over de figuurlijke onzichtbaarheid van de ouder wordende vrouw in eigenlijk alle beeldcultuur. In films, boeken, televisies, televisieseries, talkshows. Dan zien we haar eigenlijk steeds minder. Of als we er zien, dan moet ze eruit zien als 30. Maar echt, wat is haar verhaal en wat zijn haar behoeftes en verlangens?
0: Maar is dit een spiegel die je zelf hebt voorgehouden? Of hoe kom je bij dit onderwerp?
3: Nou, ik ben zelf nog niet die leeftijd. Ik ben 32, maar het is wel in de theatersector. Ik werk ook als acteur best een bekend fenomeen dat als vrouw na je 40ste de rollen echt stoppen met komen. Dat echt heel duidelijk vanaf die leeftijd begint af te nemen. En kan ik me gewoon heel kwaad over maken. Maar dat heeft ook heel erg te maken met het gebrek aan goede nieuwe verhalen en goede nieuwe rollen voor de ouder wordende vrouw. Vaak wordt ze nu in een rol gezet die in relatie staat tot een hoofdrol. Dus de moeder van, of de vrouw van, of de partner van, of de zus van, vriendin van.
0: Denk je dat het in die wereld meer duidelijker aanwezig is in de mediawereld bijvoorbeeld op het toneel dan in het gewone leven?
3: Wat zeg je?
0: Denk je dat dat dan meer actueel is, wat je net zei? Hè? Dus als je in de media werkt of op tv verschijnt en je bent wat ouder, dan word je al niet meer zo snel gevraagd. Maar is het in het gewone leven word je dan ook minder gezien, denk je?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik heb ter voorbereiding op deze voorstelling op Festival Caravaan in Alkmaar 50 vrouwen geïnterviewd in deze leeftijdscategorie. Die allemaal niet per se in de mediasector zaten. En die herkenden het heel erg. Vooral op de leeftijd dat hun kinderen uit huis gaan. En dat ze dan denken, maar wie ben ik eigenlijk nu? Zeg maar, er komt ineens heel veel tijd vrij. En ontwikkelt er eigenlijk een soort identiteitscrisis. En een zoektocht naar, wie ben ik als ik niet meer per se iets voor een ander hoef te zijn of te doen.
0: Ja.
3: En dat vind ik ergens een mooie, maar ook een ontroerende vraag. Dus, want dat betekent dat je daar al die tijd even niet mee bezig bent geweest.
0: Nee, en Wanda dus in de voorstelling, die ligt er wakker van. Daarom heet het ook zo, het wakker liggen van Wanda. Maar het is absurdistisch, dus het gaat alle kanten op. Is er dan van een touw vastknopen voor de bezoeker?
3: Oh, absoluut, absoluut. Okay. Mijn werk is zeer toegankelijk. Begint altijd vrij heel normaal en realistisch en toegankelijk. En langzaam wordt het steeds absurder. Dus je wordt echt de hand genomen en in een fantasierijke wereld in. En ik gebruik het absurdisme omdat het denk ik een hele fijne vorm is waarmee we iets kunnen vertellen over de echte wereld. Maar dat het zeg maar makkelijker binnenkomt als je dat via je fantasie of verbeelding kan vertellen dan wanneer je heel letterlijk zegt, nou, vrouwen van een bepaalde leeftijd zouden wel wat meer gezien mogen worden. Ik denk dat je dan heel veel mensen kwijtraakt. Maar als je het via een verhaal en via fantasie steeds invoelbaarder kan maken, dan ja, ik denk dat dat dan veel mooier tot z'n recht komt.
0: Ja, en hoe hoop je dat mensen de zaal dan uitlopen als ze deze voorstelling hebben gezien?
3: Ja, ik hoop dat ze eigenlijk ook een soort van geïnspireerd zijn om bij zichzelf te voelen van, ja, wie ben ik eigenlijk nu en ben ik het daar mee eens? wil ik diegene
0: kan
3: zijn?
0: Ik nog
3: of
0: wat?
3: Is het gewoon, ja, is het gewoon zo gelopen het leven? Of ga ik gewoon het roer nog omgooien of mezelf gewoon even helemaal in mijn kracht zien. Wat dat betreft is het ook, wil ik ook heel erg benadrukken dat het niet een vrouwenvoorstelling is, maar het is echt een existentieel probleem wat gewoon heel menselijk is. Iedereen weet op een bepaald punt in zijn leven wel eens even niet wie hij is.
0: Dat is ook een midlife crisis en dergelijke.
3: Of dat het gevoel heeft dat hij er even niet meer toe doet.
0: Precies.
3: En hoe ga je daarmee om? Ik hoop dat dat daar een soort een hoop of een soort kracht kan geven voor iedereen die daar mooi wel eens over nadenkt.
0: Mooi, Femke. Onze tijd zit er een beetje op, maar we kunnen nog snel even noemen waar we dit allemaal kunnen bekijken, want dat is heel belangrijk natuurlijk.
3: Ja, zeker. Nou, vanavond in Weesp. In Weesp. Zijn nog kaarten, dus als je in Weesp woont, kom, gezellig. Mm-hmm. En verder komende tijd nog in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Purmerend. Ze spelen tot en met 18 november. Dus het najaar komt vooral lekker langs.
0: Precies. Nou, het wakker liggen van Wanda, zoek het maar op wereldwijde web, dan kom je er wel.
3: Ja, dan kom je er vanzelf.
0: En dan vanavond ook gewoon nog in Weesp. Er zijn nog kaarten voor. Dus als je nu na dit gesprek denkt van, lijkt mij best wel interessant om daar naartoe te gaan. Nou, je bent van harte welkom natuurlijk, hè?
3: Yes, zeker.
0: Dankjewel, Femke, voor je toelichting.
3: Dank voor je tijd.
0: Graag gedaan.
3: Doeg.
0: En fijne zaterdag.
3: Fijne zaterdag.
0: Het wakker liggen van Wanda, van Femke Arnouts, die spraken we zojuist. Nou, zoek het even op Google en dan kun je vanavond nog naar Weesp of naar andere plekken in onze mooie provincie.

0: gaan we even denken. Ik geef nog even de tijd. Hey, 54 jaar geleden. Ja, 1972. Sweet was dat en Papa Joe hier op NH. Zometeen luisteren naar het NH Radio Sportcafé. Zit de agenda er dan alweer op voor vandaag? Ja, die zit erop. Morgen wel weer tussen 8 en 10 een nieuwe agenda met meer tips om erop uit te gaan. Nog veel meer. Hoef je nooit te vervelen als je luistert naar de agenda. Hoe leuk is dat? Zometeen dus dat Sportcafé en daarna NH helpt met onze Rachel natuurlijk. Ook fijn, elke zaterdag tussen 12 en 2. Ik ga eens even rustig aan doen aan het zuurstof. En dan morgen vroeg spreek ik jou weer. Fijne dag, tot morgen.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
2: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
3: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Goedemorgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Ik ben Sammy en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
15: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
16: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderdorp.
17: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Tien uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden die systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, dat meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog altijd veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras in Amsterdam, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis in Zaanstad. De dader zou daar hebben vastgezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water. Duikers hebben dat er gisteravond uitgehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen dan nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Goedemorgen vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. Vrienden en vriendinnen van het goede leven. Je bent allemaal welkom hier in Café 1890... waar we dadelijk tussen 10 en 12 gaan debatteren, discussiëren, gezellig ouwe hoeren over alles en nog wat. En dat doen we met de fameuze gasten. Arthur Newman, Guus Hiddink, Peter Heerschop, Giel Blijboom, Bert Dijkstra, die is er ook. En in afwachting van Pier Tol zijn we ook. En Marjan Timmer komt ook nog voorbij, als het goed is. Ja, maar eerst even de commerciële boodschappen.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
23: Tijboud letselschade, goedemiddag.
24: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
23: Vertel, we helpen je verder.
22: Tijboud letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
25: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
26: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
25: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
27: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
28: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Sportcafé met Leo Driessen.
20: Nogmaals, goedemorgen vrienden en vriendinnen van de radio. We gaan het eerste uur beginnen met een prachtige tafel. Tenminste, die is mooi gepoetst. En daar zitten ook nog mensen voor. En dat eentje van is Arthur Numan. Arthur, je hebt een tas bij, hè?
7: Ja,
20: een
7: tas bij, ja.
20: En in die tas zit dan weer een plakboek. Ja, het is radio, hè? Dus ik kan het wel aan mij laten zien. Maar zeg even wat erop staat, alsjeblieft.
7: Ja, ik had in die coronatijd zaten we natuurlijk thuis. En ik had heel veel spullen in dozen zitten. En toen dacht ik, weet je wat, misschien ga ik eens een keer een boek maken over WK 94, 98. Dus toen ben ik echt weken mee bezig geweest. Nu achteraf denk ik, het is best wel leuk. Toen heb ik een boek gemaakt over het WK 98 met onze coach Guus Hiddink op de voorkant. Mooie compilatie.
8: Wat zit er onder mijn neus dan?
7: Ik heb geen grote snor. Een hele grote snor. Maar dan een beetje eigenlijk vanaf de kwalificatie tot aan het WK. Alles een beetje in. Ja, geplakt, uitgeknipt. En als je nou terugkijkt, het is best wel leuk. Dus ik kwam er tegen. Ik denk, nou, onze coach is er. Dus ik denk, ik moet toch even laten zien, even meenemen. Leuke herinnering.
20: En Guus heeft ook nog een mooie anekdote over jou. Maar,
29: Ja, nu of straks?
20: Doe het meteen maar.
29: Oké, nee, ik weet niet waar we speelden. Ik denk ook ergens in Engeland, Wales of daar.
7: Wales uit.
20: Ja, hij weet het.
7: Staat in mijn geheugen.
29: Ja, staat in mijn geheugen. Maar normaal ging je wandelen altijd vroeger na het ontbijt. Ging je even wandelen een halve kilometer, zo weet je wel. En op een gegeven moment wandelen en ik loop daar ook. En op een gegeven moment voel ik een mouw, een behoorlijke ruk aan mijn mouw. En daar meldt zich meneer Numan van, trainer, het was toch wel even tijd dat ik ga spelen. Want Bogarde speelde toen links, weet je nog?
20: Ja, ja.
29: En hij trok me, ja, de mouw echt stevig. Van, wordt tijd dat ik ga spelen? Ik zei, ja, wordt zeker tijd.
20: Ja, je voelde je onder druk gezet. Ja. Ja. Dat is een vriendelijk vraagje.
29: Ja.
20: Hoe haalde je het in je hoofd om bij de grote bondscoach dat zomaar even te gaan vragen, Arthur?
7: Ja, nou, we hadden net het EK gespeeld. En onze eerste wedstrijd was Wales uit. En ja, de week daarvoor hadden we een bespreking. We zaten met elkaar. Ze zeggen, jongens, streep eronder het EK. Dat is geweest. Moet u ons nu focussen op kwalificatie voor het WK in Frankrijk?
20: Dus jij dacht...
7: Ja, nee, dus we gaan ervoor. Maar toen zei de coach ook van, ja, ik selecteer alleen spelers die fit zijn en noem maar op. Maar Winston zat erbij, die was niet helemaal 100% fit. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, op het EK 96 vond ik Winston een van de betere spelers.
29: Nou, daarom speel jij niet.
7: Nee, precies. Dus dat haal ik even aan hier ook. Dat moet je helemaal gelijk geven. Maar toen was hij erbij en hij was niet helemaal 100% fit. En ik dacht, nou, ik ga spelen. Ik was toen best wel een beetje lekker in vorm bij PSV. Dus ik dacht, nou, ik ga spelen. En toen hadden we dus die flip over met die bespreking. En ik zit te kijken, Van der Sar en de Kool, reiziger, Stam, de Boer. Ik zit te kijken en ik Bogarde. Ik denk, hè? Ik denk, die is niet helemaal 100% fit. Dus ik vond gewoon dat ik moest spelen. Dus ik denk, nou... Dus toen ben ik, wat Guus zei, naar de wandeling even naartoe gelopen. En gezegd van, nou trainer, ik vind toch dat ik moet spelen. Ik denk, je maakt een grote fout. Ik zeg, maar ik moet het toch eventjes aan je kwijt. Maar ik moet zeggen, het heeft wel geholpen. Want vanaf dat moment heb ik alle wedstrijden gespeeld in het Nederlands elftal. Dus soms moet je toch je mond open trekken.
29: Ik voelde de druk. Hier kan ik niet meer omheen.
20: Ja. Soms moet je even iemand aan zijn jasje trekken. Ja. Dat kan helpen. Ja. Zijn er nog onderwerpen waar we het zeker over moeten hebben wat jou betreft? We gaan het over Nederland zelf al hebben, maar is er nog veel iets wat je zegt? Mm. Nou, Even behandelen? Nee?
7: Nee, ik vind toch wel dat WK 98. Dat blijft toch een grote teleurstelling. Zeker als
20: ja, we gaan nog geen twee uur. Gaan we geen twee
7: nee, precies.
20: Uur,
7: dus,
20: blijven we niet in hangen.
7: Gaan jullie maar even over de Nederlandse zelf praten.
20: Daar zijn vast wel mooie verhalen over te vertellen. Absoluut. Dus heb jij nog een speciaal onderwerp waar je zegt van dat moeten we even voorbij laten komen?
29: We kunnen over alle mooie voetbal op tv komt, kunnen we een uur of twee kletsen. Maar ik was van de week in Aalsmeer. Tijdens de wedstrijd overigens, want daar had ik een lange afspraak. En daar begon de voorzitter van Aalsmeer, die zei, we gaan starten met een actie huftergedrag aanpakken. Dus ik denk, joh, want het blijkt namelijk in het jeugd- en amateurvoetbal heel veel huftergedrag langs de lijn te zijn richting spelers, richting scheidsrechters, et cetera. Hij zegt, daar krijgen we steeds meer problemen mee, ook al omdat de scheidsrechters zeggen, ja, mijn gaat even aan mij voorbij. Dus ze zijn daar gestart met die hele in die regio met daar actie tegen huftergedrag. Wat het nu precies inhoudt, weet ik niet. Misschien is het een idee om de man ooit even hier uit te nodigen als hij even een paar minuten daartoe kan lichten, Leo. Ik wil verder niet mee bemoeien, maar...
20: Nee, we zitten wel tamelijk vol.
29: Ja, kom op. Je kunt alleen nog...
20: Nee, hoor.
29: Nee.
20: Nee, is bij deze geregeld. Komt in orde. Komt
29: goed
20: in orde.
29: Zo. Goed zo.
20: Gaan we doen.
29: Voorzitter, je komt eraan binnenkort.
20: Zoals ik al zei, ik heb het geregeld. Azijasje getrokken. Peter Heerschop, goedemorgen. Fijn
9: goedemorgen.
20: Dat je er bent.
9: Ja, dankjewel.
20: Als het aan jou ligt, waar moeten we het dan zeker wel even over hebben vandaag?
9: Nou, over huftergedrag langs de lijn bij de jeugd.
20: Ja,
9: nee.
20: Kan zo niet lang.
9: Nee, waar moeten we het over hebben? Ja, we gaan natuurlijk... Ik neem aan dat we het ook nog hebben over Nederland-Duitsland. Maar ik kan ook nog wel iets vertellen over de prachtige documentaire over het doelpunt ooit van Maradona. Er is eigenlijk over de handsbal, over die actie... hebben ze een documentaire gemaakt van 90 minuten... met een aantal spelers van die tijd die daarnaar kijken.
20: Dat blijft
9: het was ontroerend, hoor.
20: Ja?
9: Ja, het was echt een hele mooie... Ik heb heerlijk zitten kijken naar die koppen van een paar Argentijnse spelers... van een paar Engelse spelers. Hoe die nu nog kijken naar die actie.
20: De emoties komen terug.
9: Ja, en ook de woede nog bij de Engelsen. Ook nog een soort heerlijke om te zien... dat je na al die jaren nog weer woedend wordt. Dat zie je op die hoofden. Ze spreken zich niet eens zo uit. Maar het is zo mooi gefilmd, zo dicht op die gezichten. En iedere keer zie je weer die acties. Ja, en die wedstrijd, die acties van Maradona... ook door die hele wedstrijd heen, zie je steeds terug. Het is echt wel een aanrader, hoor. En nou heb ik het eigenlijk al verteld.
20: Ja jammer. Nou, fijn dat je er was.
9: Nou, hoef ik het daar straks niet meer over te hebben. Nou.
20: Nee, ik vond het wel leuk dat je er was.
9: Ja, dankjewel.
29: Dag Peter.
20: Wil je nog een cakeje? Ik heb nog nooit een gast zichzelf zo snel uit het programma zien lullen. Dat op zich ook wel knap. Nee, we vinden vast nog wel wat, Peter.
9: Nee, uiteraard, ik praat over alles mee. Ik hoor alweer dingen en ik vind het ook zo leuk dat Arthur, echt een topvoetballer, die zijn eigen plakboek bijhoudt. Ja, dan ben je toch nog een jongetje. Ja, ik heb ook nog wel een plakboek, maar dat is van een heel ander niveau voetbal. En dat heeft mijn moeder bijgehouden, want ik denk, nou, dat ga je niet doen over jezelf. Nee, maar hij doet het gewoon. En ik vind het hartstikke mooi.
20: Zo, dat vinden wij ook. Michiel, is er nog iets waar jij zegt?
10: Niet fijn dat ik er ben. Dat zeg je maar iedereen.
20: Wat vind je zelf?
10: Wat een hufter ben je toch?
20: Nou, Michiel, ongelooflijk leuk. Ik weet dat je echt ongelooflijk druk bent met van alles en nog wat. Al zou je zo gauw niet weten wat. Maar waar moeten we het dan zeker over hebben als het aan jou ligt? Bert. vertel. Moet je ook, ga je er nu over nadenken?
10: Ik ga er nu over nadenken.
20: Je zag maar niet aankomen deze vraag.
10: Maar ik heb wel iets gehoord over een bepaalde sport en dat is vrij schokkend.
20: Ja?
10: Ja.
20: Oh, dit is een cliffhangertje.
10: Dit is een cliffhangertje.
20: Oei. Hartstikke leuk. Bert, je column natuurlijk, die gaat over ruggen en over...
11: Ruben en ruggen.
20: Ruben en ruggen.
11: Ja.
20: Maar is er nog verder iets dat ik zeg van... Nou, dit heeft mij ook al bezig gehouden deze week. Wil ik het even over hebben?
11: Ik las dat Menno Gelen van Ajax... dat hij afziet van zijn bonus. En dat lijkt me ook zeer terecht. Gezien het sportieve jaar wat ze gehad. Maar ik vind het wel iets om over na te denken. Dat er iets meer moraliteit komt in het fenomeen bonussen. Hij heeft er officieel recht op. Want ze hebben winst gedraaid. Ja. Dus hij mag iets van een ton mag je opeisen.
20: 125.000.
11: Ja, maar dat heeft hij dus, daar heeft hij van afgezien. En dat nogmaals, ik vind het niet meer dan normaal. Maar normaal bestaat niet in de wereld meer. Dus ik vind het wel iets om tikkeltje blij van te worden.
20: Ja. En bij Albert Heijn een bonusaanbieding, mag dat wel? Of
11: ja,
20: dat...
11: ja, nee, Albert Heijn staat boven de partijen.
20: Ja, ja, ja, ja, dat vermoed al zoiets.
29: Nou, en ja, Ridders Kaashuis. En Ridders Kaashuis.
20: Ja, dat moet even, Gerard, nog eventjes van harte beterschap. Het laatste zetje, volgende week is Gerard van Lemie weer aanwezig.
29: Top. En een uurtje. Goed.
11: Ja. En dan wordt het wel een special. Dan gaat het wel een uur lang over. Dan kan de rest eventjes aan de bar gaan zitten, toch?
20: Ja.
11: 100% een uur Gerard.
20: Ja.
11: Ja, vind ik ook.
20: Toch mooi, hè, dat hij weer terugkomt, toch, Gerrit? Ja, hè? Ja, ja, zeker. Maar met deze gasten aan tafel zijn we ook heel tevreden. En er komt er dadelijk nog eentje bij. En als het goed is, daarna nog eentje. En daarna gaat er weer eentje weg. Afijn, dat is ongelooflijk veel. Burt Bacharach.

0: Theme from Casino Royale. Ja, dat zal je misschien wel herkend hebben, die film. Ja, toch? Ja, toch? Ja, ja, ja, wel een beetje herkend. Peter.
1: Ja.
0: Peter Heerschop heeft veel... het klinkt een beetje bizar, maar een compliment gegeven voor je eerbetoon aan Bartina Koeman eerder deze week. Of vorige week gedaan.
1: Dankjewel.
0: Ja, nou, het is wel bizar dat je daarvoor zoiets complimenten krijgt. Want liefst hoef je dit soort woorden nooit uit te spreken.
1: Nee.
0: Maar ja, dat heb je. Het was bij Telstra zelf ook een worsteling. Hoe gaan wij in het algemeen daarmee om? Wel goed, denk je? Met ja, het verscheiden van mensen, het overlijden van mensen, zeker als het te vroeg is en zo.
1: Ja, maar natuurlijk, ik denk dat we daar wel goed mee omgaan. Maar de insteek was nu ook gewoon, ja, omdat het zo'n vorm van terugkerende borstkanker. En iedereen kent mensen in zijn buurt met kanker en waar dat voor staat. Het staat hier komt het in het nieuws en het is belangrijk. Het is zeer verdrietig, maar het is ook zo herkenbaar, helaas, voor heel veel mensen. En het ging mij ook daarom. Denk, oh ja, weer eentje.
0: Ja.
1: Maar ik vond het ook wel een gedachte dat je... Oh ja, en Ronald Koeman als coach, die is dan op de WK. Maar en dan zeggen ze, ja, hij speelt heel behoudend. En toen dacht ik, oh ja, maar hij staat ook in het leven om de dingen waar hij van houdt te behouden. Die gedachte die liet mij toen ook niet los. Denk, oh ja, natuurlijk sta je voor een moment daar in het leven en kies je voor de dingen die je al weet en die je hoopt dat het maar goed blijft. Ik vond die gedachte troostend, ook voor hun.
0: Ja. Het is hoe bizar en hoe pijnlijk ook. Dat wij waren bij de wedstrijd AZ Telstar. En met Ronald Junior. Mooi, ja, voor zover je mooi een eerbetoon kan. Jij was er, hè? Ook.
2: Nee, ik was er niet. Maar ik heb inderdaad die beelden gezien. Ja, ja. Als je het zo toch ontroerend als je dat ziet. Ja, je staat daar op het veld. Je moeder is net overleden. En dan zo'n eerbetoon. Ja, je zag natuurlijk ook de tranen over zijn wangen rollen. Maar het is toch een mooi gebaar ook van de supporters. Ook van AZ-supporters. Ik vond het echt heel mooi gedaan.
3: En dan ook nog zo goed spelen. Ik vond het wel bewonderenswaardig om te zien.
2: Absoluut, ja. Ja.
0: Ja.
1: Maar is dat ook inderdaad dat ook de tegenpartij daar alle respect voor heeft? Het verbindt dan toch iedereen denkt, ja, maar we weten diep van binnen wel waar het uiteindelijk om gaat. Ja.
2: Zeker als je die alleen allemaal ziet met die uitwedstrijden of de thuiswedstrijden, die supporters vechten met elkaar. En dan denk je, ja, waar gaat het eigenlijk allemaal om?
1: Ja.
2: En dat is dan inderdaad het prachtige gebaar van uitsupporters.
0: Ja, dat even goed gerelativeerd. Het was ook op het veld dat spelers van AZ, die stopten ermee. Ja. Die waren in balbezit op zo'n moment. Die hadden het ook van, dat zou wel heel bizar zijn geweest trouwens. Maar goed, het pakt allemaal mooi, voor zover er iets mooi is, maar... Ja, je kunt mooi aan iets heel pijnlijks herinneren, toch? Dat zoiets, vat ik het zo een beetje goed samen, ja.
1: Ja, en geen één woord klopt, dus het...
0: Nee.
2: Nee. Het schijnt dat een mooi liedje had van All We Are Is Dust In The Wind.
0: All We Are Is Dust, ja. Kansas?
2: Kansas, inderdaad.
3: Is het bij Telstra...
0: Tweede uur maar eens even laten horen, dat liedje. Mooi, ja. Wat, zeg je?
3: Is er bij Telstra nog van tevoren gesproken van of het helemaal aan Koeman zelf overgelaten?
0: Alles is aan Ronald overgelaten. De hele week en ook de weken, de dagen en de weken ervoor. En daarna ook. Dus die kwam trainen wanneer die wilde en die ging wanneer die wilde. Dus, en die wilde per se spelen. Dus geen enkele belemmering van de kant van Telstra geweest. En zo hoort het ook, toch? Je bent coach geweest.
4: Nee, natuurlijk. Het is
0: een delicate lijn. Je kan ook zeggen, van, nou, ik neem de speler in bescherming. Of,
4: ja, maar je laat de speler daar zelf en de familie zelf over beslissen. Je mag zijn eigen programma invullen, ook al kom je een post niet. Dat is allemaal logisch. Ja. Ook de situatie geweest met Boularus toen hij zijn kindje verloor... tijdens EK in Zwitserland-Oostenrijk. Daar is ook zelf over beslist. Dus ze wilden graag blijven. Nou, dan moet je dat ook respecteren.
0: Ja.
4: Ja.
0: En dat was toen helemaal met centrale belangstelling. Want midden in zo'n toernooi. En dan is alles daar ook nog eens een keer extra over.
4: Ja, maar daar heb je als coach verder niks over te zeggen. Het enige wat je zegt. Joh, je mening heeft. Je mag naar huis gaan. Doe wat je wil. Dus het is aan de speler. En de familie.
0: Ja. Nee, precies. Het is goed gedaan. Voor zover je zulke dingen goed kunt doen. Is dat... goed gedaan. De realiteit van nu leert dat we een jubileum hebben. 10 jaar VAR.
1: Oh ja.
0: En het volgende onderwerp is...
2: We kunnen er nog een tijd over hebben,
1: Leo. Ik ga deze opmerking even terugkijken, Leo.
0: Ja, ja, deze dat klopt helemaal.
1: Tien jaar VAR. Ja. Vind je het goed, Leo? Ben je blij met de VAR?
0: Ja, ik vind VAR wel een verbetering, ja.
2: Maar ja, waar je het net over had, de documentaire met...
1: Ja, als je dat... Als je dat was die documentaire er niet geweest.
2: Precies. Dan was dat een heel ander item geworden. Maar zie je hoe belangrijk dat kan zijn.
3: Daar is die VAR dus ook voor in het leven geroepen. Maar als je dan die wedstrijd van Nederland bekijkt. Dat Nederlands doelpunt. De scheidsrechter die ziet het. Die staat er met zijn neus bovenop. Die zegt van nou, ik vind het niet genoeg om een fluit voor een overtreding. En dan komt er zo'n wijsneus voor zo'n scherm. En die gaat dan zeggen, ga maar eens eventjes er nog een keer goed naar kijken. Nou, daar is die VAR toch niet voor bedoeld? Nee, dit was toch niet iets dat je zegt, het is een enorme blunder dat het doelpunt werd goedgekeurd. Het was godverdoor, je moest 10 keer kijken om te zien of hij misschien met zijn reet iets te ver naar achter was gehaald. Wat een onzin, man.
0: Wie, Robbie?
3: Ja.
0: Schijnt dat hij buiten spel stond.
3: Ah, houd toch op.
0: Hey, hallo, ik praat maar na, hè. Hey, rustig aan, hè.
2: Als we het over die VAR hebben... In 98, halve finale tegen Brazilië met Van Hooijdonk.
1: Met de Pierre, ja.
2: Dan hadden we gewoon in de finale gestaan.
4: Zeker, maar dan had jij niet zo'n plakboek kunnen maken.
2: Die trofee in handen gehad, coach. Ja, maar dat is wereldkampioen.
4: Als coach heb je altijd van, als het naar jouw kant uitvalt, vind ik het mooi. En ik vind ook wel dat het terecht is. Ooit was een schot van Lampard op een WK. Een meter achter de hele wereld zag het, behalve de grens en de scheids.
0: Ja.
4: Dat vind ik onrecht. Alleen,
0: en in 66 was hij nooit over de lijn. Nee, finale WK.
4: Dus de VAR is goed. Alleen voor de mensen die documentaires maken en schrijvers, de pers, is het leuk om zulke dingen te beschrijven. Anders had je inderdaad die documentaire niet gehad.
1: Maar mag ik ook nog wat zeggen over de VAR, alsjeblieft? Het duurt zo lang, man. Dan gaan ze die beelden nog een keer kijken. Wij hebben thuis al lang gezien wat er aan de hand is. Binnen 10 seconden zie je wat er gebeurd is. Dan doen ze, in mijn beleving, doen ze daar 25 minuten over. Ja. En dan nog een keer kijken. En dan weten ze het nog. Bij hockey bijvoorbeeld, zo'n VAR. Dat is het. Ik wil dit zien. En je hoort ook wat ze vragen, wat ze willen zien. Nou, ik ga even kijken voor je. Ik heb een beslissing. Bam, bam, bam. Klaar. Waarom doe je het bij voetbal allemaal zo lang als wij van 19 kanten al een overtreding hebben gezien of een doelpunt of een buitenspel?
0: Guus weet daar het antwoord.
4: Nee, ik weet het niet. Maar in Engeland is de tijd van de VAR al dusdanig ingekort dat het maar een paar seconden duurt.
0: Ja, gaat heel snel.
4: Ze grijpen veel minder in Engeland.
0: Grijp al een minuut voor het incident in.
4: Ja, voordat het gebeurt.
2: Maar ik ben met je eens, het is echt vermoeiend. Af en toe schakel je van wegwezen. Gewoon 2-3 minuten zit je te wachten op een beslissing.
0: Maar dat is maar zelden hoor.

0: Het grote verschil tussen hockey en voetbal. Hockey is een zwart-wit sport. Is geen grijs gebied. En bij voetbal is het grijs gebied. Daar zitten ze steeds naar te kijken. Interpretatie van een overtreding. Is het wel een overtreding? Is het geen... Ja, ik vind het van wel, ik vind het van niet. Want dat kan in het voetbal. En ook als je er een VAR bij zet en je zet er nog een VAR bij... of je haalt een VAR weg, die discussies blijven altijd. Want het voetbal heeft een grijs gebied. En daar zit hem, denk ik, een beetje dat we dat niet meer accepteren. We willen altijd absoluut gelijk hebben.
1: Nou, daar ga ik met je mee. Het geeft ook wel weer leuke discussies. Want ik zit dan thuis tijdens het kijken naar de VAR. Hebben wij al zware discussies? Dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Het geeft wel weer extra discussies.
0: En er zitten drie
1: maar ik voel het veel langer dan jij het feitelijk schijnt te weten. Maar ik wil dan wel ik wil het echt zien, die feiten, waar je die hebt.
2: Ja. Ja. Het is goed voor jouw relatie als je thuis
0: zit. Lees het AD maar vandaag.
1: Ja. Ik vind het leuk.
2: Ja, dat is leuk.
1: Ja, dan spreken we elkaar weer eens.
0: Ja. Moet daar een VAR tussen beiden komen? Of,
1: ja. Nee, dat hoeft niet.
0: Kijk, met een grote glimlach. Dat is wel mooi, Peter. Maar, is de VAR is de groot goed dat hij er is? Over het algemeen gesproken, ik ken de nadelen, snap ik allemaal maar.
3: In het begin waren we denk ik allemaal wel blij. Maar op een gegeven moment het wekt inderdaad gewoon heel veel irritatie op wat je zegt. Je zit soms in het stadion te wachten en denk dat...
0: Ja, maar je zegt het heel goed, soms. Het is maar heel soms. Het is niet om de 5 minuten. Dat is een beetje voorbij. Dat is wel even geweest, maar dat is echt niet meer.
1: Ik vind het VAR goed als we dan ook buitenspel afschaffen.
0: Afschaffen, buitenspel. Okay.
1: Ja, er ligt hier een bom, voel ik al gelijk. Maar Marco van Basten en ik vinden dat we de buitenspel moeten...
0: Dat is wel een stevig comité. Dit. Ja.
1: Dankjewel.
0: ik weet niet of Marco er ook... die was er. Ja.
1: En in het jeugdvoetbal de scheidsrechter afschaffen. Komen we zo op.
0: Je bepaalt ook de volgorde in dit programma nu, begrijp ik.
1: Dankjewel.
2: Of leeftijdsgenoten laten scheidsrechter.
0: Leeftijdsgenoten,
2: ook als gezien in het buitenland, leeftijdsgenoten gaan scheidsrechter.
1: Ja. Ja.
2: Bij de B-juniortjes 14, 15 jaar, ook een 14, 15-jarige is scheids. En dat gaat heel goed, ik heb er wel eens gekeken.
1: Ja, maar, als je je afhankelijk maakt van een scheidsrechter, op het speelveldje kun je gewoon zonder scheidsrechter spelen. En dan is het ook niet altijd helemaal goed.
0: Ja. Ik heb bij de jeugd nog wel eens een scheidsrechter gehad. Die nam de doeltrap omdat we hem er niet buiten kregen, buiten de 16 kregen.
1: Zegt ook iets over jouw niveau, hè, joh.
0: Het was windkracht 10, man. Dat was helemaal niet te doen. Toen hebben we diverse pogingen en toen ging hij het doen.
1: Tuurlijk.
0: Geweldig.
1: Velsen. Velsen houdt altijd, altijd wind.
4: Windkracht 10 tegen?
0: Ja.
4: Tegen wie?
0: Maakt er niet uit. Windkracht 10 tegen. Maar VAR, groot goed. VAR afschaffen. Even naar jouw documentaire, Peter. Want dat wat jij zei, wat jij gezien had... over die hele documentaire was er niet geweest... als er een VAR geweest was.
1: Ja, dat denk ik. Ja, dan had je weer andere discussies gehad. Ja, maar het is ook zo mooi dat die documentaire gaat eigenlijk over de magie van Maradona. Natuurlijk, die pas later zei het was de hand van God. Dat heeft hij niet zo gezegd. Nee. Zo, daar kwam er ook maar de hand van God. Maar de reacties na al die jaren van die spelers die erbij waren op dat veld. Ook in groot ontzag. Barnes bijvoorbeeld van Engeland. Die met een grote grijns zit te praten over het wonder dat hij daar ook mocht aanschouwen. Dat hij daar op één veld stond met die speler die dat waarmaakte. En dat ook dacht, als je dan zo'n goal maakt, dan mag dat eigenlijk ook wel. Die andere Engelsen, woedend natuurlijk. Omdat maar de Argentijnen ook, hoe die keken als een soort... En je hoorde ook het commentaar van de Argentijnse radio. En het is tot huilen aan toe hoor je... dank voor het voetbal. Dank God voor het voetbal. God heeft ons voetbal geschonken. Het is zo prachtig met die beelden erbij.
0: Maar het mooie is dat hij daarna die mooie solo had. Hè?
1: Daarmee was eigenlijk wel alles recht gezet.
0: Dat zei Theo Rijsma ook zo mooi. Hè? En alle twijfel voorbij.
1: Daar zegt Maradona over zijn broer. Want hij zei in een eerdere actie. Twee maanden ervoor of zo. Dan had hij ook zo'n actie. Ik weet niet tegen wie. Maar daar schoot hij te snel. En zijn broer zei, nee, je moet doorlopen en je moet nog even wachten. En dan gaat de keeper liggen. En hij zegt, ik heb gewoon wat mijn broer zei, hoe ik deze actie moest doen, heb ik gedaan.
0: Ik luister ook naar mijn broer.
1: Ja, en het mooie was, dan zie je later Maradona, die heeft dus een heel plakboek gemaakt

0: Van die WK. Ah, dat is zo mooi gedaan.
1: Het was niet de eerste.
0: En dat verwacht je niet, hè, van Diego.
2: Nee. Ik wist wel dat hij iets met lijm had, maar die kon plakken.
0: Wat een leuk programma is dit toch?
2: Ja, ik zie dat allemaal helemaal voor me, wat er gebeurt. Maar goed, maar is het niet, een beetje gekscherend gezegd, maar is het niet zeg maar het tot goed verheffen dat er zo'n overtreding werd gemaakt en dat je daarmee wegkomt? Is dat een, het heilig verklaren van een overtreding? Want in Frankrijk lagen ze ook nog steeds om Thierry Henry met die hand, weet je wel, tegen Ierland. En in Ierland schiet
0: Ja, dat vond ik heel erg. Dat vond ik, dan moet je ook zeggen, ik sloeg hem met mijn hand erin. Maar die
2: van Maradona hoef je niet te zeggen.
0: Maar we hebben het over Maradona. Dat is toch een buitencategorie. En die doet zoiets een keer.
2: Ja. Als jij een bolscoach was geweest, Guus, in die wedstrijd.
3: Tegen Van Ierland?
2: Nee, ja, ook bijvoorbeeld.
3: Ja, nou, ik vind dat Henri had moeten zeggen, want het was zo duidelijk.
2: Ja.
3: Die had moeten zeggen van, zo wil ik het niet.
2: Nee.
4: Maar Guus, je hebt zelf een doelpunt die niet eens in zat.
3: Er zijn gelukkig geen beelden van.
2: Ja, even voor de goede herinnering.
1: Er zit wat in de seinlessie erin.
2: Nee.
3: Ooit was ik profspeler en ik speelde de Graafschap tegen Haarlem van Barry Hughes. En ik had een goed schot, joh.
2: Ja.
3: Ik schoot net half meter naast de paal, komt tegen de reclameborden aan. 3 meter erachter, bal staat terug. Sietseveen spitsje, uit balorigheid tikt hij de bal binnen. Wij juichen, dus ik ben nu ook zo hypocriet als ik kan. Wij juichen naar het midden en Barry, die zag dat het fout was, die loopt het veld op, had een petje op, weet je, en we kruisen elkaar en ik sla zo met mijn vlakke hand het petje van zijn kop af. En hij achter mij aan zo, dat veld over. Ja, dat was geweldig.
2: Maar dat is dus huftergedrag.
3: Scheidsrechter de Beukman, weet ik naam nog.
2: Ja, Louis Beukman. Hier is hij, Louis Beukman. En Louis, vertel nog eens. Nee, maar dus die staat. Ja, dat kwam niet in je op tegen die scheidsrechter.
3: Maar ik zit nu Henri te veroordelen, terwijl ik zelf ook zo vals was op dat moment. Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Heb jij wel eens echt overduidelijk met vals spel gewonnen? Arthur, dat je kunt herinneren?
1: Ik denken wat ik gedaan zou hebben. Nee, dat zat niet echt in me.
2: Nee, dat dacht ik alweer.
1: Soms deed een tikje uit, soms niet, maar... Die Argentijnen die naaiden ons toen bijna in die kwartfinale. Met die Simeone en Ortega. Guus had ons al gewaarschuwd ook voor de wedstrijd. Dat waren helemaal van die...
2: Maar dan moet ik over naaien, moet ik ook weer aan Van der Sar denken. Die ging liggen een keer.
1: Gelukkig dat hij dat gedaan had, want dat was
2: Dat was een heldendaad.
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Want hij ging al naar de grond, want hij wilde een penalty hebben. Maar ze waren natuurlijk weer aan het duikelen. En een beetje voordat je die bal raakte, lagen ze heel op de grond.
2: Ja,
1: we waren al gewaarschuwd, want Beckham die kreeg kwartfinale, dat hij op de grond lag. Want ze tikte die ook zo tegen, was dat tegen Simeone volgens mij?
2: Ja.
1: Die ging ook naar de grond alsof hij met een jachtgeweer werd geraakt. Ja. Die lag te rollen daar ook.
2: Ja, en je moet in Mexico eens de naam Robber roepen.
1: Ach, dat kan ook, ja. Rollen.
0: Wat kan met je over actie?
2: Ja. We sluiten dit een stukje vals voetbal even af. En goed dat jij die muzikale opmerking maakt. We begonnen met de herdenking van Martien, die jij prachtig verwoord hebt.
1: Ja,
2: prachtig tussen aanhalingstekens, maar ik snap wat ik bedoel. En jij zegt daar past bij Kansas en het liedje Dust in the Wind. En dat is vast inmiddels opgezocht. Ja, toch?
1: Zeker. Zal het? Krijg je

0: van de column. De column van Bert Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
1: Na dat heerlijke buitenkantje rechts van Ruben van Bommel, riekend naar kunst met een grote K, vraag ik me af, hoe ziet zijn rug eruit? In oranje tegen Duitsland debuteerend met zo'n voorzet, voetbalmiljonair in wording, dan is het de hoogste tijd om de focus te richten op de achterkant van je lijf. Wil je er een beetje bij horen in dat wereldje? Want hedendaagse verdettes hebben iets met ruggen. Nee, niet de rug als volkstaal voor €1000, want met zo'n rug doe je niks in het hedendaagse voetbal. Dat verdient een beetje topprof per minuut. En zelfs voor topamateurs is het kruimelwerk peanuts een grijpstuiver. Wil je bij ons komen voetballen voor €1000? Je kunt mijn rug op. Nee, voor pure dure profs is een rug geen geld, maar een schildersdoek van vlees en bloed. Een kunstwerk tussen nek en bilnaad, waarop ze hun megalomane zelfverheerlijking kunnen uiten. Memphis Depay, op zijn rug een levensgrote leeuw als symbool van zijn onverschrokken moed. Leroy Sané, immense tatoeage van zichzelf, een doelpunt vierend voor Manchester City in de Champions League. Braziliaan Anthony, joekel van een portret van zichzelf met de Champions League bal en de Johan Cruijff Arena op de achtergrond. Noah Lang, met grote inkletters een boodschap voor het volk tussen de schouderbladen. En dan heb je nog een ballenvanger die dit sneuje nepgodengedrag met kop en rug overstijgt. André Onana, oud doelman van Ajax, met een lichaam als een Maria-tempel en zijn rug als devotiekapel vol offerlichtjes. Hij toonde tussen twee trainingen uitgestrekt op een massagetafel dat wonderlijke beeld aan de wereld via een foto op social media, en ik krijg het plaatje niet meer uit mijn kop. Een extreme cupping-sessie staat er als begeleidend tekstje boven. Nou, dat mag je wel zeggen. De door Manchester United aan het Turkse Trabzonspor uitgeleende keeper heeft iedere centimeter van zijn rug bedekt met brandende kazen in potjes en glaasjes, waarmee de ruimte boven de huid vacuüm wordt gezogen. Schijnt goed voor je te zijn, en dat zal hem op best. Maar wat mij maatloos intrigeert, hoe groot moet je ego zijn om jezelf aan een miljoenenpubliek te tonen? Als kermisattractie. Na de vrouw met de vier borsten, de man met de 100 kazen. Onana, was dat niet de keeper die werd betrapt op dopinggebruik en als excuus beweerde dat hij per ongeluk een plaspilletje van zijn zwangere vrouw had geslikt? Ja, die. En was dat ook niet de doelman die, nadat Ajax tijdens een schorsing netjes zijn salaris had doorbetaald, zijn reet afveegde met een aangeboden nieuw contract en lekker naar Inter Milan ging? Ja, precies die. Maar hoe zit het nou met Ruben van Bommel? Diepgaand speurwerk heeft uitgewezen dat zijn rug nog bestaat uit maagdelijk vel, niet volgespoten met inkt of vacuümgezogen door potjes met brandende kazen. Heeft nog een lange weg te gaan richting verdetterschap, die jongen.
2: Peter, je knikt, hè?
3: Ja, het valt tegenwoordig inderdaad op als een speler geen tatoeages heeft. Gewoon benen die nog zonder tatoeage, armen, dat valt op. En dat vind ik vind het ook mooi.
2: Ja.
3: Zonder.
4: Ik denk niet dat er iemand hier aan tafel een tatoeage heeft.
2: Nee? Nou, ja, dat weet je niet. Artiesten hebben het ook. Heb jij een tatoeage, Peter?
3: Nee, ik heb geen tatoeage.
2: Nergens?
3: Nee.
2: Oké.
4: Nergens.
2: Nee, ik vraag maar. Artiesten hebben het toch ook? Want je ziet ook op tv met blote armen die hele armen.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik niet.
2: Nee, jij niet? Bert, jij? Heb jij een tatoeage?
4: Nee.
2: Leer?
5: Hè?
2: Jij?
5: Nee, wel littekens.
2: Oh.
5: Een paar mislukte knieoperaties. En jij, Giel? Jij hebt wel een tatoeage, hè?
6: Op mijn rug, ja.
5: Van Madness, hè? Madness.
6: Nee, het is geen grap.
4: Serieus?
6: Ja?
5: Ja. Nou, we gaan toch echt niet vragen of je hem even wil laten zien?
6: Nee. Oh, ook al is het radio, maar...
5: Ja, precies. Maar wat bracht je? Had je weddenschap verloren?
6: Het is zo lang geleden, ik weet het niet meer.
5: Oh, je weet het niet meer. En je weet ook niet wat het staat.
6: Het was een aanbieding, geloof ik.
4: Maar had je dat op vakantie gedaan met je vrienden?
6: Ja,
4: dat je dronken was en zo'n tatoeage laten
6: dronken
4: zetten?
6: Dronken sowieso, ja.
4: Toen werd je s'morgens wakker, toen zag je in een van wat heb ik gedaan?
6: Nee, het is op mijn rug, dat zie ik niet.
4: Ja, daarom is het in de spiegel gekeken zo.
5: Zijn weken dat ik het vergeet. Maar ja, als je weer eens naar het badhuis gaat, dan kom je ze tegen.
6: Dat is volgende week, ja.
5: Ja, volgende week, ja, 6:30. Ja. Oké, VAR hebben we afgeserveerd, hè? VAR moet blijven, VAR moet weg. Even afronden, dan gaan we door met het volgende onderwerp. VAR moet weg, maar VAR moet blijven, Arthur.
4: Echt.
2: Blijven.
5: Peter?
3: Ja, blijven.
5: Giel?
6: Weg.
5: Bert?
1: Ga je het mij vragen? Nee, maar...
5: Eén zinnetje, alleen zinnetje.
1: Ja, okay, maar wel met de bijzin. Blijven, maar dan wel zoals het bedoeld is. En niet de ego's achter die schermen die zeggen van... laat ik ook eens eventjes laten zien dat ik er ben. Dat irriteert me mateloos.
3: En buitenspel weg. Buitenspel ook weg. Ja, ik zie hier niemand knikken. Maar dat is, waarom hebben we nog buitenspel? Dus waarom bestaat buitenspel? Vroeger had je nog de buitenspelval, die bestaat al lang niet meer. En dan wordt het veld groter, dan gaat mensen balletjes wachten. Dan moet je daar ook iemand... Het veld wordt groter, dus je krijgt meer ruimte. Leuke voetbal, meer doelpunten, minder gezeik. Ja, ik zie geen enkele reden om buitenspel te handhaven, maar ik wil jou ook horen.
5: Oh.
2: Hey, ik ben nu compleet geïntimideerd, hoor.
3: Ja, nee. Je moet mij opstellen.
2: Ik durf hier niks meer te zeggen in deze meningenfabriek. Nee, maar daar is mee geëxperimenteerd. En dat is niet bevallen. Ik heb niet de conclusies kunnen lezen. Dat is niet bevallen om het buitenspel af te schaffen. Daar is mee geëxperimenteerd, ja.
5: Ja, jeugdwedstrijden is het regelmatig gedaan. Ik heb ook wel eens een wedstrijd...
2: De spits blijft tegen de paal aanhangen... en die wacht even tot het balletje bij hem komt.
3: Dat is schitterend.
2: Ja? Voor wie? Voor de pers is dat leuk. Voor de romantici is dat leuk.
3: Ja, en wat je nu krijgt is dat ze met z'n elfen rond het strafschopsgebied blijven hangen. Dat maakt het hele voetbal kapot.
2: Nou, dan moet je zo goed zijn dat je doorheen kan voetballen.
5: Ja, dan heb jij weer geen antwoord op, Peter.
2: Over een hockeystick pakken.
3: Nee, maar sowieso weet Guus natuurlijk veel meer van voetbal. Daar ga ik ook niet op in. Maar ik denk, ik roep gewoon wat en kijk hoe de mensen reageren. Nou, ik ga koffie drinken.
5: Maar de bedoeling van de VAR was de onrechtvaardigheid een beetje eruit te halen. Die flagrante grote dingen.
2: Ik moet Bert niet te veel complimenten geven, maar ik denk dat Bert wel gelijk heeft. In Engeland doen ze het nu. Dus dat is binnen 15 seconden.
5: Ja, klopt.
2: Is dat afgelopen.
5: Gaat heel snel, ja. En dan de scheidsrechter geeft ook aan, VAR heeft gekeken, we gaan door.
2: Ja.
5: Dat laat je ook het publiek weten. Dus dat
2: ja.
5: Ik krijg wel eens de indruk dat de VAR helemaal nog niet gekeken heeft.
4: Maar weet je wat je ook met als je een scheidsrechter maakt een beslissing aan de hand van de beelden.
5: Ja.
4: Nou, dan denk je dat is klaar. En dan gaan al die spelers die duiken dan nog op die scheidsrechter ook.
5: Ja, maar dat is een kwestie van discipline. Je weet dat dat verboden is. Ja, dus de scheidsrechter kan zo dit kartonnetje 9 keer laten zien.
4: Je verandert het toch niet meer als de scheidsrechter een beslissing nam.
5: Nee.
3: Het haalt wel de romantiek weg, hè?
5: Wat foute beslissingen.
3: Nee, VAR haalt wel. Ik zit er nog even over te denken. Het is het meetbare, maakbare leven waar we nu allemaal in zitten.
5: Ja.
3: Dat is, het haalt er ook iets weg. Ik voel nu, ik wil nog even terugkomen. Doe maar weg uit.
4: Toch wel.
5: Omdat we nu nog altijd terugdenken aan 1966. Dat nooit gemaakte doelpunt voor Engeland tegen...
3: Daar kwam meteen eentje achteraan. Dus,
5: daar
3: kwam meteen eentje achteraan.
5: Nou, niet meteen hoor, vriend.
3: Jawel.
5: Nee, pas in de verlenging.
3: Ja, okay.
5: Jeff, ja hallo.
3: Zelfde wedstrijd.
5: Hè?
3: Dezelfde wedstrijd.
5: Dus, ja, dat begrijp ik.
2: Peter, jij vindt dus onrecht oké.
5: Ja, dat is even geweest.
3: Nee, ik vind onrecht niet oké. Ik ben er ook ontzettend voor. Maar ja, ik ben echt een naïeve romanticus. Als iemand voelt dat hij een overtreding maakt of iets doet, vind ik dat je hoort te zeggen scheidsrechter.
5: Stuur mij er maar uit.
3: Nee, niet stuur mij er maar uit. Maar
5: wat ik zojuist deed,
3: hoe is het mogelijk als je met twee benen op kniehoogte komt aanglijden en je maakt daarna de beweging, ik speelde de bal. Ja, dan ben je gewoon niet goed. Ik zou je dan als trainer eraf halen. Dan zeg ik, doe even normaal, man.
5: Nee, maar dat zijn
3: en dat,
5: die...
3: dat zie ik niet meer. Het gaat allemaal maar weer over dat je ook met valsspel mag winnen. Dat moet je gewoon toegeven. Die bal is in of uit. Die zat er wel in, zat er niet in, hens of niet. Maar ja, ik ben hopeloos naïef.
5: Nee, Peter, jij gaat helemaal terug naar de oorsprong van het voetbal. Want daar zo is voetbal ooit begonnen. Een spel van heren die zeiden, wij hebben al die regels waar het rugby niet nodig. Wij gaan een spel verzinnen waarin we zelf wat regeltjes neerzetten. En voor de rest zoeken wij het uit, want wij zijn gentlemen. En wij gentlemen, wij regelen het onderling.
3: En dat deden we als kinderen ook, hè. En ik ben gymleraar. En dan met gym wordt er ook zonder scheidsrechter gevoetbald. En dan kunnen ze ook gewoon voetballen. En regelen ze dat met elkaar. Ik heb het nu over de amateurs. Hè. Ik heb het niet over topniveau. Want daar zou misschien... Ja, daar spelen andere regels. In topsport spelen andere regels. Maar in het algemeen, in de breedte sport, dit ook een opvoedkundige functie heeft, ik zie er geen enkele reden om daar nog een scheidsrechter te hebben. En dat moet je met elkaar regelen.
2: Maar in topsport, je hebt het net over als iemand met twee benen op kniehoogte in komt glijden en de scheidsrechter heeft dat dan niet gezien, of maar half gezien, of maar een gele kaart gegeven. dan vind ik als trainer dat je niet na afloop, dat je niet meteen ingrijpt, maar dat je na afloop wel even zegt, mijn speler, hey, wij spelen niet zo. Ik vind wel dat je als trainer dat moet corrigeren.
5: Ja, denk ik ook. Ik denk dat dat niet echt bestaat in deze wereld. Meer.
2: Nee, dat weet ik niet.
3: Vind de uitdrukking een nuttige overtreding, vind ik echt een hele domme uitdrukking. Ja. En dat komt, ik zit niet in een topsport. Het gaat in de hele sport die ik begeleid en die ik mooi vind en die ik speelde, gaat niet over miljoenen. En daar hebben anderen het wel over. Een nuttige overtreding, hou dat toch op.
5: Arthur, jij maakt wel eens een nuttige overtreding?
4: Soms, ja.
5: Ik kan van Nederlands elftal toch nog eentje maken. Die werd er nog uitgestuurd ook in de Kuip.
2: Nee.
4: In de Kuip?
2: Maar ja, was dat niet ook in Frankrijk, ergens herinner ik mij iets.
4: Maar dat was voor Volk en Vaderland, hè? Anders hadden we nooit die halve finale gehad.
5: Oké. Dan mag het wel, hè, Peter?
4: Dat was trouwens de tweede.
2: Ja, daar kun jij mooi verhaal over maken, Peter.
4: Ja. Maar als je die beelden ziet van de jaren... Ik zie wel eens die beelden van de jaren 70 en 80. Bijvoorbeeld tackles en zo allemaal. Nou, ik denk dat er van de 22 spelers op het veld... dat er gewoon 12 het veld af werden gestuurd.
5: Ja, als het nu...
4: Als je het hebt over tackles op kniehoogte... Nou, dat
5: Nederland-Brazilië.
4: Onvoorstelbaar.
2: Voetbal is veel minder ruw dan een paar... decades geleden, ja.
5: Ja, ook omdat het sneller is en ook omdat er veel meer op gelet wordt.
2: Omdat de vader ook is.
5: Ja, dat denk ik ook. Maar Jan, schuif maar meteen aan, Jan. We hebben een plaats voor jou in de herberg.
7: Maar Jan.
3: Hey, Timmetje.
5: Jij bent niet te laat. Je bent op de tijd die afgesproken is. Want we hadden hier een gast eigenlijk die zou het eerst
8: komen. Ja, ik zou wat later komen.
5: Ja.
4: Toch wel?
5: Zoals het echte verdetters betaamt.
3: Ja, dat mag ook. Ik vind dat zij dat altijd mag.
5: Ja, toch?
3: Ik las vanmorgen nog wel. Was ook nog over Ernst Happel. Stond nog een klein stukje over de docu. Nog een oude, andere tijden sport. Ernst Happel die als coach zei. Kijk, ik snap niet dat spelers 2 minuten te laat komen. Dat ze een half uur laten komen, dat snap ik, want dan is er iets gebeurd. Maar 2 minuten, dan ben je gewoon te laat. Dat vond ik. Denk ik, oh ja, wat slim van hem. 2 minuten te laat. Ja,
8: en
3: dat
8: een
3: is
8: uur
3: gewoon
8: te
3: dom.
8: Laat?
3: Jij bent ruim op tijd. Jij bent altijd op tijd. Vaak nog in de snelste
8: Lieve
3: tijd
8: Peter,
3: ook.
8: Ja.
5: Maar sluit even dat onderwerpje VAR nu definitief af. Of heb je nog een laatste woord, Bert? Nee, Bert niet meer. Nee, niet over dit onderwerp. Want dat...
4: Ja, nee, ik kijk wel uit.
5: Maar volgens mij zit de oorsprong er toch in dat het ooit... als vrij spel is begonnen en dat we nog steeds tot op de dag van vandaag zijn aan het aanscherpen, omdat eigenlijk iedereen met vals spel wel wil winnen. Beetje gechargeerd. Maar daarom hebben we steeds weer aanscherping. Waarom hebben we steeds aanscherping van die regels nodig? Omdat we het blijkbaar niet kunnen binnen de regels die er al zijn.
2: Leo, ik dacht dat je de VAR afgesloten had, man.
5: Nou, ik wou even gelijk hebben.
4: Oh, hij gaat er nog even een preek achter gooien.
2: Ja. Hij zegt, maar we moeten stoppen met
4: Dominee
2: de VAR.
4: Dag sluiten.
2: Ja.
5: Nee, dat jullie instemmend zijn.
4: Ja,
5: van,
4: precies. Nou, dat ga je niet meemaken.
5: Wat je hier zegt?
3: Nee? Het is afgesloten, Leo.
5: Oké. Goed, dan even Jong Oranje. Dat gaat het niet redden, hè? 0-0 tegen Noorwegen. We hebben 2 minuten voor. Dat is ook wel meer dan genoeg voor Jong Oranje. 0-0 tegen Noorwegen. Ze moesten winnen. Ik heb een wedstrijd zitten kijken. Wie heeft er nog meer zitten kijken, de wedstrijd? Arthur? Nee, niemand gezien?
4: Nee.
5: Nee?
4: Maar was het matig ook?
5: Matig?
4: Geen kansen?
5: Nee, nauwelijks.
2: Ze hebben veel kansen gehad, maar heel weinig afgewerkt, ja.
5: Oh, ik heb ze niet gezien, echt grote kansen.
2: Ja,
4: jawel.
2: Ja,
4: want Noorwegen staat bovenaan toch of niet?
5: Ja. Israël maakt ook kansen.
4: Ja, maar nou, dat verwacht je toch ook helemaal niet, als je ziet wat voor talenten we dan rond hebben lopen.
5: Ja.
4: Ja, je ziet het.
5: Nou ja, goed. Oké. Maar we hebben wel de grote glimlach natuurlijk bij het Nederlands elftal. We gaan eerst even snel kijken. België gisteravond 2-0 gewonnen. Eerste wedstrijd van Mark van Bommel als bondscoach. Het is de Van Bommelweek. Toch mooi, 2-0 winnen bij Italië.
3: Mooie goal van Gods.
5: Ja, Mieke, Gods.
3: Goeie goal hoor.
5: Ook niet gezien?
4: Ik heb niet gezien,
5: ja. Marianne, jij...
8: Nee, ik was bij een schaatsploegenpresentatie. Ja, huh? Want het schaatsseizoen gaat beginnen. Ja, sorry.
5: Nee, dat geeft helemaal niks. Nee, daar gaan we zo ook over hebben. Ja, Mark van Bommel en Courtois schijnt een helder rol te hebben verricht. Is het nu met Xavi, even een schot voor de boeg... Dan gaan we in 2 uur uitgebreid over hebben. Is het nu met Xavi het lek boven, Guus? Is het verfrissend oranje? Is het allemaal heel anders?
2: Nou, verfrissend. Ik vond wel bepaalde dingen mogen goed om te zien. Alleen ik vond zijn zijn aanwezigheid langs de lijn vond ik aangenaam. Vond ik aangenaam, niet overdreven met gesticulaties, et cetera, et cetera. Meelevend. Ik vond dat wel aangenaam om te zien, eerlijk gezegd. Maar we zullen even deze reeks van vier wedstrijden moeten bekijken. En dan kun je zeggen, god, hebben we stappen gemaakt.
5: Ja. Arthur?
4: Ja, hij is wat rustiger als Simeone, langs de lijn, of niet?
2: Iets rustiger, iets rustiger.
4: Dat ja. is echt een...
2: Nee, maar als je dat vergelijkt weer met Jurgen Klopp...
5: Ja. Ja, die leek wel bolscoach van twee ploegen.
2: Ja, die zit iedereen te knuffelen, te omarmen. En, ja, dat, een contrast vond ik dat, ja.
4: Nou, het is wel grappig, Guusje, want ik zat er ook... Ik was bij de wedstrijd. Ik zat er eigenlijk precies achter die dugouts. En dan inderdaad, ik zat ook op een gegeven moment een beetje te kijken. Ik denk, wat klopt nou? Die stond zo met zijn handjes op zijn rug. En dan gebeurde er wat met die honden. En dan weer naar die grensrechter toe. Dan weer naar die schaatsrechter toe. Soms zat ik te kijken van... Nou, is hij nou met zijn eigen spelers aan het coachen? Of is hij nou kwaad op de scheidsrechter? Of de spelers van het Nederlands zelf toch?
2: Ik denk dat een speler ook niet fijn vindt, Arthur... Och. Om continu... Hij moet erin om geknuffeld te worden. Weet je wel?
4: Echt, je moet echt...
2: Dat lijkt me niet. Want de volgende keer moet diezelfde trainer... die zet mij ernaast. Nou, fijn, jij hebt die ervaring.
4: Ja, precies. Soms moet je voor jezelf opkomen.
1: Maar Guus, wat vind je dan van spelers die aan coaches zitten?
2: Spelers die aan coaches
1: ja,
2: zitten?
1: Ja, zoals Arthur.
2: Dat is overschrijdend gedrag.
1: Ja, dat kan niet, hè? Ja. Je kunt alsnog een aanklacht indienen. Of is het verjaard?
2: Het is verjaard, Okay.
5: Normaal gesproken zou rond dit tijdstip aan deze tafel helemaal niemand meer wat zeggen. Alleen... man die altijd aanschuift aan het eind van het eerste uur was Loek. En Loek is helaas ons ontvallen al een paar maanden geleden. Maar als u nog een mop van Loek wil horen, dan kan dat. Want hij is op de... Hoe noemen we dat? Op het internet. De podcast, ja. Vol met moppen met Loek. Okay. Tot dadelijk. 2 uur.
9: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
10: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
14: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
15: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
16: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
17: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
23: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
24: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
25: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
26: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
27: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
28: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
29: Thuis in heel Noord-Holland.
30: Elf uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en in de Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden die systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden, is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag er nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer, vanuit het westen nog wat regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
31: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
32: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
33: Hans, waar liggen de regenjassen?
34: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
35: geeft ruimte.
36: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
34: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
37: We komen daaraan bij de Honda-dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets.
0: achterop een Honda HR-V.
1: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Sportcafé met Leo Driessen.
7: Goedemorgen vrienden en vriendinnen van de radio. Het is de tijd voor de tweede uur. En ik heb nu gezelschap gekregen van Jan Timmer en van Cora. Vrouwen om mij heen. Je kunt mij niet blijer maken. Zeker als ik zeker weet wanneer ze ook weer gaan. Dat is het mooiste. Dat is allemaal maar tijdelijke ellende. Maar goed. We gaan het eerste uur zoals we hadden we afgesloten. Het tweede uur gaan we zoals we doen gebruiken. We beginnen met de uitslagen van de Brisbane. Dat is natuurlijk wel een mooie tune voor. Ja, zeker. Ja, ja.
8: En
7: een gebakje over.
8: Een
7: gebakje over. Ja, die staat hier.
8: Is dat papier?
7: Nee, twee gebakjes over. Wat?
9: Deed Wicked en Weetje tegen Kennemerland. U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Britse uitslagen. Aan het woord.
7: Cora! Tegen de week, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
10: Haha! Goedemorgen allemaal. Leo, ik heb een verrassing. Welke wil je horen? Donderdag of dinsdag?
11: En hoe was die Zwanenburg?
10: Ja, goed. Was gezellig verleden week zaterdag. Zeker. Een hele leuke middag gehad. Ja? Absoluut. Goed
7: wat
10: verzorgd.
7: Wat was het ook alweer?
10: Het was een bridge drive.
7: Oh, bridge drive. Ja, dan moet je de hele tijd rijden.
10: Nee, je rijdt niet drijven. Nee, we zijn gewoon bridge. Één zaal.
11: En elkaar in de wielen rijden.
10: Eén zaal. Ja. Eén zaal. Eén zaal.
7: Maar waarom heet het dan drive als je stilstaat? Ik begrijp het niet.
10: Nou, omdat je wel van het ene hok naar het andere hok gaat.
7: Ah, oké. Het is een walking bridge eigenlijk.
10: Ja, zoiets. Ja. Maar dan, je kan ook van café naar café. Dat is nog leuker. Dat doen we in Zandvoort.
7: Oh ja.
10: Dat is allemaal weer. En we gaan in oktober gaan we een weekendje weg. Dat is ook heel leuk. Gaan
7: ja, goed, waarheen? Nou, jij maakt
10: gaan
7: wat mee, Cora.
10: Gaan we naar Bergen.
7: Dinsdag of donderdag? Wat zullen we doen? Donderdag.
10: Ja, donderdag. Is de eerste keer. Donderdag. Oké.
7: Okay. De competitie is weer begonnen.
10: Ja, de competitie is weer begonnen. Oh, dit is de donderdag. Even kijken. Ria en Ria.
7: Kun je al een beetje zien wie sterk de competitie is? Wat je zegt van nou...
10: Bij de donderdag hebben we een A en een B-lijn. En dinsdags hebben we dus... Nee, we hebben geen VAR. Oh. En dinsdags, dat laat ik aan Leo over. En dinsdags hebben we alleen één groep. Dus dit is de A-lijn. Daar zit ik dan ook in op donderdag. En je kan net zo makkelijk weer naar de B. Ja. Maar in ieder geval, Ria en Ria. 25%, erg weinig. Fiet en Jannie, 32%.
7: Moeten we naar de B-lijn eigenlijk weer dan, toch?
10: Nou, dat is na vijf weken. En dan gaan we dus kijken wie er... Okay.
7: Ja, ga door.
10: Ant en Hannie, 40%. Harry en Rietje, 41%. Marianne en Cora, 45%.
7: Oh.
10: Dus gemiddeld. Ik ben niet heel slecht geweest. Was dinsdag beter.
7: Dat is toch minder dan de helft, denk je dan toch?
10: Ja, minder dan de helft. Maar dinsdag was het beter. Dan had ik bijna 50.
7: Ja, maar dat vroegen we niet. Vroeger naar donderdag.
10: Nee, ja, dus, oké.
11: Okay. Corrie en Tien.
7: Had ik maar dinsdag gevraagd dan.
10: Ja. Ja. Nou, maakt mij niet uit hoor. Wel, ik heb gezellig gezeten. En dat is ook heel belangrijk.
7: Dat is ook het enige wat belangrijk is.
10: Ja, zeker. Marieke en Monique, 52%. Rachel en Casper, 54%. Barbara en Gemma, 55%. Henny en Carla, 56%. Ronald en Lies, 59%. Nelly en Paula, 60%. Gedeeld met Jopie en Karel. Wiepke en Miep, eerste plaats, 65%. Dus dat was
0: 65%.
10: Redelijk, ja. Ja,
11: dat is nog geen 100.
10: Nee, is nog geen 100.
7: Zijn er nog mededelingen?
10: Nee, het is even rustig. Ik ben gewoon lekker aan het werk. En,
8: Moet je is er nog een rol, maar voor dat Britshow? Of hoe
10: nee,
8: zit
10: nee,
8: dat?
10: Nee, nee. Het is nou trainen in de vorm
11: wel goede
10: van,
11: vraag.
10: Van, in de vorm van dat je dan dus wat vaker speelt. En dat je ook thuis speelt. En dan leer je het. Ja.
8: Maar je hebt niet een boekje erbij en dat je hele strategieën.
10: Er zijn hele boekjes, maar ik heb nog nooit een boekje gelezen. Want sowieso, dat leer ik niet. Ik moet met mijn handen leren.
8: Oh, ja.
10: En dus ik heb alles eigenlijk geleerd door het te doen.
0: Vraag of ze wel eens van de kaart is.
8: Ben je wel eens van de kaart?
10: Ja, ik ben zeker wel eens van de kaart. Vooral als het gezellig is en je zit te lachen, dan moet je stil zijn.
0: Eten, oh, ja. Eten kan je hier ook van de kaart.
11: Ja, à la carte.
10: Ja. Een maand special en een week special, hè?
8: Ja, weet ik ook
10: altijd
8: niet.
10: Lekker.
12: Wat is de gemiddelde leeftijd? Wat is de jongste Britspeler eigenlijk?
10: Ik denk dat ik bij de jongste hoor.
12: En
10: dat is 74. Ja, dus,
8: maar ik heb je laten vertellen dat het best moeilijk is. Dat het best wel lastig is om te leren.
10: Ja, maar weet je wat wel een voordeel is? Je kan ook klaverjassen. En als je geen klaverjassen, dan speel je wat makkelijker Brits met het oog op het uitbieden en het uitspelen.
0: Ja, snap je?
10: Dus dat is heel leuk. Ja, ja. En morgen ga ik. Nee, vanavond ga ik weer klaverjassen.
0: Ja, de kaart is eigenlijk geschud.
10: Ja, zo is het.
0: Dat, okay. moet nog gebeuren.
10: Tot
0: applaus voor Cora! Ja, heel ja. Clearwater Revival en Down on the Corner.

0: camera's koptelefoons.
1: Ooit een keer zo'n conflict gehad met zijn eigen platenmaatschappij, Foxy, dat ze eigen nummers niet meer mocht zingen. Dan heb je een conflict, hè?
2: Ja, dat mag je wel zeggen.
1: Ja, dan heb je toch ook...
2: Wie is beter, Bob of John C?
1: John? John geeft alles, toch?
2: Ja, en Bob dan?
1: Ja, Bob, hè? Bob moet al mee.
2: Die moest alleen rijden.
1: Ja, net als met.
3: Hebben jullie die Ampex?
1: Nee, bij Dire Straits heb je er ook de broer van. Mark nog David Knopfler, die ook wat platen gemaakt, maar ja.
3: En bij de Kings?
1: Die waren wel even. Dave was wel, net als Ray, wel goed hoor. Toch?
3: Ja.
1: Als je een liedje Death of a Clown kunt maken, dan ben je gewoon een goede.
3: Songsmith,
1: juist.
4: Juist.
1: Marjan, het schaatsseizoen is begonnen. Of je zegt van nee, ik word een ploeg.
4: Nee, nog niet. De ploegen worden nu weer voorgesteld. Na zo'n schaatsseizoen heb je ook wissels van teams. En nu, eind oktober, gaan de eerste plaatsingwedstrijden weer beginnen.
1: Voor alle toernooien, de EK's, WK's, NK's en de wereldbekerwedstrijden.
4: Weer een nieuwe cyclus van 4 jaar.
1: Ja. Heb jij een officiële taak binnen de schaatssport op dit moment?
4: Nou, niet een officiële taak bij de KNSB, maar wel voor sportnieuws doe ik verslaggeving. Dus dat is wel
1: en voor
4: weer
1: ons,
4: wel
1: nu,
4: leuk.
1: Vanaf
4: ja,
1: nu.
4: En voor je, en bij jullie, ja.
1: Ja,
4: ja. Nou, dat is super belangrijk. Nee, maar het is wel mooi. Utah trouwens doet dit jaar niet mee. Die is toch het.
2: Is dat niet een enorme aderlating voor die sport internationaal?
4: Nou, ik snap het wel. Dat
1: helemaal
4: ze niet,
1: geen gesloten vraag dit.
2: Nee, maar wie zegt dat ik geen gesloten vraag mag stellen? Is dat een wet hier?
4: Als sporter is het jammer dat zij niet meedoet. Aan de andere kant, ja, ze heeft zoveel natuurlijk andere dingen wat ze meemaakt. Andere gelegenheden. Dus het is natuurlijk wel een unieke persoon.
2: Van haar begrijp ik het wel, maar het is toch wel een aderlating voor
4: sport. Ja,
1: jammer. Ja. Ja, nou,
4: maar we hebben meer mooie schaatsers, hoor.
2: Dat vind ik toch wel een belangrijke constatering.
1: Ja, nee, daar. Vind jij het ook een aderlating, Giel?
3: Ja, enorm.
1: Voor de sport?
3: Ja.
1: Peter, ook aderlating voor de sport?
5: Natuurlijk. Het is een van de boegbeelden waar er altijd iets mee gebeurt. Dat is leuk, maar ja, ze komt toch weer terug, heeft ze gezegd.
4: Nou,
5: ik zie Marjan kijken, jij ziet er niet terugkomen.
4: Ze heeft haar huisje verkocht in Heerenveen, las ik gisteren ergens. Dus alle signalen lijken er nog niet op dat ze terugkomt na dit seizoen. En ze moet natuurlijk wel door blijven trainen. Want ja, als je 1 of 2 jaar niks gaat doen, dan is het best wel lastig om weer terug te komen.
5: Absoluut, ja.
4: Kan wel, maar...
6: Hoe zit dat nou met bijvoorbeeld de trainingskamp? Is dat, ga je uit het buitenland of zit je naar Nederland?
4: Zeker. Vanaf eind maart is het schaatsseizoen afgelopen. Nou, heb je vaak een maandje rustig. En dan begint het weer met opbouw. En dan ga je op trainingskamp en dan ga je op hoogtestage. Dus er zit natuurlijk helemaal een periodisering in. Ja. En nu gaan ze weer toewerken naar... naar wedstrijdhardheid. Dat is weer een hele andere manier van trainen.
1: De Olympische Spelen komen naar Heerenveen, hè?
4: Ja, dat is wel heel bijzonder. Uiteindelijk is het natuurlijk heel erg ver weg van alles. Dus voor de sporters is dat natuurlijk wel even een andere ervaring. Aan de andere kant, Heerenveen, Friesland een soort Frans tintje gaan geven. Dan denk ik dat wij in Nederland dat heel goed kunnen.
1: Het begint allebei met fr.
4: Ja, daarom.
1: Dus je bent er eigenlijk al, toch?
4: Nee, maar dat wordt wel natuurlijk een hele bijzondere spelen voor Tielf.
1: Ja, zeker. Ook wel een beetje de redding van... want het is altijd, heb ik tenminste wel laten vertellen... een moeite om de exploitatie rond te krijgen van de enorme
4: gebouwen. Maar ik denk dat je er heel veel meer omheen kan organiseren.
1: Wel,
4: met scholen en met mensen die daar naartoe komen. Dat wordt natuurlijk wel iets heel bijzonders.
1: Ja, maar is het een beetje tekenen dat schaatsen toch een beetje kleine sport is... dat het gastland Frankrijk is, dat geloof ik, hè?
4: Ik vind het wel jammer.
1: In 92 deden ze nog wel Albertville. Dus toen nog
4: want
1: heel
4: schaatsen in Frankrijk, die heeft echt een paar goede schaatsers. Dus dan zou het ook wel heel goed zijn geweest dat Frankrijk... Een schaatsbaan zou krijgen.
1: Ja, maar dat wilden ze dus niet.
4: Nou, blijkbaar niet.
1: Nee.
4: Maar dat is wel jammer, want dan kan die sport daar ook doorgroeien.
1: We zaten toen in 92 Albertville, en dat was ook maar alleen tijdens die spelen.
4: Ja,
1: en daarna was het ook weer weg.
4: Ja.
1: Ik weet nog dat in de zomer was ook de bondscoach met... die waren te gast in de Tour de France. En toen stonden ze daar op dat pleintje en toen zei die bondscoach tegen hem... Nee, hoe heet hij? Een van de schaatsers...
2: Benemars.
4: Albertville was voor Hamar.
1: Ja, die man die hamerteen had, de hamerbeen. Hoe heet hij nou?
5: Kemkers.
1: Kemkers, ja.
4: Hamerbeen.
1: Ja.
3: Zwammervoet.
1: Ja, zwammervoet.
4: Jezus.
1: Nee, dus dat die bos, ja, ja. Die waren te gast, toen, die stonden op het plein midden in de zomer. En toen zei hij tegen Kempke, Gerard, imagineren. Want 2 jaar later zou daar dan een schaatsbaan liggen. Nou, oké, okay, we hebben hem van de auto, uit de auto moeten, want hij stond maar te imagineren.
4: Nou ja, het is wel gelukt dan, ja.
1: Ja.
4: Nee, ja, al beviel dit jaar dus niet, of over 4 jaar niet.
1: Is het omdat er geen grote, dat de grote sporten net geweest zijn? Is het dan lastig om het rond te krijgen financieel nu, schaatsen? Dus, want je zegt, ze hebben nieuwe ploegen.
4: Ik zit niet in de begrotingswereld, nee. Maar alles kost natuurlijk wel geld.
1: Ja.
4: Maar goed, Tialf is natuurlijk een paar jaar geleden helemaal verbouwd. En, ja,
1: nee, dan gaat het meer om de ploegen, de commerciële ploegen. Die.
4: Nee, daar is nu wel geld.
1: Ja. Ja.
4: De commerciële ploegen die hebben het volgens mij heel goed.
1: Want die hebben genoeg reclame ook tijdens als er geen grote toernooien
2: zijn. Komen daar steeds meer buitenlandse schaatsers in, die Nederlandse commerciële
4: dit
2: ploegen?
4: Dit jaar ja, er zijn wel een paar buitenlandse schaatsers die we zijn aangesloten bij een aantal van die ploegen. Dus ik denk wel dat het een goede zaak is. Maar ja, ik denk dat Jordan Stolz, die is een beetje bij Zaanlander aangesloten. Maar voor zo'n jongen, die schaatst dan in Amerika. Dat is natuurlijk een hele andere commerciële waarde nog weer... als dat hij in Nederland zou wonen.
2: Ja, rond de Olympische Spelen. De rest niet. De andere jaren niet, toch?
1: Ja, in Amerika is het een kleine sport. Nee, een kleine sport.
4: Dan zou hij veel meer geld kunnen verdienen als hij in Nederland een schaatser was.
2: Maar dat is, wat ik al zei, het is al 100% gefocust op de Olympische Spelen. Want de WK zegt in Amerika helemaal niks. De WK schaatsen.
4: Nee, maar goed, in die tussentijd om nu al te denken over 4 jaar zijn pas de Spelen... dat is wel heel ver weg. Dus dan zijn toch die WK's wel belangrijk tussendoor. Maar natuurlijk hartstikke mooi. Ook dat zijn mooie gezichten, mooie authentieke schaatsers die we hebben. En ik denk wel dat dat nu wel uniek is in deze nieuwe groep.
1: Gaat Elfstedentocht toch door, denk je?
4: Nou, die kans acht ik best wel groot. Want
1: Het Guido natuurlijk de man die dat zei.
4: Hij is overleden, hè?
1: Ja, dit gaat bij hem niet meer aan, nee.
4: Nee, hij gaat het niet meer doorzetten.
1: Nee.
4: Het zou wel gaaf zijn. Ja. Dat we de Spelen hebben en de Olympische Spelen over 4 jaar.
1: Het is wel lang geleden, hè, dat we een beetje aanstalten konden maken. Dat er ook maar een aanzetje was. Het is alweer 10, 20 jaar geleden dat het
5: ook
1: een beetje...
5: Ook voor de Elfstedentocht, nee, ja. Maar we hebben afgelopen jaren wel af en toe nog een paar dagen kunnen schaatsen.
1: Ja, zelfs schaatsen.
5: Maar dat steden, toch is ver uit beeld geweest die keer.
1: Ja.
2: Maar als hij komt...
4: Ik denk ook wel dat ze niet zo snel meer doorlaten. Ook al is het ijs 20, 30 centimeter dik.
5: Nee, dat is niet
4: om toch die verantwoordelijkheden te nemen.
3: Dat is logistiek ook niet meer te doen.
4: Ja, kijk, dat gewoon 200 kilometer rijden, toch?
3: Nee, maar heel Nederland gaat daar dan heen.
5: Ja.
3: Alle influencers en weet ik wat allemaal.
1: Oh ja.
3: Het is niet meer
4: maar dat is wel jammer dat al die randzaken dan misschien de doorslag geven... dat het dan niet door zou gaan.
2: Maar je kunt de afsluitdijk er gewoon afsluiten. Zegt het al.
1: Ja.
2: Gewoon tegenhouden al die westerlingen.
3: Ja. Ja, maar dan komen ze over.
1: Al die westerlingen.
3: Dan komen ze over het ijs.
4: Lendelingen.
2: Maar als hij komt, heb ik begrepen, doet Peter Heerschop mee.
4: Altijd.
1: Peter?
5: Ja, maar ik ben geen lid, dus nee, ik kan niet meedoen.
2: Nee, maar als
5: ik
2: er was...
5: Ik heb één keer het grootste deel gedaan, de dag na de Elfstedentocht. En toen was het ijs al behoorlijk slecht, maar toen heb ik wel, ik denk, 150 kilometer gehaald ongeveer.
1: En
5: toen was het donker.
1: Van,
5: maar ik zou heel graag meedoen, maar ik ben geen lid, dus
2: ben je A. van Buren wel lid dan?
5: Was die lid? Nee, toch?
2: Nee, daarom. Dus die deed toch ook mee?
5: Ja, maar dat is de koning.
1: Bert gaat even terug naar Groot Onrecht uit 1985.
4: Ja, precies.
5: Gaan we zijn we voor of tegen de VAR?
1: Ja.
5: Daar, ga maar.
1: Nee, nou ja.
4: Maar het zou wel een spektakel zijn als dat weer gaat lukken.
1: Nee, we horen dus net dat het niet kan van Michiel Blijbaum. Nou, dan kun je het wel schudden. Toch?
3: Ja, ja. Ik vind het jammer dat ik alles verpest heb. Nou, maar...
2: Organisator van het Punnik-toernooi in... wat was dat weer?
1: Ja, je hebt weken
2: geleden.
3: Nee.
1: Ja, als
3: dat toeschouwer.
1: Hè?
3: Ik was verslaggever.
1: Het hele Punnik-toernooi is mooi in het water gevallen. Oké, het Nederlands elftal hebben we nog niet behandeld. Dat
2: gaan we ook niet doen.
1: Ja, dat gaan we wel doen. Dat gaan we wel doen. Arthur, je hebt ernaar gekeken. Jij was in het stadion. Ja. Met een glimlach gekeken. Dus liet je al min of meer doorschemeren. Waar zat die glimlach in? Wat?
6: Nou, het is altijd leuk om die wedstrijd sowieso in het stadion te kijken. Ik was weer een entourage. Ja.
1: Goed.
6: De laatste tijd voetbal op televisie kijk ik heel weinig. Ik weet niet wat het is. Ik kan het niet meer opbrengen. In het stadion is qua sfeer en entourage, weet je, dan krijg je weer een beetje die vibe. Maar het is ook lastig om voorafgaand aan zo'n wedstrijd...
1: Maar het is ook niet helemaal... Sorry dat ik je onderbreek, maar het is ook niet helemaal eerlijk. Als jij zelf in een stadion... als jij Celtic Rangers hebt gevoetbald zelf... Hebt gevoetbald, ja... Dan is niks meer hetzelfde, toch?
6: Dat klopt. Qua sfeer en entourage, dat is echt een gek huis daar. Dat moet je ooit een keer ervaren hebben. Ik wist het ook niet. Want ik weet nog goed dat ik toen bij Rangers tekenen... Dat was in 98. En toen bij het Nederlands elftal sliep je nog met iemand op de kamer. En mijn collega was Pierre van Hooijdonk. Daar sliep ik 7 weken mee. En die had natuurlijk bij Celtic gevoetbald. Toen vroeg ik ook aan Pierre, hoe is het in zo'n old firm? Hij zegt, tuurlijk ga ik je niet vertellen. Dat moet je zelf meemaken. Ik zeg, nee, vertel hem. Hij zegt, nee. Nou, net gelijk, want de eerste keer dat ik dan die wedstrijd speelde daar op Parkhead, het stadion van Celtic, 60.000 man. Nou, je komt het veld op, you never walk alone, de kippenvel. Nou, je kon elkaar over 4-5 meter niet eens verstaan.
2: Dus is er nog verschil in sfeer in de old firm tussen thuiswedstrijd voor Celtic of thuiswedstrijd voor Rangers?
6: Toen de tijd had je nog de uitsupporters, maar hebben ze het ook weer verboden, omdat er weer allemaal ongeregeldheden waren vorig jaar. En dat maakt toch anders als de supporters er niet meer zijn. Want dat zorgt juist altijd voor een sfeertje. En dat merk je gewoon bij wedstrijden. Dus het is wel heel anders dan dat het was.
1: En ze passen zich al aan, hè, met vroeg spelen, omdat er dan minder gedronken kan worden. Ja, om elf uur morgens al de wedstrijd.
6: Ja, die wedstrijd was altijd om 3 uur. En op een gegeven moment, de meesten die waren 80% was half lam. Ja. Sommigen die gingen, als die wedstrijd op zaterdag om 3 uur gespeeld werd, gingen ze vrijdagavond de stad in. Nou ja, ik heb één ding geleerd aan de school. Want het is ook, come on, laughter, we go for a drink. Dus, maar die gingen gewoon de hele nacht door. En dan zaten ze om 6 uur nog in een pub. En om 8 uur, 10 uur. Nou, de 80% die was half dronken. En toen hebben ze die wedstrijden verplaatst van 3 uur naar 12 uur. En die kroegen die mochten niet meer voor 10 open. Maar ja, als je het bij Nederland zelf ziet, dit zijn natuurlijk toch een beetje de wedstrijdjes. Nederland tegen Duitsland. En het is altijd lastig om in te schatten wat je kan verwachten natuurlijk.
1: Merk je nog iets van het sentiment? Ik kan me nog de jaren 70 sentiment. Nederland, West-Duitsland. En ook de jaren daarna is dat nog doorgegaan. 78 ook nog. 2-2 daar in Argentinië. Is dat sentiment een beetje weg, Peter?
5: Dat is een beetje weg.
1: Ja,
5: ja toch? Er wordt heel anders gesproken over Duitsland. Die diep gewortelde haat.
3: Die is nu tegen Argentinië.
5: Nou, dat zit eerder tegen Argentinië, ja.
1: Ja, ja maar en waarom is dit weg? Omdat ze... Het is al nieuwe generaties.
5: Ja. Ja, absoluut.
1: Oké. Okay.
5: Kijk, ik ben nog opgevoed met een vader die ons deze Duitsers haat goed ingepeperd had.
1: Guus?
0: Ja, ik durf nu in de huidige tijd wel een bruin overhemd aan te trekken. Moest ik niet doen toen mijn opa nog leefde en mijn vader nog leefde. Kon ik niet met iets bruins lopen. Dan werd meteen gezegd, hey, weg ermee met die bruin hemden.
1: Ja, want dat was...
0: En Bert heeft nu ook een iets bruinig hemdje aan.
7: Leef ik snap hem
6: wel.
0: Ja. Maar nee, dat sentiment is totaal. Gelukkig is dat weg.
1: Het is wel gezonde rivaliteit. Je wilt wel graag van die Duitsers winnen. Toch op de een of andere reden. Of niet? In ieder geval niet van verliezen.
2: Maar het is ook een beetje moeilijk om toch een hekel aan Jurgen Klopp te hebben. Of niet? Zie ik dat verkeerd?
1: Nou, als hij zo doorgaat met wat we...
2: Nou, ik vind het wel een heel sympathieke man op zich.
0: Ja, hij is sympathiek. Hij is oké. Okay. Als persoon is hij oké. Okay, maar hij houdt ook van het theater.
5: Ja, hij speelt ook Jurgen Klopp.
0: Ja.
5: Jurgen Klopp speelt Jurgen Klopp.
1: Ja.
6: En mijn smijlen zo de hele dag zo met die tanden.
5: Ja, maar ik sta er inderdaad aan. Weet je wat, ik heb dat diep gewortelde door mijn vader overgedragen.
1: En je kan er niks aan
5: Duitsers
1: doen.
5: Haat. Ja, die heb ik achter me gelaten toen ik na de halve finale 88... toen Marco van Basten die laatste bal erin gleed naar dat paasje van Wouters. Toen heb ik in, ik weet niet in welke staat... maar ik denk in niet veel kleren achter op een trekker door Amsterdam zijn we nog... Op een aanhangwagentje stonden we met een groepje. En daar hebben we alles nog eruit gegooid wat we vonden van de Duitsers. En daarna dacht ik, nou...
0: Ik ben genezen.
5: Ja, ik ben genezen. Ik kan er nu wel tegen. We hebben ze. Ik zie Arthur nog, die heeft nog wel...
6: Nee, ik heb dat nooit zo heel erg gehad, moet ik zeggen. Misschien is het iets in een andere generatie natuurlijk, omdat we iets later zijn. Maar ik heb dat nooit zo gehad, moet ik eerlijk zeggen.
5: Ik weet nog dat we, toen gingen we ook naar de grachten, weet je, toen we van Rusland hadden gewonnen. En er zat een vrouw, die zat op een waterscooter op de grachten en die viel om. Dus wij begonnen gelijk, dat was in die tijd, toen mocht dat nog, en dat deed je, ze heeft geen slipje aan. Dat was mijn vriendin. Ik denk, shit, ik ken haar. Zwaaiend.
1: Je herkende haar, maar het geen slipje.
0: Hoe kende jij haar? Hoe herkende jij haar?
5: Nou, toen ze boven kwam en ik zag haar aan de lange blonde haar. Ik denk, shit, dat is Esther. Dat is mijn vriendin.
1: Guus had weer een funzige andere gedachte.
5: hoe,

0: Dus appeltje eitje moet dat zijn. Hè? Op zijn Nederlands gedacht. Die pakken we ook wel even.
1: Ik vond het vooral fijn dat wij veel beter waren dan die Duitsers.
2: Ja. Ze hebben toch diep geworteld, of niet?
3: Maar we kwamen
0: goed. Dat fijn dat je Duitsers zegt inmiddels.
3: We kwamen goed weg in de 38e minuut. Anders,
1: zo,
3: anders is het 0-2.
0: Ik kan me niks van herinneren.
3: Nee, hè?
0: Nee, geen. Je had het niet gewoest. Daar weet ik echt helemaal niks van.
1: Ja, maar Guus, die tweede goal, die Meerdink maakt met een scrimmage voor het doel. En dat is een beetje. En, ja. Waarom, ik zag dat, niet waarom dat werd afgefloten.
3: Nee, ik weet het ook niet. Het scheidsrechter. Ik denk dat hij misschien zei van dat Van Dijk hem in zijn rug porde. Ik weet het ook niet, want de scrimmage was waarschijnlijk te veel voor die scheidsrechter. Dat hij zei van ik ga nu maar snel affluiten.
0: Maar die scheidsrechter had sowieso niet een Nederlandse oranje bril op. Nee. Die had hij sowieso niet.
1: Nee, er waren weer allerlei verdenkingen, omdat het een Spanjaard was en dan tegen Xavi als iemand uit Catalonia. Ja. En dat staat er natuurlijk ook gelijk.
0: Ja.
1: Hij was gewoon niet zo goed, die scheidsrechter. Nee. Vond ik. Maar ja. ik vond Nederland best wel.
0: Ja, ik vond de tweede helft ook met de tweede helft.
1: Ja, ik vond het. En goede invallers. Nou, hartstikke. Maar en ja, het wordt toch bekroond met het doelpunt op het eind. En je denkt, ja, je gaat toch met dat doelpunt voor ogen ga je naar bed. En dat was wel wonderschoon.
0: Nou, een minuut daarna moet Til moet 2-1 binnenkoppen. Die stond vrij om de winst.
4: Maar ik moet wel zeggen, van Bommel, hoe hij die bal gaf, dat is echt legendarisch. Echt ongelooflijk. Met gevoel, met zijn buitenkant rechts. Echt gewoon zo naar Gakpo. Boept hij die bal binnen tikt.
0: Maar goed, we gaan even aan lullen voetbal. Er werd nee, maar met de buitenkant.
3: Gakpo, dat is niet zo eenvoudig om die bal zo binnen te tikken. Die timde fantastisch in de lucht. Ging heel vroeg de lucht in, anders gaat het fout.
0: Nee. Ze hadden beelden bij van Cruijff in 1974 tegen Brazilië.
1: Tegen Brazilië, ja.
0: Voorzet van Krol, die hem vanaf de linkerkant ook al zwevend zo erin.
1: Ja, ik ben een groot Cruijff-adept, maar deze was nog mooi, hoor.
0: Ja. Ja. Nou, dat je betere beelden hebt nu. Nee, je bedoelt de voorzet was mooi.
1: Ja.
5: Ah, het was mooi omdat hij ook bij de tweede paal was, niet bij de eerste paal.
0: Wat maakt dat nou uit?
5: Nee, dat maakt wel uit, want dan kwam die bal. Nee, die bal die kreeg daardoor nog een iets mooiere curve, kwam nog iets meer aan toe. En dus het was kunstzinnig gezien was het nog mooi.
0: Maar als je aan de andere kant zat, dan was het gewoon de eerste paal voor je, toch?
5: Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om waar de bal vandaan komt. De bal gaat dus helemaal voor de goal langs en wordt vervolgens. Anders is het een beetje zo sneaky bij het eerste paaltje. Dat is
1: minder. Maar de wedstrijd in de Nations League Nederland-Duitsland is natuurlijk van minder belang dan in een halve finale was het tegen Brazilië. Ja. Of was het kwartfinale? Nee, halve finale. En dan die doel. Dat maakt ook nog uit, hè, wanneer je dat doelpunt maakt. Ja. Want ik heb ook wel eens zo'n goal gemaakt, maar dat weet niemand.
0: Nee. maar je gaat hem nu even beschrijven.
1: Nou, ik was de enige die hem zelf gaf en hem ook afmaakte. Maar er zijn geen beelden van.
0: Nee.
6: Jammer weer.
1: Alleen Guus, geloof me.
3: Ja, we gaan een documentaire van maken.
1: Dankjewel, Guus. Ik heb nog wel een plakboek.
0: We gaan hem helemaal naspelen. Nostalgische gevoelens komen dadelijk ook nog even naar boven in. Als we de column van Pieter hebben gehad. En natuurlijk Bob Fosco. En het gedicht van Aard Marianen. Achter en voor.
7: De Elfstad is daar natuurlijk wel bekend om de royale lach.
8: De column van Pieter de Waard.
7: Collega-supporters die het beter weten, het beter denken te kunnen en het beter zien dan bestuur, Peter en of Henk. In de spelonken van sociale media, maar ook de etages daarboven, lees ik regelmatig negativiteit over mijn club. Ik kan daar slecht tegen. Sterker, ik kan daar heel slecht tegen. Een supporter, het woord zegt het al, support zijn club. Afzeiken, zeuren en afbreken, dat doen supporters van de tegenstanders wel. Een supporter, in ons geval van Telstar, moet zijn club groter maken, spelers en staf vertrouwen schenken en het bestuur in rust laten werken. 4 seizoenen geleden waren we nog het lachertje van de eerste divisie. Nu zouden we boven in de eredivisie moeten spelen. Zo lees ik althans het geleuter van verschillende onze supporters. Toen ik voor het laatst naar pagina

rating van Teletext Cake stonden we op de 13e plek. Mijn inziens 3 boven onze stand. Vorig seizoen, rond deze tijd, waren we notabene 17e. Doch dat terzijde. Je eigen spelers te kakken zetten. Negativiteit omtrent de technische staf. Twijfels over het bestuur uiten. Ik moet ervan kotsen en word er pis en pisneidig van. Waar komen wij vandaan? Hoe lang waren we daar? Hoe vaak lagen we op intensive care? Om te beginnen komen we uit Muiden, een dorp aan de Noordzee. Ten tweede speelden we 47 seizoenen niet in de hoogste divisie. Door samenwerken spelen wij voort. Als je dit over het hoofd ziet, dan ben je geen supporter, maar een lulde behanger die snel een andere club moet gaan vinden. Support of flikker op.

0: loopt er een band mee? Februari, Bami-maand. Hou ik dat staand? Ja, dat hou ik staand. Februari, Bami-maand.
1: Dat is toch opzienbarend, dat fraaie gedicht van Arendt.
2: Als een mededeling verheven wordt tot een gedicht, dan ben je... Dan ben je groter.
3: En ook heerlijk actueel.
2: Dan ben je groter, toch?
4: Ja, februari.
2: Hè? Ja, februari. Komt eraan. Ontegenzeggelijk. 114 overtredingen. Wat denk je dan? 114 overtredingen.
5: Nou, dat is best veel.
2: Ja. Manchester City heeft 114 overtredingen gemaakt... waar ze voor kunnen worden aangeklaagd. En ze overwegen nu al tegen alle...
3: op een veld? Of bestuurlijk?
2: Ja, weet ik. Ik lees toch ook wel even voor. Kan mij dan schelen. Atletico BBC eerder op vrijdag melden bevestigd. De citizens zijn schuldig bevonden aan 114 overtredingen. Al is het onderzoek nog niet afgerond. Zo moeten de sancties nog worden vastgesteld. Manchester City geeft echter toe. Gaat echter hoe dan ook in beroep. Heeft het aan de BBC laten weten. Dus... Wordt vervolgd. Ze worden niet vervolgd, maar ze worden wel vervolgd, want zij vervolgen.
6: Maar alleen, nou, goed. Hoe is dat in Spanje? Dit is toch ook al jaren zo met die...
2: Dat moet je ruim zien.
6: 100 miljoen, 150 miljoen, 300 miljoen.
2: Moet je ruim zien, toch? Ja. Guus, jij bent bondscoach geweest, hè? Nee. In de mooie gouden periode. Tenminste, als Arthur wat beter zijn best had gedaan, dan...
4: Arthur heeft volledige WK 98 gespeeld, nadat hij me aan de mouw getrokken. Ja.
6: Ja. Blijft hem altijd bij Erik als ik hem tegenkom. Zo, je was niet blij bij Turen. Mooie herinneringen.
2: Maar vertel. Nou, ik lees dus vandaag dat gisteren... Abdella Ouazzane mag zich nu officieel international van Marokko noemen. Is er in jouw tijd ook een periode geweest van jonge spelers... die moesten kiezen en had de KNVB... voerde die daar een actief beleid in om ze eventueel... al vroeg te binden aan het Nederlands elftal? Of?
4: Nee, dat speelde misschien alleen, maar dat weet ik niet eens... met Surinaamse spelers, maar dat denk ik niet eens. Nu heb je veel meer met Marokkaanse spelers die een keuze moeten maken. Hier opgeleid, krijg ik kans in Nederland of moet ik voor Marokko kiezen?
2: Of Algerije, had je moest gaan?
4: Ja. Ja. Ja. Nee, ik denk in die tijd speelde dat niet zo.
2: Moet de KNVB daar een beleid in voeren? Moeten ze daar actiever zijn? Moeten ze zeggen van nee, dat moeten spelers gewoon zelf weten laten gaan? Peter, hoe sta jij erin? Goed voetballer, Ouazzane.
7: Ja, is geweldige voetballer.
2: Ja, jammer.
7: Dan moeten ze daar actief... Nou, ik denk niet dat je daar enige invloed op kunt uitoefenen... want daar spelen hele andere overwegingen dan dat de KNVB dat zegt.
2: Ja, dat denk ik ook. Denk ik ook. Het is niet anders. Maar goed, dat hij veel succes heeft, laten we dat hopen voor hem. Het is een mooie voetballer. Ik hoop dat hij een tijdje bij Ajax... Die gaan nu tegenwoordig heel snel weg, hè?
7: Ja. Sean Steur die ging weg naar 3 wedstrijden, geloof ik. Dus ja, je kunt vrij snel weg.
2: We waren net op de hoogte dat het een talent was en toen was hij alweer vertrokken.
4: Ja, maar die tendens zag je al een paar jaar geleden. Ik vond, toen ik ooit zat te kijken bij Ajax naar bijvoorbeeld Vos, toen hij 17, 18 jaar was. Ik vond het een heerlijke, prachtige voetballer.
7: Ja, een Rijkaard-achtige voetballer. Ja, en mooi.
4: Die ging binnen no time naar Milan. Nou, dan zie je wat daar gebeurd is verder. Dan denk ik van een doodzonde. Die had, weet ik veel, 30, 50 interlands kunnen spelen.
2: Ja.
4: Ja, nee. Maar er zijn veel spelers, ook met name ook Marokkaanse spelers... of Algerijnse spelers die vroeg weggaan. Ook onder druk van agenten en familie. Want als zij ergens in het buitenland 5, 6, 7 keer zoveel verdienen... is die hele familie voor de komende tijd weer verzekerd van inkomen.
2: Nou, bij Telstra nu ook een voetballer die bij Ajax begon, Marta. De allerlei omzwervingen ook op derde niveau in Engeland. En nu...
4: Ja, maar als trainer zeg je, maak nog 2 stappen hier, 2 jaar, 3 jaar hier... en ga weg als je 23 bent. Maar dan is het tegenargument van ja, maar tussentijds kan die ook geblesseerd raken... en dan is het klaar.
2: Ja, en dan kan je het grote geld niet meer rapen.
4: Ja.
7: Mag ik hier ook als romanticus toch iets aan toevoegen?
2: Zeer zeker.
7: Ja, ik vind het ook wel fijn als mensen na een doelpunt op hun embleem, op hun shirtje wijzen, dat ze ook echt trots zijn op de club. En niet denken, ik ga over een half jaartje weer weg. Ja, maar... Ik vind het heel fijn als je gewoon weer eens een speler hebt die wat langer bij één club speelt.
4: Die kust op zijn embleem, maar volgend jaar kust hij op een andere embleem.
7: Ja, dat bedoel ik. Maar het maakt helemaal niks uit. En de echte clubliefde... Je verbindt je ook als supporter aan een club... en dan hoop je dat een aantal spelers dat ook doet. Maar dat bestaat al lang niet meer. Het is alleen maar geld. Het is puur economie. Dat, Dat vind ik jammer.
6: Ja, maar het gezegd dat die zaakmennemers. Die hebben het liefst dat je ieder jaar van de ene club naar de andere club gaat om een zakken te vullen. En ze zijn totaal niet meer geïnteresseerd in de carrière.
2: Maar zit het ook niet een beetje in de cultuur van de club zelf? Als je op je 12e jaar bij Ajax komt, word je toch ook ingepeperd welke weg je moet bewandelen. Om uiteindelijk, dat is toch ook niet echt vol met club en warmte. En die warmte zit toch bij de supporters en niet meer bij de, zeg maar, de uitvoerenden, lijkt mij. Voor hen is het toch een doorgangshuis. Mm. En als jongetje bij een topclub komt, dan word je toch gezegd, je moet dat en dat en dat en dan en dan en dan. En het is niet zo, dit is een mooie club en blijf hier.
4: Jawel.
2: Toch?
4: Nee, daar ben ik niet met je eens, Leo. Ik denk dat die jongens in opleiding wel met warmte begeleid worden door de coaches.
2: Ja?
4: Ja. Ja. Maar op een gegeven moment, wat we zeggen, wat Arthur zegt, daar komen de zaakwaarnemers rond
3: 18 jaar. Daar is die voetbalwereld toch zelf bij? Er is toch een bestuur, FIFA, weet ik veel wat. Waarom wordt dat van bovenaf dan niet ingekapseld, die macht van die zaakwaarnemers? Dat lijkt me toch niet zo heel erg ingewikkeld?
4: Maar kun je verplichten om iemand tussen drie, vier...
3: Nee, maar je kunt in ieder geval al naar het beloningssysteem kijken. Het is krankzinnig dat zaakwaarnemers 80 miljoen verdienen. Wat is dat voor onzin? Ja. Dus als je daar een maximum bedrag aan... dan krijg je in ieder geval een iets normalere situatie.
4: Ja.
2: Nou ja, zolang er geld aan verdiend wordt, is de situatie niet normaal.
3: Nee, maar hoe minder geld er aan verdiend wordt, hoe minder abnormaal het wordt. Lijkt mij. Maar ja, goed, ik heb er ook niet voor gestudeerd. Maar...
2: En de vader er ook uit, hè? Voor de zekerheid.
8: En buitenspel.
2: En buitenspel.
8: En huftengedrag ook nog.
2: Hè?
8: En huftengedrag.
2: Huftengedrag, ja. Hoe zit het met dat toernooi wat jij moet organiseren, Michiel?
8: Ga ik volgende week over hebben.
2: Ja?
8: Ja.
2: Want zijn er onderhandelingen? Het
8: is pikant. Nee.
2: Onderhandelingen ver voor het stadium?
8: Ik mag nog niks zeggen.
2: Nee.
4: Daarvoor zit je hier.
3: Het is echt een voorlichter.
8: Het heeft met zaakwaarnemers te maken.
2: Ja? Jullie komen er wel uit?
8: Ik denk het wel, ja.
2: Ja?
8: Ja.
2: En heeft Cora er iets mee te maken?
8: Totaal niet.
2: Nee, dus dat is dan wel duidelijk. Telstra heeft geloot tegen Almere City voor de beker. Dat we het even weten. En verder is het al die loting Purmerstein tegen Jos Watergaasmeer tegen NAC. Purmerstein tegen Gemen. Nou, dat is allemaal niet zo heel interessant nog. Hè? Maar je weet maar nooit. Hoeveel, vorig jaar halve finale, hè, Arthur? Vorig seizoen. AZ Telstra.
6: Ja. Ja, maar dat is leuk ook voor de regio natuurlijk.
2: Ja, even over AZ. Is AZ titelkandidaat? Arthur, jij bent nog steeds... Ben je nog verbonden met AZ?
6: Nee, ik ben 3 maanden geleden gestopt met scouting. Ik heb het 14 jaar gedaan. En ik dacht, nou, is een mooie periode. Ik heb met heel veel plezier daar gewerkt. We hadden echt een toppe scouting groep. Maar nee, ik denk dat het is mooi genoeg geweest.
2: Ja, want? Het reizen of wat? Is
6: nee, ik vond het juist altijd leuk om naar Scandinavië te gaan. Zat je bijvoorbeeld in Zweden, Noorwegen, Denemarken, zat je daar een dag of 4. En dan zag je 6-7 wedstrijden live. Ik ben nog een beetje van oude stempel, gewoon lekker live kijken. Tegenwoordig is het ook heel veel met data. Natuurlijk ook achter je laptop kijken, maar daar heb ik helemaal geen geduld voor. Ik moet gewoon lekker in het stadion kijken. Maar dus ik ben ermee gestopt. Maar als je toch ziet de selectie, we hadden net ook al verraden over jeugd en zo allemaal. Of je ziet hoeveel gasten er doorstromen. Ik moet zeggen, bij AZ hebben ze een hele goede jeugdopleiding.
2: Ja.
6: Hoe die gasten dat allemaal doen. Die weten jonkies op vrij jonge leeftijd te scout hier in de regio. En het is mooi om te zien de afgelopen jaren hoeveel er echt doorstromen naar het eerste elftal. En daarna weer die stap maken naar andere clubs. Dus, maar ik zeg, ze hebben een goede selectie. En,
2: alle complimenten daarvoor. Maar zijn ze ook titelkandidaat? Want dat was mijn vraag.
6: Ja, de druk staat er altijd op. En het zou mooi wezen inderdaad als ze gewoon zo blijven presteren. En inderdaad een van de titelkandidaten kunnen zijn.
2: Ja, zouden kunnen zijn of zijn ze het ook?
6: Zijn ze.
2: Ja. Guus, hoe kijk jij er tegenaan?
4: Ja, het zou mooi zijn als ze weer aan die... meestal haken ze af zo in het vroege of iets latere voorjaar. Nou, dat moeten ze dit jaar maar even voorkomen. Want ik zou het fijn vinden als tot het einde van dit seizoen... dat we niet zeggen, die gloeilampjes zijn alweer in maart kampioen.
2: Gloeilampjes?
4: Ja, bij gloeilampjes uit het zuiden des lands. Nee, het moet tot het einde van het seizoen moet het echt strijd blijven.
2: Het is nog allemaal wel vroeg in het seizoen. Hè? Maar is het allemaal een beetje dichter bij elkaar? Van Feyenoord vind ik wel van Ajax. Doet Ajax ook mee? Of zeggen we, nou nee, die hebben weer... Peter, Ajax ziet, toch? Jij, een beetje, klein beetje. Ajax in je hart, moet ik zeggen.
7: Ja, maar natuurlijk doet Ajax mee.
2: Ja?
7: Ja, er zijn wat puntjes verloren, maar dat gaat toch dicht... Nou, het is wel iets dichter bij elkaar gekomen.
2: Ja.
7: Ja, AZ staat er goed voor. Feyenoord, het laat tot nu toe prachtig voetbal zien. Nou, Ajax heeft best wel ook wel leuk voetbal laten zien. Hij heeft het niet afgemaakt. Nou, ik denk dat die vier ploegen... Maar ik ga het nu echt... niet op dat Guus erbij is. Ik ben bang dat de gloeilampen uit het zuiden... toch weer met de titel ervan doorgaan.
2: Dan zit jij te lachen.
6: Ja, dat zou ook heel mooi zijn natuurlijk. Ja, waar de gloeilampen daar gespeeld hebben. Dus,
7: maar ik vind het niet terecht.
6: Nee, waar is dat... En waar is dat op gebaseerd dan, Peter?
7: He? Nou, omdat het PSV is. Ja, ja, wij van Ajax. Vroeger was het, dan wilde je winnen van Feyenoord vooral. Ja. Maar nu, ja, Feyenoord vinden we best wel een leuke club. Maar PSV moet je wel winnen, ja, vinden wij.
6: Jij blijft nog een beetje steken in die oude tijd, hè?
7: Ja, dat is. Ik heb de Duitsers in mijn armen gesloten.
6: Seizoenskaarthouder.
7: Ik zie Guus nog lopen. Die won met PSV altijd in de arena. Ja. En ik zat dan te kijken. En dan kwam die ook zo'n beetje... klappend naar de mensen, denk ik, ga toch weg, man.
2: Normaal reageerde ik nooit zo, maar in de arena vond ik het heerlijk. Als Van Bommel weer gescoord had, dan kon ik het niet nalaten om wat bekende mensen die dan op de tribune zaten, om even heel minzaam een buigingje te maken.
6: Ik heb toch mooie herinneringen daar, want de eerste officiële wedstrijd in het stadion, weet je dat nog?
7: In welk stadion?
6: Ja, jullie stadion.
7: In jullie stadion.
6: 1996, de eerste officiële wedstrijd, was de Johan Cruijffschaal.
7: PSV Ajax. En jij gaat zeker zeggen dat jullie dik hebben gewonnen.
6: En ik kreeg van mij, ik ben nooit Ajax supporter geweest. Ik was altijd AZ supporter. Maar Johan Cruijff was mijn idool. En we wonnen 3-1. En ik was aanvoerder van PSV. En ik mocht dan van mijn idool Johan Cruijff de... Johan Cruijffschaal, de eerste officiële editie in ontvangst nemen. Dus ik was zo trots als ze een
7: lachje zit. Johan heeft het daar met mij over gehad. Hij vond het verschrikkelijk.
6: Ik heb nog een foto met zijn handtekening bij mij in de woonkamer staan. Dat vond ik toch wel geweldig.
2: Arthur, hartstikke leuk.
6: Peter.
2: Hartstikke leuk dat je er was.
7: Ik ga koffie drinken.
2: Met je plakboek. En we gaan nog quizzen. Jij gaat niet winnen. Dat,
3: nee. Maak jij dat uit? Huh? Ja. Ga jij dat niet ook al uitmaken? Nee, dan wordt hij lekker.
2: Ja, nee, maar ga jij het in
3: je eentje... Dus dat vind jij, dat hij niet mag winnen, dat vind jij?
2: Ja, okay. Ga jij het in je eentje doen?
3: Ja, ik doe alles in mijn eentje.
2: Vinden we Bert betrouwbaar genoeg om in zijn eentje de quiz...
3: Ja, vind ik wel.
7: Sowieso
3: vind ik wel.
7: Betrouwbaar genoeg.
2: Ja?
7: Ja.
2: Jij?
5: Ja hoor.
7: Graag genoeg ben je het ook vaak eens met Bert.
3: Ja. Begin maar wat een lange lijst.
2: Huh, wat?
3: Er zijn veel deelnemers.
2: Ja, veel deelnemers. Ik begin bij jou, Arthur.
4: Prijspakket.
2: Wat is het prijspakket?
3: Vleespakket.
2: Oh ja, de gratis.
3: Nee, kaas van Ritters Kaashuis.
2: Oh ja, heel
3: een potje.
2: Goed.
3: Niet te veel.
2: Nee, potje. Het kan ook te gek allemaal. Arthur, begin bij jou. Waar zit je de verdubbelaar bij de algemene vraag, bij de René en Willy vraag?
6: Ik zit de algemene vraag.
7: Succes.
2: Oké. Okay. Met welk rugnummer heeft Maradona vrijwel zijn hele loopbaan gevoetbald? Niet altijd, maar wel bijna altijd.
6: Number 10.
3: Ja, dat is goed. En snel.
2: Ja, ik kan maar die snelheid aan schelen. Dat zouden we allemaal meer.
3: En verdubbelen. Ja, de snelheid telt ook mee.
2: Ja?
3: Dus ik 50
2: hier komt René en Willy, hè? Wie zei het? Ik heb zijn tweeling, ken je wel, hè?
6: René.
3: Dus je meteen al gedisqualificeerd. Voor de vraag antwoord geven.
2: Ja, dat is disrespect.
6: Disrespect.
2: Ja, respect. Zouden ze bij Berend Boudewijn niet geklikt hebben, dit. Corrie Konings, die had het laatst over een gebiedsverbod voor mijn broer.
6: Willy.
3: Ja. Ja, dat is fout.
2: Nee, dat is goed.
6: Is goed. Is goed.
2: Dat is goed.
6: Dat is goed.
3: Ja, gaan jullie nou...
2: Ja, goed.
3: Wordt niet aan mijn oneerlijkheid getwijfeld, of mijn eerlijkheid.
2: Maar
3: dus
2: kunde.
3: Er zit een dik kruis, is fout.
2: Nee, want René heeft...
3: Ja, gaat toch even uitleggen.
2: Ja, René.
4: Daar staat
2: er
4: wel van. Nee, de VAR heeft beslist.
6: Ja.
2: Maar is het goed of fout?
3: Het is fout. Het is echt fout.
4: Oké, accepteer de VAR.
2: Oké, Peter.
7: Ja.
2: Waar zit je de verdubbelaar?
7: Bij René en Willy.
2: Oké. Wie had het voor de microfoon over Lacatoes? Lacatoes!
7: Hugo Walker?
2: Ja, dat is goed. Kijk, dat is nou een snel antwoord.
3: Dus moeilijkheidsgraad staat er ook nog bij.
2: Ja.
3: Dus ook 50 punten.
4: 50?
3: Ja.
7: Ja, nou, ik ben er tevreden mee.
2: Ja, nou, en dan komt René en Willy
7: komt
2: nog.
7: Komt dat schot.
2: Als ik het café inloop, zegt mijn broer, valt iedereen in katzwijm. Ja.
7: Als ik het café, dan heeft dat, dat heeft Willy over René gezegd. Ja. Ja.
3: En dat is hartstikke goed. Kijk, zo kan het ook uit, hè? Ja.
2: Nee, dat is hartstikke goed. Ja. Ik vind het heel vervelend, jury. Wat vind jij natuurlijk?
6: Ik vertrouw het niet helemaal.
2: Nee, dat ook niet.
7: Ik ben erg fan van Bert.
2: Ja. Wat is de stand, tussenstand?
3: Arthur 50, Peter 150.
6: Oei, maar ik kan nog alle kanten
5: op. Op mijn schouders.
2: Ja. Guus, ben je er klaar voor?
4: Nee, doe Marianne eerst, want ik ga hier met Peter niet meer in competitie.
2: Die is, lafjes dit, zeg.
5: Nee, Peter is wel heel goed.
3: Ja, dank je
2: wel. Peter is heel goed. Yeah. Oké, dan komt hij
4: weer. Vanwege de tijd, ga met Marianne.
2: Ja, we gaan met Marianne. In,
6: verdubbelaar.
5: Huh? Ja, Willy en René doe ik de verdubbelaar.
2: Ja? Ja. In welke provincie ligt Zevenaar?
5: Groningen.
2: Nou, bijna goed.
5: Volgens mij ook in Groningen.
3: Ja, zeker. Gaan we checken. Nee, maar dat is ook zo. Een heel klein dorpje.
2: Rotte god, man.
3: Paul boven Pinium. Nee, het is goed.
4: Met een S. Klopt.
3: Het is goed.
2: Het klopt helemaal niet.
4: Jawel, het komt wel op 70.
5: Nou, weet ik niet. Ja, volgens mij ook.
3: Ja, net maar... een klein geugje. Net boven Pinium. Het
2: god, man. Het is goed. Oké, we gaan door. Hoeveel punten?
3: 50.
2: Oké. Okay. Mijn broer heeft de gave om mensen uit te kunnen peilen. Ik ben een medium, zegt hij.
5: René. Nou. Dat hoor je duidelijk.
3: 100%.
6: Ja, maar stond er al.
2: Ik klink ook anders als ik Willy doe, hè?
5: Ja, totaal.
2: Ja.
3: Nieuwe koploper, 151 punten.
2: Ik kan ze goed nadoen, hè, Bert? Geen niet?
3: Ja, dat is geweldig. Huh? Dat doe maar niet.
2: Wie doe ik het beste naar, René of Willy?
3: René.
2: Ja, ik dacht Willy. Guus.
4: Ja, kom maar.
2: Ben je er klaar voor?
4: Ja.
2: Waar zit je de verdubbelaar?
4: Bij de Brabotjes.
2: In 100... wacht even. In welk jaar speelde Haarlem zijn laatste wedstrijd in de betaalde voetbal? Je mag er 10 jaar naast zitten. Nee, 5 jaar naast. Nee, 2 jaar naast zitten.
4: 1925.
3: Hij wil niet winnen.
4: Nou? Ik weet het niet, man.
2: Nee, maar je kan...
3: nee, ik vind
2: Haarlem,
3: het
2: Haarlem, laatste wedstrijd in betaald voetbal.
4: Ja, weet ik, hoe moet ik dat nou weten, joh? Nee.
2: Guus?
4: Nee, ik heb geen antwoord. Dus ik geef me over.
3: 2002?
7: Nee, veel vroeger.
6: 92.
2: Later, man.
6: Nee, ik
2: later.
6: Ik ging in 1991 weg bij Haarlem.
7: Volgende week boekpresentatie trouwens.
6: Ja, bij Struisie. Ja. Inderdaad, ja. Ga ik ook heen.
7: Ja. Kik heet het.
2: Ja, nee, die komen hier ook nog wel voorbij, hoor.
4: Kik Smit.
2: Ja, dat is,
7: ja, nou... dat is nou vernoemd, ja.
2: 2010, jongens.
3: Ja. Jeetje.
7: Ik vind Emmerle gelijk.
4: Opgezocht.
2: Wat is de tussenstand? Oh nee, maar Guus moet nog de René en Willy doen, hè?
4: Nee, laat maar met rust.
2: Nee, hier komt hier. Wie zei het, René of Willy?
4: Als zo moet, joh.
2: De vrouwen zijn gek op mannen met stijl. Daar komen ze naar mij en mijn lekkere luchtjes en mijn rare loopje.
4: René.
3: Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Als Guus het ook niet weet, dan is het ook 80 punten voor Guus.
2: En wat is nou de tussenstand?
7: Kan nog
3: Marianne nog op kop, 151 punten.
2: Oh. Giel?
7: Ja, focussen.
2: Focussen, doe je mee?
7: Ja.
2: Oké, okay, in welke provincie ligt ze? Dat hebben we net gehad. Wie werd geboren in het district Nanyang in de huidige provincie Henan? Hij kreeg een klassieke Chinese opleiding en publiceerde verschillende literaire werken voor hij op zijn 30ste astronoom werd. En op zijn 38ste werd hij ambtenaar.
7: Dat is hoe lang?
3: Ja, hoe lang? Nou, mijn neus niet.
2: Nee hoor, totaal niet.
3: Het is hartstikke fout.
2: Dat je dat niet weet. Dat is Zhang Heng.
7: En de verdubbelaar bij René en Willy.
2: Oké, dan komt nu de René en Willy vraag. Mijn broer is een oude hoer.
7: Dat is René die Willy nadoet.
3: Ja, nou, het is de nieuwe Frits is opgestaan, hoor. 0 punten.
7: Vind ik geen belediging.
2: Het is niet gewoon slecht.
7: Dus het is Frits slecht.
3: Echt slecht.
2: Echt slecht. Eindstand.
3: Marianne, 151 punten winnaar. Peter, 150 de tweede plek. En brons voor Guus.
2: Brons voor Guus, nou, ja. Guus. Hey, sleep je er toch nog even lekker...
7: Toch lekker de feestdagen in.
2: Even lekker de feestdagen. En Michiel, allerlaatste?
3: Ja, 0-0-0.
2: En gedisqualificeerd. Mark, bedankt voor de techniek. En wie zat er in de studio? Marcel ook bedankt. Arend bedankt. Cora bedankt. Jullie hier aan tafel allemaal hartstikke bedankt. En ik wens jullie wat jullie mij ook wensen. En dat dan dubbel. En opdat we nog lang gezond blijven. We hebben hierna nog het programma over... NH. Helpt.
9: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
10: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
12: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè.
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
22: Ik ben Lissy uit Assendelft.
23: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
24: Ik ben Isabel uit Haarlem.
25: Ik ben Estra uit Hoofddorp.
26: Ik ben Hoek uit Schermhoorn.
27: Ik ben Milou uit Amsterdam.
28: Ik ben Kegodien uit Wisp.
29: Thuis in heel Noord-Holland.
30: Het is 12 uur.
31: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
1: Jou.
0: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
8: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
14: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
8: Vertel, we helpen je verder.
6: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
24: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
25: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
24: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
25: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
24: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
25: Oké, ga ik op letten.
24: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
25: Doe ik.
24: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
26: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
27: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
30: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
32: Honda, the power of dreams.
33: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
34: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
33: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
35: NH helpt.
36: Met Rachel Morsink.
37: NH.

0: De muzikale aftrap van NH Helpt hier bij NH Radio. Op de zaterdagmiddag Paul Simon met Graceland.
1: NH Helpt.
0: Welkom, leuk dat je luistert naar NH Helpt. Op deze niet zo zonnige zaterdagmiddag. Oh, jawel Marcel, de zon breekt weer door.
2: Ik zie jawel,
0: het al.
2: Toch?
0: Oh. Jawel. Ik zei het net al van tevoren, het bekt altijd zo lekker. Welkom op deze zonnige zaterdagmiddag. En ik ben dan altijd blij als ik naar buiten kijk. En de zon ook schijnt.
2: Altijd schijnt de zon ergens.
0: Ja, welkom op deze zonnige zaterdagmiddag in Afrika.
2: Precies, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld.
2: De zon schijnt ook in je hart.
0: Nou, nu wordt het wel heel zoetsappig. Maar ja, dat is wel een beetje de kern van ons programma. De komende twee uur bij NH Helpt. Draait alles om elkaar helpen. En om, ik wil zeggen het vinden van de zon in je hart. Maar Marcel, nu wordt het wel erg zoetsappig.
2: Heerlijk, heerlijk.
0: Heerlijk. Je kan hier een oproepje doen als jij ergens hulp bij nodig hebt. Misschien spaar jij postzegels en zoek je nog één hele bijzondere. Of misschien heb je hulp nodig bij het aanleggen van een vijver in je tuin. Het maakt niet uit hoe gek het is. Je kan hier bij NH Helpt terecht met je oproepje. 088-850-51-52. En ik heb je al geïntroduceerd, maar Marcel, jij bent hier voor productie en redactie. Goedemiddag, welkom.
2: Jij bent hier voor?
0: De presentatie. Als mensen bellen of appen, krijgen ze jou aan de lijn. En dan help jij ze verder. Ja. Wat voor oproepjes nodig jij uit om voor te bellen vandaag?
2: Oh, alles en nog wat. Dat maakt echt niet uit, hoor.
0: Tweedehands auto's.
2: Nou.
0: Klusjes.
2: Ja. De kleine dingen meer misschien.
0: De kleine dingen.
2: Hele grote dingen.
0: Je tuin schoffelen.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja,
2: iets wat je, alles.
0: Alles. Iets wat je zelf niet kan. En het leuke is, bij NH Helpt, je mag ook bellen als je iets leuks in de aanbieding hebt. Sommige mensen geven een piano weg. Of zeggen, ik heb een boomgaard vol met appels. Kijk, het is nu weer die tijd van het jaar dat de appels steeds rijper worden. Maar misschien krijg je ze zelf niet op en denk je, nou, ik deel dat graag met anderen. Bel ons dan even 088-850-51-52. En dan mag je hier op de radio vertellen dat mensen misschien wel bij jou een mandje appels mogen komen plukken. Hoe leuk is dat? We hebben al een heleboel leuke onderwerpen ook in petto voor je de komende twee uur. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over Playmobil poppetjes.
2: Echt?
0: Ja, leuk hè? Er is iemand die ze verzamelt, maar wel voor een heel speciaal doel. Dus daar gaan we het straks over hebben. We gaan het hebben over geluksroutes. We gaan klussen in de natuur. Maar eerst zoeken we de eigenaar van een trouwring in Hoorn, na Taylor Swift.

0: Ik wist het. I knew it, I knew you van Taylor Swift. Heerlijk nummer hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Een tijdje geleden las je bij NH het nieuws over een verloren trouwring in Horen. Notabene voor een bruidsmodezaak. Ik ben heel benieuwd of daar zich al iemand gemeld heeft. Dani van Tol, van de eigenaar van de bruidsmodezaak. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: En hoe staat het met de ring?
2: Ja, nog niet zo goed. We zijn inmiddels een paar weken verder.
0: Ja.
2: En we hebben wel een aantal mensen gehad die ons contact hebben over de ring. Okay. Maar de eigenaar zat daar helaas nog steeds niet tussen.
0: Okay, dus er zijn meer mensen die hun trouwring kwijt zijn.
2: Ja, dat blijkt.
0: Ja.
2: Er zijn er toch wel behoorlijk wat. En ook wel een aantal waarvan die gestolen was.
0: Oh.
2: Maar ja, helaas hebben we nog steeds niet de juiste eigenaar gevonden.
0: Nee. Neem ons nog even mee terug naar het begin. Hoe werd die gevonden? Hoe ging dat en wanneer was dat precies? Was een collega van jou, hè?
2: Ja, klopt. Mijn collega Linda, die heb eind augustus, was het denk ik, in ieder geval een aantal weken geleden bij ons voor de deur een trouwring gevonden. En zij kwam 's ochtends aan en toen zag ze hem eigenlijk op de grond liggen. En ja, daarna zijn we een zoekactie gestart naar de eigenaar. Dus via jullie, via social media. Maar tot op heden heb dat eigenlijk nog niet echt zijn vruchten afgeworpen. Dus we zijn nog steeds op zoek.
0: Dus we roepen eigenlijk op dat de eigenaar zich mag melden. Nou delen we niet alle details, hè, want dan kan iedereen zeggen dat die ring van hem of van haar is. Maar wat kunnen we wel vertellen over de ring?
2: Ja, de bruiloft is in het jaar 1969 geweest. Dus dat is ook echt natuurlijk wel een hele tijd terug.
0: Ja.
2: Dus later dit jaar zou het koppel 57 jaar getrouwd moeten zijn.
0: Oké.
2: En het is een gouden ring. Hij is helemaal glad. Het is een wat breder model, vrij klein maatje. Dus ja, wij denken sowieso dat het van een dame is. En natuurlijk ook wel een dame op leeftijd gezien het jaar van het huwelijk.
0: Ja, want staat er de naam van een man in?
2: Ja, klopt.
0: Oké, ja, dus dit is de ring die de vrouw droeg.
2: Ja, dat denken wij natuurlijk wel.
0: Ja, en of het waren twee mannen. Maar nee, die konden in 1969 niet samen trouwen.
2: Volgens mij niet, nee. En het is natuurlijk echt wel een klein maatje. Dus wij denken dat het van een dame is.
0: Ja, precies. Ja, spannend. En wat denk je? Is het uit iemands tas gevallen? Of is het inderdaad een gestolen ring die onderweg verloren is door de dief? Wat zijn jullie scenario's?
2: Ja, we hebben echt al een hele hoop scenario's met elkaar doorgenomen. Dat, mijn collega heeft al bedacht dat ze misschien wel ruzie hadden. Ze met de trouwring gegooid heeft.
0: Oh jee.
2: Dus ja, we hebben ook alles wel al door ons hoofd gehaald. Maar we hopen eigenlijk gewoon dat iemand hem verloren is. En op zoek is en hem graag terug wil vinden.
0: Ja, ik zat te denken, misschien wilde iemand hem net naar de goudboer brengen om hem in te wisselen. En durfde
2: hij
0: zich nu niet te melden.
2: Ja, die zit verderop in de straat, hè?
0: Oh ja? Oh.
2: Ja, zeker. Dus wie weet, dat is ook nog een optie.
0: Ja. En dan schaamt diegene zich en durft zich niet te melden misschien. Ja.
2: Het zou wat zijn.
0: Ja, nou, het mag anoniem, toch? We hoeven niet. Wij willen natuurlijk graag de goede afloop horen. Dat snap ik ook. Maar als diegene anoniem wil blijven, dan kan dat natuurlijk.
2: Mag zeker. Ja, degene die zijn trouwring zoekt, die kan gewoon contact met ons opnemen met de winkel.
0: Ja.
2: En ja, als je natuurlijk de nodige details weet, dan kun je hem komen ophalen.
0: Ja, ik vind het wel heel ironisch en een heel mooi toeval dat een trouwring verloren wordt voor een bruidsmodezaak.
2: Ja, is toch wel bizar.
0: Ja. Zou het doelbewust zijn? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk toch iemand, een oud omaatje die dan de ring uit, of misschien haar sleutels uit haar tas haalde en toen dat de ring er ook uitsprong, zoiets.
2: Ik denk ook zo'n soort scenario dat het is geweest.
0: Ja, dus diegene die mag zich melden.
2: Absoluut.
0: Ja, hebben jullie nog hoop op de goede afloop?
2: Ja, we hebben zeker nog hoop op de goede afloop. We zijn natuurlijk wel bijna een maand verder.
0: Ja.
2: Maar we hebben nog steeds goede hoop dat we de eigenaresse gaan vinden.
0: En ik zat te denken, als de bruid zich meldt, de bruid op leeftijd, mag ze dan nog één keer een trouwjurk passen?
2: Tuurlijk, als ze dat wil, mag ze uiteraard een trouwjurk bij ons komen passen.
0: Leuk, dan komen we graag even langs, hè?
2: Zeker.
0: Ja. Nou, helemaal goed, leuk verhaal. Heerlijk om hierover te blijven fantaseren. De belangrijkste vraag is dus, wie mist er een trouwring in Horen of omgeving? Iemand die bijna 57 jaar geleden getrouwd is. Dani van Tol van de bruidsmodezaak in Horen. Dankjewel, fijne dag.
2: Dankjewel.

0: Koffie met een rietje is een activiteit in wijkcentrum De Bonveer in Enkhuizen. Dat is een activiteit ontstaan uit een vraag. Want eigenlijk ontstaat een activiteit altijd uit een vraag. Jonge moeders met kinderen die waar geen leuke activiteiten voor bedacht zijn, maar die onder schooltijd van de kinderen met elkaar in contact willen komen. En dan vooral moeders die ook opvoedvragen hebben. En ook wel eens een beetje aan het zoeken zijn van hoe doe ik dit allemaal? Als je net moeder geworden bent, is dat altijd een beetje lastig. Dat zal iedere moeder ook zo ervaren. Dus toen hebben we binnen het pand waar ik dan werkte, de Bonveer hebben we de GGD, de bibliotheek en het welzijnswerk de koppen bij elkaar gestoken van wat kunnen we hiermee? We hebben een aantal actieve moeders gevonden. En toen bedacht van dan gaan we op een ochtend koffie. Of tenminste, dan gaan we de activiteit bedenken. En toen moesten we een naam bedenken. En toen hadden we van we gaan koffie drinken. Maar voor de kinderen is het limonade met een rietje. Nou, weet je wat, we doen koffie met een rietje. Dat is een hele leuke naam.
1: Een hele mooie titel. Meteen intrigerend van wat is dat precies. Ja. Ja. Dus het is elke donderdagochtend een soort van gezellige koffieinloop van 10 tot 9:30. Waar dan jonge ouders met kinderen naartoe komen.
0: Ja.
1: Ja. En komen er veel mensen op af? Is het gezellig?
0: Het is zeker gezellig. Het hangt er echt heel erg vanaf. De ene keer zijn er maar 2 tot 3 tot 4 moeders, met 5 of 6 kinderen. Ja. De laatste keer was het echt heel druk. Toen hadden we 8 moeders en ook echt wel flink wat kinderen, daarbij. In de oorsprong was het echt heel druk. Toen waren er wel 10 moeders met was er echt gewoon een kinderspeeltuin, met de kinderen.
1: Ja.
0: Nu is het wat minder. Dat hangt ook echt wel eens een beetje af van heb je actieve mensen. Wie is er wel, wie is er niet? Dan kijkt men toch een beetje op naar elkaar. Van vind ik jou leuk? Dat. Dus wat dat er gaat, hebben we echt zoiets van het is een superleuke activiteit. Er mogen best wat meer moeders met kinderen komen.
1: Ja, iedereen is welkom.
0: Precies, en wij zien ook zeker voor de nieuwkomers, voor de mensen die nog niet zo lang in Nederland wonen, die ook wat moeite hebben met de taal, dat je op deze manier toch heel mooi met elkaar in contact komt, elkaar kan helpen. De bibliotheek is ook regelmatig met een voorleesmoeder aanwezig, waardoor de woordenschat van de kinderen en het lezen en begrijpen van de taal gemotiveerd wordt. Dus de GGD is heel vaak aanwezig voor opvoedvragen of om een kindje even te wegen. Of als een kindje niet goed slaapt of zo, wat moet ik hiermee?
1: Ja.
0: Zodat er gaat, is het gewoon een superleuke activiteit.
1: Ik had dit denk ik best leuk gevonden toen mijn kinderen klein waren.
0: Nou, dat heb ik inderdaad toen ook wel eens gezegd. Ik wou dat dit er was toen ik met kleine kinderen liep. Ja.
1: Ja. En is er voor de kinderen een speelhoekje?
0: Ja, we hebben heel veel speelgoed. We hebben matjes waar ze gymoefeningen, als ze dat willen, op kunnen doen. We hebben spelletjes, we hebben kleurspullen. We hebben eigenlijk alles wat voor de kinderen leuk is.
1: Ja, super. En fijn dat je dan heel laagdrempelig advies kan vragen. Want je hoeft dan niet naar de huisarts of meteen een afspraak te maken ergens. Maar er is gewoon iemand aanwezig aan wie je wat kan vragen.
0: Precies, precies.
1: En je kan natuurlijk ook onderling uitwisselen.
0: Ja, inderdaad. Hoe doe jij dit? Ja, klopt.
1: Ja. Ja, en hoe lang loopt het al?
0: Dat is een goeie. ik denk dat we in iets van 2014 of zo hiermee gestart zijn. Dus het loopt wel al heel lang, hoor.
1: Ah ja, ja. Nou, leuk dat we dit even hier promoten als prachtig aanbod in Enkhuizen. Hebben jullie ook nog vrijwilligers nodig?
0: Nou ja, eigenlijk wel. Nou, niet eigenlijk. Ja, wel. het is nu zo dat voor het gastvrouw zijn, zorgen wij 9 van de 10 keer. Nou, we zoeken 1 of 2 moeders of dames, heren, maakt niet uit, die het leuk vinden om daar te zijn. Om een kopje koffie in te schenken, om gewoon gezellig te kletsen, om met de kinderen even te spelen. En om er daarna ook weer voor te zorgen dat de spulletjes weer opgeruimd worden. Daar zijn we wel heel erg naar op zoek.
1: Ja. Komen er eigenlijk ook grootouders met hun kleinkinderen langs?
0: Ja, soms wel. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: En die mogen natuurlijk ook melden als vrijwilliger.
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
1: Gewoon een gezellige gastvrouw, oma of opa.
0: Ja.
1: Ja, ja. Een gratis inloop koffieochtend voor jonge ouders dus in Enkhuizen onder de prachtige titel Koffie met een rietje. Heb je zin om een keertje langs te komen? Kijk dan even naar de informatie op nhhelpt.nl. Dankjewel voor de toelichting, Margreet. En veel plezier alweer volgende week.
0: Graag gedaan en dankjewel dat ik dit mocht doen.
1: Graag gedaan, fijne dag.
0: Zelfde, doeg.
1: Doeg.

0: On My Way van Giovanka hier bij NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Alle oproepen die je vandaag voorbij hoort komen, die kan je natuurlijk rustig even teruglezen op nhhelpt.nl. En er staan nog veel meer oproepen op. Ik pik er even een paar uit die onze aandacht verdienen. Jos uit Aalsmeer zoekt mensen die willen meespeuren naar nesten van de geelpoothoornaar. Helemaal vol. Want die nesten die moet je nu verwijderen, zodat er niet nog veel meer nieuwe koninginnen geboren worden, die dan volgend jaar weer nog meer nieuwe nesten gaan maken. In Nederhorst en Berg kan je gratis gebruik maken van een duo-fiets. Dat wordt aangeboden door Sil. En dat vind je in de categorie aanbod op nhhelp.nl. En Wendy uit Nibbikswoud, zij zoekt een haakmaatje. Iemand die haar kan leren haken. Ze is herstellende van een periode van ziek zijn en zou het leuk vinden om met iemand wat vaker op te trekken. En hoe leuk zou het zijn als iemand haar dan een beetje de kneepjes van het haakvak kan leren. 088 850 51 52. Als je denkt, dat ben ik. Die oproep is voor mij bestemd. Ik ga haar helpen. Of kijk even op nhhelpt.nl. Ook als je wil reageren op een van de andere oproepen. En er is een heel mooi initiatief in onze provincie. Eigenlijk in heel Nederland. Maar er zijn er een heleboel volgende week in onze provincie. Geluksroutes. Daar gaan we zo eventjes over bellen.
1: NH

0: De Joker van de Steve Miller Band hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: De komende week zijn er meerdere geluksroutes in onze provincie Noord-Holland te bezoeken. Een prachtig initiatief waarbij je een route kan afleggen langs allemaal, ja, ik noem het maar, geluksmomenten. Ik ga het erover hebben met twee mensen. Yvonne Ruiter van Welzijn Bergen en Marieke van IJssel, de bedenker van de geluksroutes. Goedemiddag beiden.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Vandaag is de geluksroute in Limmen en daar ben jij nu, Marieke. Hoe is de sfeer?
2: Ja, heel gezellig.
0: Ja?
2: Ze hebben hier de gelukscaravan. En dan komen mensen steeds even aan om te vragen van, goh, wat doen jullie dan precies? En nou, dan vertellen we het over de ontmoeting vanuit geluk. En ja, dat is heel genoeglijk.
0: Ja, leuk. Ja.
2: Ja, en we hebben net een heleboel kinderen hebben hier met stoepkrijt van alles mooi gemaakt. Dus het is eigenlijk voor jong en oud, ja, kunnen mensen eventjes een glimlach krijgen.
0: Ja, wat een prachtig initiatief. Vandaag dus in Limmen, morgen in Akersloot, dinsdag in Bergen, woensdag in Castricum. Yvonne, jij bent druk met de geluksroute in Bergen, de 29e, ja. Dus dinsdag. Wat kunnen mensen daar allemaal doen in Bergen?
4: Klopt. Nou, er is heel veel in Schorrel, van Groetschorrel, Bergen naar de Egmonden. Mensen kunnen in een tuin een yoga-sessie doen, maar kunnen ook in de bibliotheek een lichtpuntje halen voor een leesgeluk. Maar ook een ijsje voor ijsgeluk. Ja, er is voor alles te doen en te halen. Ook bellen blazen, ook voor kinderen. Genoeg.
0: Ja, het klinkt echt heel leuk. Dus je legt een route af en je doet allemaal leuke dingen onderweg die je een glimlach geven. En Marieke, jij hebt dit bedacht. Hoe kwam je op het idee van deze geluksroutes?
2: Ja, ik was eigenlijk gewoon heel nieuwsgierig naar wat het antwoord zou zijn als ik ze aan mensen zou vragen, waar word je gelukkig van en wil je dat delen? Want ik dacht, ja, we delen heel makkelijk alles wat niet goed gaat in de wereld. Maar ja, wanneer laten we nou eigenlijk van onszelf zien, zomaar met mensen, hè? Niet alleen maar in je gewone kring, hopelijk wel, maar gewoon met iemand op straat waar jij blij van wordt of wat jou boeit in het mens zijn. Zonder het heel hoogdravend te maken. Ja, en toen werd ik daar gewoon 's nachts wakker van. Dat ik dacht, oh, het mag gewoon door de hele stad. En je hoeft ook niet een vaste route te lopen. Ieder mag gewoon zelf weten, nou, ik wil 3 geluksmomenten. Of ik ga een hele dag op pad. Maar soms ben je na 2 of 3 dingen ben je gewoon ook voldaan. En dat is ook helemaal prima. Dus ja, heel erg de vrijheid. En ook mensen die geluk brengen, die mogen ook weten van, nou, ik doe dat een uur of ik doe dat een halve dag. Of nou, je mag 's ochtends om 6 uur met mij douw trappen. Of ik doe een avondwandeling. Dus echt heel erg voelen dat je oprecht mag contact maken met, maar wat klopt voor mij en dat ga ik delen.
0: Ja, want jullie zoeken geluksbrengers op de route. Mensen die iets leuks willen delen of organiseren. En je zegt het heel mooi, die geluksbrengers moeten er zelf ook gelukkig van worden. Dus die mogen het doen hoe zij het willen doen. En Yvonne, toen jij hiervan hoorde, dacht je, dit moeten we ook in Bergen gaan organiseren?
4: Ja, dit doen we samen met de gezamenlijke steunpunten van Heilo en Castricum en Bergen. Elk jaar organiseren we gezamenlijk een thema. En dit keer hadden de collega's al eerder gehoord over de geluksroute. En ja, dat dit werd verteld, werden we eigenlijk met z'n allen gelijk enthousiast. En om dit in de week tegen eenzaamheid uit te brengen.
0: Ja, prachtig. En hoe werkt het als je mee wil doen? Moet je je dan ergens aanmelden?
4: Nee, je hoeft je nergens aan te melden. Je kan op de wijksteunpunten bij ons bijvoorbeeld een flyer halen waar het hele programma in staat. Maar je kan ook kijken op de site van de geluksroute. En daar staan alle geluksbrengers op. En daar kan je zelf kijken van, nou, wat je aanspreekt om naartoe te gaan.
0: Ja, leuk. En Marieke, in Limmen, ga jij nog meerdere punten bij langs of blijf jij op 1 plek staan vandaag?
2: Nee, ik heb ze net al heerlijk kippetjes gekeken in de tuin en een zalig vers eitje mogen proeven.
0: Ja.
2: En ik ben er langs een aantal gelukspuntjes al geweest, maar ik heb ook hele leuke ontmoetingen hier bij de caravan. En ja, ik ga straks nog wel een rondje doen. En me eigenlijk ook een beetje laten verrassen.
0: Ja.
2: Niet alles van tevoren zeg maar afgevinkt te hebben, maar gewoon om te kijken van, goh, wat kom ik tegen? En dan kwam ik hier in Limmen een wolwinkel tegen van twee waanzinnig leuke zussen die zo'n passie hebben voor wat ze doen. En denk ik, ja, dat kan de wereld goed gebruiken. Mensen die met passie iets doen.
0: Ja, wat leuk. Ja, dat wil ik je net vragen, want jij hebt het bedacht, maar ben jij ook nog verrast door de dingen die mensen dan gaan organiseren op de routes?
2: Ja, ik altijd. Ja. Ik laat me altijd weer raken. Daarom verveelt het nooit. Omdat het elke keer stap ik er weer als nieuw in, zeg maar. Dus ja.
0: Je wordt er zelf ook. Je hebt gewoon iets georganiseerd waar je zelf gelukkig van wordt.
2: Ja. Mijn eigen dosis geluk,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Precies. Ja. En voor Berg is het de eerste keer volgende week dinsdag. Heb je er zin in, Yvonne?
4: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in. En ik ga zelf ook op de route naar geluksbrengers. Om te kijken hoe het gaat. Maar ook om het stukje geluk te proeven.
0: Ja, leuk. Nou, de komende week dus overal routes in Noord-Holland. We zullen dat even goed promoten ook op nhhelpt.nl. En als iemand nu denkt, Marieke, van ik wil ook wel een route organiseren, misschien volgend jaar, kan dat dan? Moet hij zich melden bij jou? Hoe gaat dat?
2: Ja, dat is, het gaat altijd in co-creatie met, als je het een geluksroute wil noemen, gaat het in co-creatie met mij, met de geluksroute Nederland, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan gaan we kijken van, klopt het ook voor jou dat het niet een commercieel iets is en dat je niet toch van alles probeert te managen, hè, met een PR-plan en een marketing en zo. Durf je je toe te vertrouwen aan dat het geluk echt zichzelf verspreidt en vermeerdert als je het zelf gaat delen?
0: Ja. Dus, mooi.
2: Ja.
0: Nou, dit leuke aanbod staat natuurlijk ook op nhhelpt.nl. Maar als je meer informatie wil over de geluksroute vandaag in Limmen of volgende week in Bergen of op een van de andere plaatsen, mag je ons ook direct bellen op 088-850-51-52. Dank jullie wel beiden. Erg leuk om wat meer te horen over de geluksroutes. En ik wens jullie heel veel plezier vandaag en volgende week dinsdag.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Joep.
2: Zeker lukken. Dankjewel.
0: Fijne dag. Okay. Doeg.
2: Dag.

stiekem gedanst van Toontje Lager. En straks na het NOS Journaal nog een heel uur NH Helpt. Dan gaan we het hebben over natuurklussers en over Playmobil. Die hebben niks met elkaar te maken, maar het zijn twee losse oproepjes. Eentje over natuurklussers gezocht en eentje over Playmobil gezocht. En we geven natuurlijk weer die overheerlijke NH Helpt taart weg.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
1: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
3: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Ik ben Tini uit Diemen.
13: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle NH-vrienden.
14: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
15: Thuis in heel
16: Het is 1 uur.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
27: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
28: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
29: Rachel Morsink.

0: Ik schrok.
1: Hungry Heart van Bruce Springsteen hier bij NH Helpt.
2: NH Helpt.
1: Wat doe je, Marcel? Ga je door de muziek heen praten?
3: Ja, ik vroeg me af, is de taart eigenlijk wel bezorgd?
1: Oh, we begin je weer, begin je weer. Ik zal het je straks vertellen. Ja. Even afwachten.
3: Oh, opeens schrok ik.
1: Oh, goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Ik schrik van jou.
3: Oh.
1: Leuk dat je luistert op deze zaterdagmiddag. Je bent beland bij het programma voor al je oproepen en hulpvragen en verdwaalde taarten, Marcel.
3: Ja.
1: Hij komt er bijna aan. Maar waar gaan we het komende uur nog over hebben? Allereerst over padden en kikkers. Heb je daar wat mee, Marcel?
3: Ik dacht dat we de eerste taart gingen doen.
1: Nee, eerst even gaan we even gewoon kletsen.
3: Oké. Okay.
1: Je hoeft nog niet te bellen.
3: Ik ben helemaal in de
1: war. Ja, en jij ontregelt mij weer.
3: Oh, sorry.
1: Nee, padden en kikkers. Heb jij een tuin in Amsterdam?
3: Nee.
1: Ter zake.
3: Jij wel in Hilversum?
1: Ja, maar ik heb geen padden en kikkers. Tenminste, ik heb geen vijvertje. Dus
3: geen sloot in de buurt, niks. Dus daar komen ze niet, hè?
1: Nee.
3: Zomaar.
1: Wel bij mijn overbuurman, oud-collega Ron.
3: Oh,
1: die heeft een paar vijvertjes. Ja, ik heb de afgelopen week zijn egels gevoerd. Dan heb ik ook even naar zijn kikkers gekeken.
3: Wat leuk.
1: Maar Mark, die gaat volgende week de duinen in bij IJmuiden om de paddenpoelen te herstellen. Dus dat zijn poeltjes waar padden in leven. En het is dus heel fijn als je padden en kikkers in je tuin hebt of in de natuur. Dat is een teken dat het goed gaat met de natuur.
3: Okay.
1: En hij zoekt nog versterking.
3: En wat moet je dan doen?
1: Baggeren. Lekker die poelen uitbaggeren. Snoeien.
3: Leuk.
1: Opruimen.
3: Ja,
1: het is echt heel leuk. Hij is heel enthousiast. En hij weet ook elke keer een groep enthousiastelingen om zich heen te verzamelen. En dan gaan ze lekker de natuur in. Oh. En dan gaan ze lekker klussen. Ja. Hij zoekt nog mensen. Daar gaan we het straks over hebben. 088-850-51-52. Als jij hier in het komende uur nog een oproepje wil doen, dan krijg je Marcel aan de lijn. Die helpt je dan verder. Marcel, daar komt hij dan. Eindelijk.
3: Eindelijk?
1: Ja, eindelijk. Je mag gaan bellen.
3: Oh.
1: We gaan nog even lekker een muziekje luisteren. Maar na deze plaat, deze prachtige plaat van Waylon, is het eindelijk taart voor de NH Helptaart. Ik krijg al honger. En je mag gaan bellen. Dus hij komt eraan, de taart. Maar...

0: Wat een heerlijke plaat, dit nieuwe nummer van Waylon. Ik kan er nog uren naar blijven luisteren. Mind over matter. Maar we moeten door.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart waard? Wie is een taart waard?
0: Ja, daar is hij weer. De NH helptaart van deze week. Wie is een taart waard? Dat is de belangrijkste vraag. Want elke week maken we iemand blij met deze overheerlijke taart. Want bij NH helpt draait alles om elkaar helpen. En ja, er zijn in onze provincie van die mensen die altijd al voor anderen klaarstaan en anderen helpen. En deze mensen, deze echte helpers, deze kanjers, die willen wij gewoon af en toe in het zonnetje zetten. Dus als je nu denkt, ik ken iemand, ik ken zo'n kanjer, die wil ik ook wel eens verrassen met de NH helptaart. Dat kan gewoon. Dan ga je naar nhnieuws.nl/taart. Dan vul je het formulier in en dan kom je op mijn lijstje terecht. En dan gaan we kijken of ik de taartbezorger naar jou toe kan sturen. En dat is altijd een beetje spannend. Ik ben, net zoals Marcel, elke zaterdagochtend heb ik een klein beetje een knoop in mijn maag van, is die taart goed aangekomen? Want ik weet uit ervaring, als er niemand open doet, dan neemt de taartbezorger hem weer mee. Dan eet hij misschien wel zelf stiekem op. Dat weet ik eigenlijk niet wat er dan met die taart gebeurt. Maar dan is hij kwijt. Dan is hij futsi. Dus het blijft elke week spannend. En ik kreeg een verzoekje binnen of we deze keer ook Gerard Stavenuiter uit Andijk wilden verrassen. Dus ik ga eens even checken of die taart goed is aangekomen. Gerard, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Klopt het? Is er vanochtend bij jou een taart bezorgd?
3: Ja, ja, ja, zeker. Ik kwam net terug van het voetbal.
0: Ja.
3: Toevallig.
0: Oh, gelukkig.
3: We zaten even thuis om te discussiëren of we weer voetbal kijken gingen. Maar toen kwam de taart aan de deur. Ik denk, oh, kijk nou eens.
0: Ja, wat dacht je?
3: Ja, ja, ik kreeg een wifi erbij van proeven maar. We bellen Jan Tien over en even op.
0: Ja, dat is nu.
3: Dat is het nu, ja. En dek een stukje van Omen. Hij smaakte best.
0: Smaakte die lekker, ja?
3: Ja, zeker, ja, zeker.
0: Wat goed, wat goed. En ja, wat dacht je? Ik heb geen taart besteld, dacht je natuurlijk.
3: Nee.
0: Nee?
3: Een of ander zal het wel in werking gezet hebben, denk ik.
0: En heb je enig idee wie?
3: Nee, totaal niet.
0: Nee? Heb je al wat mensen geappt of gebeld?
3: Nee. Toevallig alleen mijn dochter vanmorgen gesproken. Die zit nou wel ook voor de radio. En voor de rest, ik niet meer.
0: Nee, geen idee. En je dochter wist ook voor niks?
3: Nee.
0: Nee. Nou, ja, ik kan een klein tipje, een klein hintje geven. Het heeft wellicht iets te maken met jouw inzet voor biljartvereniging De Carambol in Andijk.
3: Ja, dit ben ik al 42 jaar wedstrijdleider.
0: Ja, ik wou zeggen, je loopt er al even rond.
3: Ja, 42 jaar doe ik dat.
0: 42 jaar, jeetje, dat is gewoon mijn hele leven. Toen ik geboren werd en opgroeide, zat jij al bij de biljartvereniging?
3: Ja, vanaf 76 ben ik lid.
0: Ja, jeetje. Ja, toen was ik er nog niet eens. ik ga de aanvrager er gewoon even bij halen. Dan mag hij zelf aan jou vertellen waarom jij deze taart verdient. Beste aanvrager, ik zet je microfoon open. Wie ben je en waarom verdient Gerard deze taart?
3: Nou, ben benieuwd.
4: Nou, goedemiddag.
3: Ja.
0: Wie heb ik aan de lijn?
4: Nou, je spreekt met Kees Benschop.
0: Ah, dag Kees. En hoe kennen jullie elkaar?
4: Nou, van de biljartvereniging.
0: Van de biljartvereniging, want jij bent daar de voorzitter.
4: Ja, inderdaad.
0: Ja. En jij hebt deze taart aangevraagd voor Gerard. Gerard, is dit een verrassing dat Kees erachter zit?
3: Ja, mezelf. Dat vraag ik dan niet.
0: Nee. Kees, neem ons even mee. Waarom verdient Gerard deze taart?
4: Nou, net wat Gerard ook zegt, hij is al meer dan 40 jaar secretaris, maar ook wedstrijdleider van onze vereniging. En we hebben hem al een keer in het zonnetje gezet, maar ja, weet je, hij is er altijd. Hij staat altijd voor iedereen klaar. Hij is wedstrijdleider op de competitieavonden.
0: Kunnen de mensen op de achtergrond even iets stiller zijn? Ik weet niet of het bij Kees is of bij Gerard, maar die moeten even...
4: Ik denk bij Gerard.
0: Ja, ik denk bij Gerard. Ze moeten even iets stiller zijn, Gerard.
3: Een paar dingen.
0: Op de achtergrond hoor ik een heleboel gezelligheid.
3: Oh ja, nou, ik zit nou in een andere kamer. Daar is het nou iets over.
0: Helemaal goed. Ja, ja. Ga verder, Kees.
4: Maar Gerard is al wedstrijdleider, al meer dan 40 jaar wedstrijdleider bij ons en secretaris. Gerard staat altijd klaar voor de vereniging. Wat er ook moet gebeuren. En of het nou wedstrijdleiding is of andere werkzaamheden. Gerard is er altijd. Hij is wedstrijdleider bij de voorwedstrijden, bij de districtskampioenschappen, bij gewestelijke kampioenschappen, nationale kampioenschappen. Hij is er altijd.
0: Jeetje.
4: En ik vind dat Gerard daar ook een keer voor beloond mag worden.
0: Nou, dat vind ik ook.
4: Op een hele verrassende manier eigenlijk, op deze manier.
0: Ja, dus die taart is meer dan verdiend. Wat een inzet, zeg, bij de carambol, Gerard.
3: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, en jij doet het gewoon maar vanzelfsprekend.
3: Ja, dat je rollen erin en automatisch gaat het dan, hè. Dit is het is gewoon kwartjes even aanwezig geweest. En het eerst aanwezig geweest en waarschijnlijk het laatst weggaan.
0: En Gerard, mag ik vragen hoe oud je bent?
3: Ik ben 74.
0: 74, maar ze kunnen jou nog niet wegslaan bij de biljartvereniging.
3: Nee, ik ben al 50 jaar lid ook. Ja. Toen was ik een van de jongeren. Nu niet, maar we zijn heel lang. We gingen met z'n vijf toen naar de club, waren we de jongste. Het wordt een beetje een oud zootje, om zo te zeggen.
0: Ja.
3: De jeugd die had niet meer, hè?
0: Nee, die kunnen nog even uitnodigen, hè, om ook lid te worden van jullie vereniging.
3: Ja, bij deze.
0: Ja. En heb je nu nog zelf tijd voor een potje af en toe, Gerard? Potje biljart? Ja?
3: Ja, ik heb thuis zelf een biljart.
0: Ja? Oh, je hoeft niet naar de club toe.
3: Nee. Maar goed, ik kan altijd biljart wanneer ik wil. Want ik wil biljart in Chateau. En daar heb ik de sleutel aan. Want ik sinds 2012 veeg ik alle dagen de biljartjes daar. Dus als ik biljart wil, kan ik er alle dagen biljart in.
0: Ja. Leuk.
3: Dus, ja.
0: En dit gaat je nog niet vervelen. Het klinkt bijna als een fulltime baan, namelijk wat jij doet bij de carambol.
3: Nee. Het is een leuk verzetje.
0: Ja.
3: Het houdt je jong, zal het maar zeggen.
0: Nou, zeker. Dus ik hoor het al, die taart is gewoon dik verdiend. Want de vereniging kan echt niet zonder Gerard, toch Kees?
4: Nou, inderdaad. En ik hoop dat hij ook nog heel lang door mag blijven gaan. En dat, een beetje... Ja, er moet een keer een opvolger voor gezocht worden. Maar ja... Wie steekt je vinger op daarvoor?
0: Nou, dat doen we gewoon over een tijdje. Doen we een oproep bij NH Helpt. Maar ik denk dat Gerard de voorlopig nog niet wil stoppen.
4: Nee, dat geloof ik ook niet. Die is niet weg te slaan.
0: Ja. Nou, heel leuk dat jij deze verrassing geregeld hebt. Wat wens je Gerard toe voor de toekomst, Kees?
4: Nou, alle goeds natuurlijk. En ik hoop dat hij nog heel lang door mag blijven gaan. En dat we nog altijd en nog steeds gezellige avonden en weekenden mogen beleven.
0: Ja. En als jullie tegen elkaar spelen, wie wint er dan?
4: Dat moeten we binnenkort nog maar een keer uitvechten.
0: Is dit een oude vete?
4: Nee, helemaal niet. Want het is een puur gezellige club. En een beetje... De biljartavonden, dat zijn eigenlijk meer trainingsavonden. Er zit wel een competitie achter, maar het zijn meer trainingsavonden. Ja. En het is meer de gezelligheid dat we er zijn... als dat het voor de competitie is en met het mes op tafel gespeeld wordt.
0: Ja, dat snap ik.
3: Als we tegen elkaar spelen, hebben we alle twee kansen om te winnen. Kees moet de 30 en ik moet de 90. Omdat ik iets beter ben, maar Kees kan makkelijk winnen.
0: Dit gaat mijn pet te boven. Ik hoor allemaal biljartjargon. Ja. Maar jullie zijn echte liefhebbers, dat hoor ik.
4: Ja, absoluut.
0: Ja. Gerard, wil jij nog iets tegen Kees zeggen om hem te bedanken voor de taart?
3: Nou, Kees, hartelijke dank. Normaal gesproken kom jij Dennis altijd met cookies, of weet ik wat. Maar ik denk dat de taart Dennis er al op is.
4: Dat is heel jammer. Maar ja, ik ben er dinsdag niet, dus dan spreek ik je nog wel even.
0: Mag die vandaag niet een stukje komen mee eten?
3: Ja, ik ben thuis.
0: Nou, gewoon doen, Kees.
4: Prima. Ja hoor, dankjewel.
0: Ja, dankjewel beide. Dank voor de mooie aanvraag, Kees. En dat je nog maar heel lang je mag blijven inzetten voor de vereniging, Gerard.
3: Oké, dat zal ik doen.
0: Fijne dag.
4: Dank je.
3: Fijne dag.
0: Doei.
2: Wie is een taart waard?

0: van Paul McCartney en Michael Jackson hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Wat een leuke taartaanvraag was dat, Marcel. Ik zit nog na te genieten.
2: Hoe werkt dat eigenlijk als je een taart wil aanvragen?
0: Heb ik net helemaal uitgebreid verteld.
2: Oké. Okay.

0: af met de taartaanvrager wat een goed moment is om de taart te laten bezorgen. Dus ik stuur niet zomaar willekeurig postbodes het land in met taarten.
1: Dat is goed om te weten.
0: Ja. Nee, dat stemmen we even rustig af. En wat ook vaak nodig is, is dat er even iemand in het complot komt. Dus in het geval van Gerard zojuist, zijn dochter was op de hoogte.
1: Ja, ja, want anders is hij weg of zo. Of iets, of...
0: Nou, dan kan die dochter zorgen dat Gerard even op tijd thuis is. Ja, tussen 8 en 1 's ochtends. Dat is best een groot tijdslot. Mm-hmm. Soms belt de postbode iemand wakker. En soms moet iemand net even thuis blijven van de boodschappen. Het is altijd even puzzelen.
1: Nou, dit is een kijkje achter de taart.
0: Ja, een kijkje achter de schermen. Dus ik zou zeggen, meld gewoon iemand aan. Ja. Niet twijfelen, gewoon doen. Ken jij een kanjer die verdient die de taart verdient? Nou, nhnieuws.nl/taart. En van de taart gaan we even naar het NH Helpt antwoordapparaat. Want ik zie dat er een paar berichten zijn binnengekomen.
2: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er zijn twee berichten.
3: Goedemiddag, dit is Oscar de Waal. De oproep is voor een bootje bestemd. Die ligt nu op een scheepswerf. Wordt behandeld met beschermend materiaal. Is eind volgende week klaar. En vanaf die periode zoek ik nog steeds iemand die wil varen. Een soort van assistentie verleen. Omdat het toch een heel groot schip is. Van 12,5 meter bij 4. Als het mooie weer aanhoudt, gaat het nog wel lukken, denk ik. Dus dat is mijn oproep. Dankjewel.
4: Goeiedag, Erik Hoogboom, Veerpont Ome Piet. Beste luisteraars van NH Helpt. 10 en 11 oktober is het laatste vaarweekend van Veerpont Ome Piet. De mooie verbinding tussen Battenverdorp en het Amsterdamse Bos. Alle inspanningen ten spijt hebben wij nog geen uitzicht op opvolging. Wij hopen eigenlijk en rekenen een klein beetje op de gemeente Haarlemmermeer, welke een vergelijkbare oplossing zouden kunnen inzetten als bij Veerpont in Rijshout. U kunt de petitie tekenen om ons verzoek kracht bij te zetten op veerpontomepiet.petities.nl. Uiteraard mag u ook langs de pont komen, het laatste weekend van 10 en 11 oktober. Einde bericht en alvast bedankt.
5: 088-8505-303. Dat is het nummer van het NH Helpt antwoordapparaat. 088-8505-303. Dag en nacht bereikbaar. Of kijk op nhhelpt.nl.

0: Frank Boeijen met het prachtige nummer Paradijs. Hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Natuurklussers gezocht. Daar komt de volgende oproep in het kort op neer. In IJmuiden zijn we op zoek naar mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Mark van Schie van IVN Zuid-Kennemerland. Goedemiddag.
2: Ja, hallo.
0: Het gaat om 2 en 3 oktober. Wat is het plan precies?
2: Wij gaan daar bij 2 oude paddenpoelen. Gaan wij mais opruimen. Dat is gemaaid door de Immers Volse Club. En wij gaan daar mais opruimen. Dat zijn paddenpoelen. Doorheen heb je zo duingras. Maar we willen dat duingras kort hebben voor de oorspronkelijke duinvegetatie en voor konijnen. Dus dan wordt het gemaaid met een kleine machine, of met een eenasser heet dat, of met een bosmaaier. En dan gaan wij bij elkaar harken. En zo maken we ruimte voor de natuur. Zo komt er meer biodiversiteit.
0: En die paddenpoelen, zijn dat kleine vennetjes, kleine meertjes?
2: Dat zijn eigenlijk kleine vennen, maar het zijn ook een aantal, dat zijn oude bomkraters van de Tweede Wereldoorlog.
0: Oh.
2: Of er zit bijvoorbeeld nog een hele oude bunker onder, dus dan kan het water niet weg. Maar dat was iemand van mijn groep, die van IVN-groep, die is daar jaren geleden mee begonnen. Eerst in zijn eentje, om wat dingen, zo'n paddenpoel schoon te maken, een beetje wat hout uit te halen, een beetje open te maken. Maar toen, nou ja, omdat ik heb een groep vrijwilligers, wij doen elke week een werkdag in de regio. Goh, kunnen wij helpen? Dus zodoende gaan wij dingen wat groter aanpakken door,
0: ja.
2: Nou ja, door hem te helpen. Door hij gaat mijnen, dan gaan wij het mais opruimen, waardoor je een heel veel geschikte ruimte krijgt voor konijnen, we halen ook wat duindorens weg.
0: Ja.
2: En zo wordt het weer een stukje mooie natuur.
0: En op de foto bij jouw oproep, dan zie je mensen ook die poel uitbaggeren, maar dat is al gebeurd.
2: Ja, dat is al gebeurd.
0: Dus nu
2: ja.
0: Wordt het gewoon volgend weekend, vrijdag en zaterdag, het maaisel opruimen.
2: Ja, en ook nog wat kleine dingen. Als we een beetje op tijd zijn, dan kunnen we ook nog wat een beetje zagen en een beetje uitbaggeren van zo'n paddenpoel.
0: Ja.
2: Maar hoofdzakelijk is het maaisel opruimen. Maar we gaan bijvoorbeeld een maand later, gaan wij bijvoorbeeld daar in de buurt, gaan we ook meer ruimte maken. Gaan we wat duindorens zagen om de duimen nog wat meer open te maken. Niet alles weg. Maar gewoon bepaalde plekken, dat er wat meer ruimte komt voor de duinen.
0: Ja.
2: Want vroeger waren duinen open met hier en daar een duindoren. Tegenwoordig zijn duinen helemaal dichtgegroeid bijna, met duindoren en andere boomsoorten. Dus we willen weer een beetje terugbrengen naar de oude situatie.
0: Ja, ik begrijp het. Je hebt er een grote groep enthousiastelingen om je heen verzameld. Jullie gaan ook echt fanatiek aan de slag elke keer. En er mogen dus nu nog wat mensen bij. Waar is jouw liefde voor de natuur ontstaan? Had je dat vroeger al?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ben nu begin 60. Maar toen ik 15 was, ben ik begonnen met wilgenknotten. Eerst een aantal jaren ook bij een soort jongerengroep van het IVN. Nou, in regionaal Noord-Holland en ook landelijk. Nou ja, en later dan ga je een eigen groep beginnen. En dan ga je eerst met kijken binnen vrienden, kennis en familie. En dan ga je door een midden van de pers, een stukje op de radio, of een stukje in de krant. En dan komen steeds meer mensen bij.
0: Ja, echt leuk. Ja.
2: Ja, ze hebben een groep van ongeveer 100, 150 mensen die op een lijst staan. En per keer komen tussen de 10, 15, 20 mensen.
0: Ja, leuk. Echt mooi om te zien dat zoveel mensen de natuur een warm hart toedragen.
2: Zeker, altijd leuk.
0: Ja. Dan aanstaande vrijdag en zaterdag. Even de praktische kant. Hoe laat moeten mensen verzamelen en moeten ze nog iets meenemen?
2: Ze moeten werkkleding meten. Liefst ook een beetje wat koffie. Ik kan wel wat extra koffie meenemen, maar niet voor iedereen. Dus eigen koffie, werkkleding. Het is verzamelen aan het Douwbrandpad bij de Amperestraat in IJmuiden.
0: Ja, hoe laat? Dus
2: om 9:30.
0: Oké, beide dagen. Zowel vrijdag als zaterdag.
2: Beide dagen, ja.
0: Ja. Ja. En moet je nog een hark meenemen?
2: Nee, grijs, dat hebben wij allemaal. Maar het is wel handig als mensen zich even aanmelden van tevoren. Ze kunnen het zien op de website van IVN Zuid-Kennemerland. Dat is www.ivn.nl/zk.
0: Helemaal goed. En we zorgen ook dat die informatie bij jouw oproep op nahelpt.nl staat. Is het echt zwaar werk of is het ook wel een beetje gezellig?
2: Het is af en toe ook een beetje zwaar. Maar als mensen moeilijk kunnen altijd nog wel een paar andere dingen gedaan worden. Dus het is niet heel zwaar werk. Het is ook een hele gelukkige gemengde groep qua man-vrouw. Ook een beetje qua leeftijd. Mensen zijn toch meer in de 40, 50. Ik heb zelfs mensen van dik in de 70. Dus een hele gemêleerde gemengde groep qua leeftijd, afkomst en leeftijd. En waar ze ook vandaan komen. Dus het is erg Ik vind het zelf wel een hele gezellige groep altijd.
0: Ja, nou goed om te horen. En gaat het sowieso door, weer of heen weer?
2: Nou, als het echt stormachtig is en het is, nou ja, dat je weet van joh, de hele dag regent, dan bel ik af op de mail ik af, zeg maar, of via de app. Maar in principe gaat het altijd door en nou ja, je moet altijd een beetje ter plekke kijken hoe het gaat overgaan, gewoon beginnen en dan misschien wat eerder stoppen. Maar ja, tegenwoordig met buienraden kan je het allemaal heel goed een beetje plannen in de gaten houden van, oh ja, nou, nu wel, dan niet, maar ja, dat gaan we even zuilen. Dus dat komt altijd wel
0: dat
2: goed.
0: Dat komt dan goed. De vraag is dus, wie heeft er zin om vrijdag of zaterdag of beide dagen lekker te gaan klussen buiten in de duinen bij IJmuiden? Mark zou dolblij zijn met je hulp. De oproep staat natuurlijk ook op nhhelpt.nl. Maar je mag ons ook direct bellen of appen op 088 850 51 52. Mark van Schie van IVN Zuid-Kennemerland, dankjewel en heel veel plezier gewenst.
1: NH Help.

0: The Three Degrees met Year of Decision.
1: NH Helpt.
2: Een heel opvallend oproepje op nhhelpt.nl. We zijn namelijk op zoek naar Playmobil. En de oproep komt van vaktherapeut Aline Daniels van ons tweede thuis in Alsmeer. Aline, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Je bent niet zomaar een verzamelaar, maar jij gebruikt de poppetjes in je werk. Wil je daar iets over vertellen?
3: Klopt. Ik werk voor ons tweede thuis als vaktherapeut. En bij ons komen mensen met een verstandelijke beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel. En die hebben vaak wat naars meegemaakt in hun leven. En die komen bij mij in therapie. En in die therapie gebruik ik heel veel Playmobil. En dan gebruiken wij de poppetjes, zeg maar, om hun binnenwereld zichtbaar te maken. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien.
2: Ja.
3: Veel cliënten vinden het namelijk erg lastig om uit te leggen wat ze voelen of wat ze hebben meegemaakt. En met poppetjes kunnen ze dit laten zien. En dat helpt de cliënt om gevoelens en ervaringen en relaties bespreekbaar te maken en zichtbaar.
2: Ja, wat mooi. En heb je dit eigenlijk per toeval ontdekt?
3: Het werken met Playmobil bedoel je?
2: Ja, dat het toevallig in de kamer stond en toen vertelde iemand makkelijker zijn verhaal omdat hij het aan de hand van de poppetjes deed.
3: Nee, dat is niet bij toeval hoor. Want nee. Er zijn heel veel verschillende soorten therapieën die met poppetjes werken.
2: Ja.
3: En ik gebruik dat ook dan, zeg maar, in de vaktherapie, binnen de vaktherapie.
2: En heb je een voorbeeld van, ik bedoel, we mogen natuurlijk geen mensen met naam en toenaam noemen, maar een voorbeeld waarvan je zegt van nou, diegene kon moeilijk praten, maar omdat hij het met de poppetjes kon aanwijzen, ja, opende iemand helemaal, of ging iemand open?
3: Ja, zeker. Ik heb inderdaad cliënten die niet praten, nauwelijks praten. Sowieso is de groep heel divers en is het allemaal maatwerk wat wij doen. Echt afstemmen op de cliënten zelf. En de poppetjes kunnen ze toch wel veel beter uitleggen wat er allemaal gebeurd is.
2: Ja, kun je het in de ruimte uitbeelden een beetje?
3: Ja, kunnen ze in de ruimte uitbeelden. Ik moet je ook wel eens vertellen dat er toch best wel af en toe een poppetje lekker tegen de muur gegooid mag worden.
2: Oh.
3: als hij iemand uitbeeldt.
2: Ja, dit is mijn vader en ik ben nog steeds boos. Bam. Ja. Ja. Oh, ja.
3: En we doen er nog allerlei andere dingen mee. Want het wordt ook gebruikt binnen spel.
2: Ja.
3: Dus poppetjes kunnen ook begraven worden. En nagelang de cliënt, zeg maar, dat op deze manier uit.
2: Ja, en je hebt er nog meer van nodig. Vandaar dat je de oproep hier doet bij NH Helpt.
3: Ja, klopt. We zien best veel cliënten op een op weekbasis. En elke cliënt krijgt bij mij een eigen doos. En vaak, een van de eerste keren, zeg maar, dat ze bij mij in behandeling zijn, dan maken we de Playmobil poppetjes van de mensen die bij hun belangrijk zijn. Dus dat kunnen familieleden zijn, begeleiders. Sommigen hebben een partner. Noem maar op. En dat doen we vaak in het heden, in het hier en nu. Maar ook in het gezin van vroeger. Die poppetjes worden met heel veel liefde en aandacht aangekleed. En daar nemen cliënten ook vaak de tijd voor. Het juiste haar en de juiste kleding. Nou. En op het moment dat dan, zeg maar, helemaal klaar is, deed ik het vroeger, na afloop weer terug in de bak, want ik had niet genoeg. Nu probeer ik, omdat het zo zorgvuldig bij elkaar is gezocht, probeer ik het voor elke cliënt in een eigen doos te bewaren. Zodat als ze de volgende keer komen, dat ze gewoon weer dezelfde poppetjes kunnen gebruiken.
2: Ja.
3: Dat is wel heel belangrijk voor ze. En anders dan gaan ze op zoek naar, ik had vorige week een ander poppetje. Nee, die heeft een ander haar en dit klopt niet.
2: Oh ja,
3: en dan
2: nee,
3: zijn
2: dat
3: we
2: kan
3: daarmee
2: niet
3: bezig. Dus het is veel fijner dat ze hun eigen poppetjes voor de gedurende de gehele therapie lekker voor zichzelf houden.
2: Ja, ik begrijp het. En daardoor kan je nog wat meer gebruiken. Ben je naar specifieke soorten op zoek?
3: Vooral de poppetjes in elke vorm en mate, zeg maar. Van de baby's, kinderen, de volwassenen en de ouderen. Maar ook fantasiepoppetjes of fantasiedieren zijn welkom. Draken, monsters.
2: Die dan niet van Playmobil zijn? Of is dat ook van Playmobil?
3: Van Playmobil,
2: Okay. En
3: ja.
2: Ik zie op jouw website ook een soort emotiefiguurtjes. Hoort dat er ook bij of is dat iets anders?
3: Die gebruik ik inderdaad ook in combinatie met Playmobil.
2: Oké. Dus jij hoopt eigenlijk dat mensen gewoon nog op zolder een doosje Playmobil hebben staan en denken van, nou, ik wil er wel vanaf. Dit is een mooi doel. Kom jij het dan ophalen? Moeten mensen het langsbrengen of opsturen? Wat is handig?
3: Het fijnste zou zijn als het naar het adviespunt gestuurd wordt. Dat, wil je dat ik de straat ook opnoem?
2: Nou, we zorgen wel dat het adres bij jouw oproepje op nahelp.nl komt te staan. Dat is denk ik het handigst. Maar is dat ook in Aalsmeer?
3: Ja, dat is ook in Aalsmeer.
2: Oh, Oké. Ja, nee, dat gaan we dan even toevoegen. Heel helder. De vraag is dus, wie heeft er nog op zolder een doos Playmobil poppetjes staan? Bomen, dieren, planten, mensen, alles mag. Aline zou er dolblij mee zijn, want ze gebruikt het bij de therapie die ze geeft. Je mag ons direct bellen op 088-850-51-52. Of kijk even naar de oproep op nhhelpt.nl. Vaktherapeut Aline, dank je wel. En heel veel succes gewenst met deze mooie therapie.
3: Dankjewel, graag gedaan.

0: Somebody New van Sven Seliers hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. Verloren trouwring in Horen zoekt eigenaar. Trouwdatum uit 1969. Natuurklussers gezocht in IJmuiden volgend weekend. Klinkt als een hele leuke klus. Lekker gemaaid gras bij elkaar harken om het gebied van de paddenpoelen in de duinen weer vrij te maken. En sluit lekker aan bij een van de geluksroutes in Noord-Holland. Vandaag in Limmen of dinsdag in Bergen. En Marcel, er werd net gebeld. Werd er al meteen Playmobil aangeboden?
2: 1 doos vol met Playmobil.
0: Echt
2: van een vrouw uit Amsterdam.
0: Nou, ja, fantastisch.
2: Is helemaal binnen. Tenminste, nou, het moet nog binnenkomen, maar het is binnen.
0: Super, want therapeut Aline is op zoek naar Playmobil om dat toe te passen in haar therapieën in Aalsmeer.
2: Doos vol van haar drieling die ze ooit had.
0: Oh jee, zit er zelfs een drieling poppetje bij?
2: Dat weet ik niet, nee, maar zij had een drieling,
0: ja,
2: die mevrouw. Die zijn nu dik in de 50 en die hadden allemaal Playmobil.
0: Nou, en dat wil ze gewoon doneren aan Aline. Ja. Super lief. Heb je ook Playmobil of wil je reageren op een van de andere oproepen, dan kan je dat nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending op zaterdagmiddag 26 september. Straks luister je hier naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. Marcel, dank je wel weer voor vandaag.
2: Ja, ook bedankt en tot morgen vroeg.
0: Veel plezier bij de agenda morgen.
2: Dank je.
0: Volgende week zaterdag is NH Helpt er weer tussen 12 en 2. Ik heb er nu alweer zin in. En wij sluiten hier af met de groeten van Carmen.
3: Groeten.
4: NH Helpt.
1: De groeten.
5: Hallo, ik ben Carmen en ik doe de groeten aan Freya uit Haarlem. Mijn kampvriendin van de afgelopen zomervakantie. Volgend jaar gaan we weer. De groetjes!
1: De groeten.

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Uit het prachtige Haarlem.
15: Hilco uit het zonnige Annapolona.
16: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
17: Ik ben

0: Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
3: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
4: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
3: Vertel, we helpen je verder.
2: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen: misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen.
0: Bestel op concertgebouw.nl.
16: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
17: Zijn Noord-Holland.
18: De duizend van Driessen.
17: Kijk, dat is stimuleerd. Oh, Arend, wat gaan we toch moeilijke uren tegemoet.
19: Nou, ik wist niet dat dit opvanghuis bestond.
17: Nee. Reinoud, hoe kom je er zo bij?
20: Ja, dat stond in de krant.
17: Nee, dat stond niet in de krant.
20: Nee, jawel,
17: stond niks in de krant.
20: Er stond niks in de krant. Open huis.
17: Open huis? Is een gesloten inrichting.
20: Maar ja, toch hebben ze open huis.
17: Het zal het toch als een tyfus, denk ik.
19: Nou ja, we mochten even een kijkje nemen.
17: Ja, we verraden nog even niks. Maar we zijn in Bloemendaal. Bij het huis. En het heet...
19: Uitgepraat.
17: Nee, wacht even. Het heet het Barend-Barends Instituut.
19: Het Barend-Barends Instituut, ja.
17: Nou, dat moet toch al wat... Het
19: moet al een beetje... Het
17: Barend-Barends Instituut. Hoe heet het? De Eregalerij van de oude glorie.
19: En het trilletje van de week. Groot half materiaal weer.
17: Ah, dat was allemaal leuk. Kijk, hij was het zonnetje. Iedereen moet weer, die hier uitgaat uit het instituut, moet weer zo lachen en zo pet op hebben. Je krijgt de Barend-Barends pet. Als je genezen bent.
19: Ja, die krijg je. Dat is het. En dan mag je gaan presenteren wat je wil.
17: Ja, precies. Roy Orbison, Diana Ross, Tom Petty. To start with.
21: De duizend van Driessen.
22: De man die u allemaal ongetwijfeld zult kennen. Hier is hij, mijn collega Barend Barends.
23: Beste mensen van mij ook allemaal. Vriendelijk welkom. Gezellige wedstrijd en een gezellige avond gewenst.
24: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle star.

0: Dat is wel een mooie omgeving. Nou,
1: om tot rust te komen voor die mensen die hebben doorgesproken zijn.
0: Arend?
1: Die mensen die
0: wat doe jij, Arend?
1: Nou, die mensen die echt doorgepraat hebben. Echt
0: Blackout. Wie gaan we achter volgens? We krijgen ook een Duitse moderator. En een Duitse moderator. Sprecher die dat allemaal gaat vertellen hoe je weer helemaal het pad op orde krijgt.
1: Ouder kan worden. En ze hebben allemaal. We hebben de twee mensen die hebben allemaal gesproken met Joop de Hap Scheffer.
0: Jip de Hap Scheffer.
1: Joop de Hap Scheffer.
0: Jip de Hap Scheffer.
1: Joop de Hap Scheffer.
0: Jap,
1: en die hebben allemaal een tik van overgehouden.
0: Ja, daar is het misgegaan.
1: En Sven Kokkelman is de enige die.
0: Kok Zwendelman.
1: Sven Kokkelman is de enige
0: Kok Zwendelman.
1: Die ermee om kan gaan.
0: Meneer. Ja. Nou, laten we even luisteren.
1: Hebben toevallig een stukje Sven Kokkelman.
2: Jazeker.
1: Wat dan?
3: We besluiten de woensdagavond hier op 1 uur met de herhaling van Netwerk, gepresenteerd door Sven Kokkelman. Voor nu of straks, een goede nacht.
0: Ja, hij is net klaar. Het is afgelopen, toch? Dit?
1: Nou, ja.
0: Wat is dit nou?
1: Lange tune, zeg.
0: U luistert naar Kok Zwendelman.
1: Even open dan.
4: Kok. Dames en heren, goedenavond.
0: Dag Kok.
1: Klaar. Nou goed, leuk.
0: Als je dat handvat, als je dat hebt...
1: Ja, als je dat hebt...
0: Dan is er niks mis. Maar er is met deze hele rij mensen een heleboel mis. Gaan we straks allemaal interviewen. Jack Jersey en Rob de Nijs achter elkaar. Waarom Arend?
1: En daarna het Freddy Fender.
0: Maar waarom Jack Jersey en Rob de Nijs achter elkaar?
1: Omdat het allemaal mannen zijn.

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: De tip van het
3: advies. En het is weer zaterdagmiddag. En Adjer is aan de lijn. En die gaat eerst even vertellen wat hij het mooiste songfestivalliedje ooit vond.
4: Oeh, daar overval je me mee. Het mooiste. Ja, weet je, het is natuurlijk. Nou, ik wil het niet over de laatste 30 jaar hebben. Want dan heb ik het idee dat het begrip Songfestival een beetje uit zijn verband is gerukt met gekke acts en noem maar op allemaal. En disco en weet ik veel allemaal. Maar ja, mooie liedjes, ja. Ja, ik kan er eigenlijk zo snel niet eentje op de
3: bediening. Dan gaan we heel snel naar Freddy Vender.
4: Ja, ik wou zeggen, ik vond die van Cliff Richard zelf altijd wel aardig. Ah. Powerball, My Friends, and Congratulations. Gewoon lekker vrolijk, enzovoorts. Maar voor de rest, er is niet bij mij eentje die er bovenuit stikt.
3: Voor jou zijn het allemaal Wasted Days en Wasted Nights. Het hele songfestival.
4: Ja, zo ongeveer, inderdaad.
3: Nou, vertel.
4: Nee hoor, het was vroeger best leuk.
3: Vertel.
4: Ja, Freddy Vender. Amerikaan, al een tijdje overleden, al 20 jaar. Maar een man die eigenlijk aan de basis stond van wat ze dan noemen de Tex-Mex muziek. De mix tussen de Amerikaanse rock'n'roll en blues en de Mexicaanse vrolijke mariachi muziek. En dat gecombineerd maakt natuurlijk tot een hele fijne muziekstijl. En in Nederland hebben we er ook nog zelfs een soort van vertegenwoordiger van vroeger. Met name Rowan Hezen. Ja. Met de ouderwetse met de trekzak van Trent van den Eckvoort en die combinatie. Ze hebben ook Tex-Mex nummers gecoverd. Dus ja, ook in Nederland is dat wel populair. Maar Freddy Vender heeft met name in het begin er heel veel aan gedaan om die muziek, soort zeker in Amerika, van de grond te krijgen. En ja, Freddy had een redelijke onrustige jeugd. Op zijn 17e besloot hij van school te gaan en naar de mariniers te gaan. Om daar vervolgens te worden uitgegooid omdat hij iets te graag dronk. En ja, ook nog een keer nadat hij uit de mariniers kwam, opgepakt van marihuana. Kortom, gewoon een wilde jeugd zoals ze dat zeker in Amerika veel hadden. En die bleek ook na het hand ook best wel vaak de muziek in te gaan. Dus hij voelde zich helemaal thuis. Maar dit nummer, Wasted Days or Wasted Night, een heerlijke ballad over verloren liefde, had hij al in 1959 geschreven. Maar in deze vorm is het pas in 1975 natuurlijk een hitje geworden. Dat is zeg maar een hit, zeker in Amerika. En het is een heerlijk, rustig, mooi belletje over hoe het er eigenlijk moet zijn als je je liefde kwijtraakt. Maar ja, die Freddy Vender met name, ik zeg al de Tex-Mex, hij heeft samen met de leden van Doug Sam, Hockey Meyer, de Texas Tornadoes opgericht. Samen met Flaco Jiménez. Een half Mexicaan met zijn heerlijke trekzak. En ja, ik zeg al, liefhebbers van Rowan Hezen, luister eens naar die muziek, want je zal het vast wel leuk vinden. Maar dit nummer van Freddy, ja, dat is wel grappig. Het is uit de rock'n'roll hoek oorspronkelijk, maar ook de oudere dames vonden het een heerlijk zwijmelnummer. Dus hij is een heel breed van de laag van de bevolking, sprak dit wel aan. Dus ik zou zeggen, ga er lekker naar luisteren, want het blijft altijd lekker. Zeker op de zaterdagmiddag.
3: Jij noemde de oude dames, maar de oude dames vinden Before the Next Teardrop Falls heel erg mooi.
4: Die vinden ze ook mooi. Maar we gaan nu toch naar zijn Wise Days and Wise Night.
3: Gaan we zeker doen. En Rowan Hezen, dat is fantastisch. Maar dan komen we nog een keertje op terug. Dankjewel, Adje.
4: Goed zo, graag gedaan. Fijne uitzending. Tot volgende week. Doei.

0: Ooit, vriendelijke Arend, is dat liedje van Freddy Fender vertaald in Was ik nuchter, was ik zat.
1: Was ik nuchter, was ik zat.
0: Dat geen hit. Reinoud, waar zijn we?
2: In Bloemendaal.
3: We zijn in Bloemendaal.
0: In het
2: Barend Instituut.
0: Ja.
2: En allemaal mensen die hebben een talkshow gehad en die zijn doorgedraaid omdat ze één keer met Joop de Hapscheffer hebben
0: gesproken. Jip de Hapscheffer. We hebben hier eentje, Arend, jij praat even met hem.
2: Ja, dan moet je even een stukje opzij gaan, want ik kan die man er even bij.
3: Ja, oh.
2: Goedendag. Fijn dat u even wilt komen bij ons programma. U bent presentator geweest van een actualiteitenshow, een talkshow.
0: Ja.
2: Op de zaterdagavond, op primetime. Waar ging het mis?
0: Ja, ik begon de hele tijd, begon hij mijn naam te noemen.
2: U heeft het over Joop de Hapscheffer.
0: Joop de Hapscheffer. En dan begon hij mijn naam te noemen. En dan zei hij van dat de NAVO en dat de derde wereldoorlog.
2: Dus als ik het even mag samenvatten. Ja. Joop de Hapscheffer heeft een verkeerde invloed op. U was een beroemde talkshow.
0: Het gaat wel weer hoor.
2: Ja, u werd vergeleken met Jeroen Pauw.
0: Maar
2: er is weinig van u over, als ik zo
0: zie. Hoor.
2: Nee? Nou, dank u wel. We gaan even verder met de muziek, Reinoud.
3: Goed idee.
2: Voer jij die man even af?
3: Ja, komt u maar mee.
2: Ja, dat is niet leuk. De Bee Gees, Lobo en de tip van Ronald Pommerkaart. Ja, dag, meneer.

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: Ja, de mensen vragen mij wel eens altijd, die mensen als Atjer en Ron Bultus doen dit allemaal voor niks. Nee, die doen het niet voor niks. Die krijgen zo af en toe één keer in de vijf jaar een schnitzel.
3: Nou, vijf jaar is optimistisch ingezet, maar...
2: Nou ja, goed, dat is de bedoeling.
3: Eens in de vijf jaar mogen ze dromen van een schnitzel, dat is het weer.
2: Heel goed. Ron, we beginnen even... goedemiddag trouwens. Uit de losse vuist. Het mooiste songfestivalliedje wat jij wat je kan herinneren... of wat je gewoon nog weet. Of moet je echt graven.
3: Het mooiste songfestivalliedje. Ja, ik vind Waterloo is natuurlijk wel een fantastisch nummer.
2: Ja.
3: Daar kan ik niet omheen.
2: Nee,
3: ik heb het meer hoor, uit de jaren 60, 70.
2: En heb jij nog leuke Nederlandse songfestivalliedjes die je denkt?
3: Ja, Dingedong.
2: Dingedong, ja, inderdaad.
3: Ja, er zit zoveel energie in.
2: Ja, dat is het lang geleden. Ja, leuk, hartstikke leuk.
3: Dat intro is geweldig.
2: Maar de van Ben Kramer, die oude circusartiest, de oude straatmuzikant, wat was dat?
3: Die ken ik amper.
2: Ja, die was 17e geëindigd. Dat ging niet goed toen.
3: Spelbrekers.
2: En de Maarten McNeil? Kleine
3: kokette Katinka. Maarten McNeil werd het volgens mij tweede naar ABBA, toch? Of ergens in hoge regionen.
2: Die zaten met Power to All Our Friends. Was die er ook niet bij toen? Nou ja.
3: 72. ABBA is 73.
2: Oh, dan gaan we het even rustig kwijt. En in de malle molen van het leven.
3: Knock Knock Who's There, hè?
2: Ja.
3: Mary Hopkins. Ach, er zijn zoveel mooie dingen. Maar ik sta wel in het kamp. Niet meer meedoen. Laten gaan,
2: oké. Okay. Your Loving Flame. Paul McCartney. Welk jaar?
3: Ja, het album kwam net uit voor 9-11. Dus 25 jaar geleden kwam Driving Rain uit. En daar stond Your Loving Flame op. Oh, ja.
2: Mooi.
3: Dus ik heb altijd dat album, associeer ik altijd met 9-11. En met de eenbenige bandiet, zoals zij in de volksmond wil gaan heten. Zijn toenmalige echtgenote Heather.
2: Oh ja, ja, ja, ja. Waarom ja. Bandiet? Waarom? Heeft zij,
3: omdat ze toch wel... Ja, ze was toch wel...
2: Gek op geld.
3: Tunisisch uit op zijn geld. Ik heb daar weinig liefde bij haar altijd ontdekt.
2: Ja, ja, dat is achteraf ook wel een beetje gebleken, hè? Maar
3: er is een hele gek. Er is een DVD al verschenen in die tijd. En daar doet hij een radio-interview. En dat wordt dus gefilmd bij hem in de hotelkamer of thuis, weet ik veel.
2: Ja.
3: En dan maakt hij een grapje over Heather. En die wordt daar ontzettend boos over.
2: Oh.
3: Je ziet daar echt de humor niet van in. En tot mijn verbazing is dat gewoon... even een brommel laten passeren. En nog een... Het is druk hier, hoor. Ik hoor het. Maar tot mijn verbazing...
2: Sta je in Assen bij de TT?
3: Bij Van Driedoordbrug. Ik ben iemand veel verdwaald met lopen. Nee, maar tot mijn verrassing zit die grappen dus gewoon... En die reactie van Heather gewoon op de DVD. Volgens mij was dat gewoon een middelvinger van meneer McCartney.
2: Oh, oké. Je was er wel klaar mee.
3: Ik denk het wel af en toe, ja.
2: Hey, maar Jolo, want die Driving Rain, dat vind ik ook zo'n mooi nummer.
3: Ja, nou, ik moet zeggen, Driving Rain wordt wel gezien als een van de minste soloplaten van McCartney. Ik snap dat nooit. Ik
2: vind nee, geweldig, man. Oh, wat schitterend album. Ron, nog even terug naar het Songfestival. Want er is een mailtje van binnen gekomen. Die zegt, je zou eigenlijk twee soorten festivals moeten houden. Eén met gekke dingen en één met alleen liedjes. Want het is een beetje... Ja, waar gaat het eigenlijk om?
3: Nou... Het is een songfestival, dus het moet alleen gaan om liedjes.
2: Ja.
3: Die gewoon live gespeeld worden en niet geplaybacked. Of althans, de muziek geplaybacked wordt. Gewoon zoals het vroeger was.
2: En zou je daar nu even gauw een artiest uit Nederland willen opnoemen... kunnen opnoemen die daar aan die eisen voldoet? Gewoon een liedje zingen en mooi?
3: Van Wijk.
2: Ah.
3: Mijn Nederlandse favoriete zangeres.
2: Gewoon een liedje zingen, een mooie stem. Een mooie, ja.
3: Helemaal hele mooie singer-songwriter. Uit Amsterdam. Check dat, mensen.
2: We gaan het doen.
3: Ja.
2: Ronde, hou het hier even bij, want er staan een heleboel mensen te dringen hier bij de deur om een liedje aan te vragen.
3: Tussen de coulissen.
2: Tussen de coulissen.
3: Ja.
2: Ron, ga even een veilige plekje opzoeken. Die Brinoorbrug, dat is geen fijne plek.
3: Nee, dat heb ik inmiddels ook wel door. Ik denk, ik kan daar rustig staan, want er komen weinig mensen die wandelen. Maar ik was vergeten dat de auto's er zo komen.
2: Omleiding. Omleiding.
3: Tot volgende week.
2: Tot volgende week, Ron. Dankjewel.
3: Dan leiden we weer ergens anders heen.

0: Nou, hoor je dat, Leo?
1: Wat?
0: Man, dus...
1: Ik was even naar het toilet.
0: Ja, weet ik. Maar, ja,
1: het is wel een leuk instituut hier, hoor.
2: Dat vind ik ook.
0: Allemaal petten die aan de muur hangen.
1: Zo, wat?
0: Of hangen petten aan de muur. Een Barendse pet.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zin, als je genezen bent, dan krijg je de Barendse pet mee.
0: Iedereen die overdacht ligt, de Barendse pet, bed.
1: Ja, het Barendse bed.
0: In de vorm van een pet, bed. Met een klep en een pet. En een bed.
1: Een alpidokussen.
0: Een alpidokussen en een Barendse belletje. Daar worden ze wakker mee gemaakt.
1: Ja, nee, als je de zuster wil hebben, dan moet je het bed eren.
0: En dan komt de zuster...
1: Ja, wat muziek. Ja, wat gaan we doen, Arend?
0: Nou, we komen net aan de tip van Ron, hè? Dat hebben we net gehad.
1: Oh, ja, ja, ja. Maar... Jij doet Love a Spoonful Daydream?
0: Ja, ja, ja, ja. En voor jou is het een verrassing, hè? Dan gaan we eerst naar luisteren. Dan pas ga je vertellen.
1: Nee, ik doe van die...

0: Arend, ik wil niet veel zeggen.
1: Dan hou dan je mond.
0: Precies. Maar ik vind mijn daydream leuker dan die.
1: Dat kan. Dat is een...
0: Nee, daydream, dat loopt ook mooi. Ja. Hé, Reinoud.
2: Ja?
1: Spreekt u mee?
0: Doe je wel eens dagdromen?
2: Nou, heel vaak.
0: Ja.
2: Ja, natuurlijk.
1: S'nachts is je
0: pakken. Reinoud, de slome dagdromer.
1: Zo noemen ze hem in Bussum.
0: Ja,
1: en in Hilversum noemen ze hem weer de wakkere man.
0: Nou, nee hoor.
1: Nee? Niet. Hoe noemen ze hem dan hier?
0: Helemaal niet.
2: Intelligente man.
0: Nee, ze noemen hem. Heb je hem meer?
1: Heeft hij misschien nog een mopje?
0: Heb je nog een mopje?
2: Ja, wat zit vol gaten? En toch ook vol water?
0: Wat?
1: Kaas.
2: Nee. Ja, een spons.
0: Hey, wat nou? Waarom zit je nog met de Reinoud naar Arend te kijken, man? Dat is toch ook mijn...
2: Jij weet het nooit.
1: Jij weet het nooit. Dat zit vol water en ook vol gaten. Een spons.
2: Een spons.
1: Ja, ik vind het echt...
0: Dames en heren, vanuit het Barendse Instituut in Bloemendaal... melden wij ons straks weer voor 2 uur.
3: Ja. Wij hebben ons best gedaan. We gaan praten. Van harte welkom.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
2: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen... Misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
13: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk. Zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Ik ben Loeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
15: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
16: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
17: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 3:00.
20: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed, door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
24: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
25: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
26: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
27: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
26: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
28: Feyenoord-Holland.
29: De duizend van Driessen.
30: Met Leo en Nico Driessen.
31: Ja, meneer Kokkelman, het is dus zo dat de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, afgekort de NAVO, dat is dus een instituut, meneer Kokkelman. Dat moeten we niet onderschatten. Dat is in deze tijd, waarin we toch mogen zeggen dat de grootmachten het nou niet helemaal meer zo met elkaar kunnen vinden zoals ze dat. En laten we wel zeggen, meneer Kokkelman, we hebben ook andere tijden meegemaakt. Toen de NAVO, misschien mag ik dat nog even benoemen, meneer Kokkelman, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ja, natuurlijk ook in heel ander water heeft verkeerd. Laten we zeggen dat we in die periode konden praten van de détente. Maar ja, die tijd, meneer Kokkerman, mag ik u even meenemen naar het toilet, want ik moet ongelooflijk even.
32: En laten we nu maar echt gaan bobbelen. Hier is uw spelleider van dit wervelende woordspel, Frank Kramer.
33: Dank u wel, dames en heren. Jongens, meisjes en heren, voor de avond hartelijk welkom bij Bokkel.

0: Zeg, wat was dat? Wat was dat?
1: Ja, Sven Kokkelman. Nee, Jan de Hoop Scheffer, die kwam even
0: dit verhaal halen. Dit is een therapie hieruit.
1: Ja, hier moet je naar luisteren.
0: Als je dat doorstaat.
1: Als je dat doorstaat, en dan moet je 10 keer per dag luisteren.
0: Doe die deur nog eens even open. Wat hoorden we nou eerst? We hoorden eerst Dire Straits, toen Marvin Gaye, Barbara Nielsen. Dat is het 11e van de week, hè? Ja, als je daar zelf aan mee wilt doen, stuur je een oplossing naar.
1: Dan stuur je een mail.
0: Echt gedacht, hè?
1: Is er een vraag? Stuur je een oplossing. Krijgen we straks nog maar een receptje. Heb je daar tijd voor even?
0: Ja, zeker. Wel, even die deur open. Kijk of de meneer Kok Svendelman nog steeds bezig is.
2: Maar er ontstond vrij snel gedonder.
0: Nou, meneer Kakkelman, het is goed dat u dat benoemt. Want het is natuurlijk wel zo dat in de tijd dat de NAVO...
1: Ja, doe me dicht,
0: neem u even
1: ja,
0: mee, Noord-Atlantische Verdragsorganisatie... Nee. Is haar oorsprong dus bedoeld... Ja. Als een soort afschrikwekkend voelend ijzeren gordijn, meneer. Het ijzeren gordijn, dat is
1: gewoon die deur. Niks.
0: De gordijn helemaal van ijs.
1: Gewoon die deur even dicht, want ik mensen worden helemaal gek.
0: Mindju!
1: Ja, mindju!
3: Het elftal van de week, nummer 9.
4: Quand elle me demande si je l'aime, satané question.

0: Wist je dat ze verplicht naar die scheffen moeten luisteren?
1: Ja, dat is onderdeel van de therapie, heb ik begrepen.
0: Maar een kwartier.
1: We horen dadelijk de heer Holthausen uit Duitsland. Die is de therapieleider.
0: Maar wat doet Sven Kokkelman bij? Moet je er ook naar luisteren verplicht?
1: Ja, nee. Sven Kokkelman is ingehuurd als moderator van... dat is de enige die Kok Svendelman...
0: Kan pareren.
1: Die Jip de Hapschoffer een beetje aankomt.
0: Kan pareren.
1: Ja.
0: Oh.
1: Die, weet je, dus als je doet zoals Sven,
0: dan kom je er wel. Dan kom je doorheen. Heb je nog een stemmetje van Sven? Want ik ook een
1: stemmetje van Sven? Ja, hij zit hier.
2: Meneer Kokkelman. Op de I, zeker in historisch oogpunt.
1: Ja, die gaat maar door.
0: Dat gaat
1: werken.
3: Maar wij zien daar helemaal niks in. En wij werken er dus ook niet aan mee.
1: Oh. Ja, snap je? Dat was vorige week.
0: Ja, maar je moet dus zo'n stem opzetten. Wil je Jan de Hoopscheffer kunnen pareren?
1: Nee, Jan.
0: Joop de Hapschoffer.
1: Jip de Hapschoffer.
0: Die moet je dat op die manier pareren. Oké, we gaan even muziekje doen, Leo, eerst.
1: We gaan even muziekje doen. Radio de jaren 50, Barend Barend.
0: Zalig. Nou, bedank je met Barend Barend en met zijn Joop de Hapschoffer.
1: Wat een mooi instituut heeft die Barend.
0: Wat heeft die Barend? Een prachtig instituut. We gaan naar de Traveling Wilburys. End of the line.
1: We gaan helemaal niet. We zitten hier gewoon en we blijven hier gewoon. Met je gaan naar.
0: Haitian Divorce.
1: Amateur.
0: Louis Armstrong.
1: Wat is dit toch allemaal? Tegen gezellig aan dit.
0: Sunrise Sunset.
1: En nu, wat?
4: Nummer 6.
0: Probeer het programma bij elkaar te houden een beetje.
1: Te laat.
4: Nummer 6.

0: Ik heb even een stil plekje opgezocht.
1: En dus kwamen ze bij jou.
0: Zeg, donder jij eens even op, man. Hij zit overal in dit instituut, hè?
2: Je hoort hem over. Hij komt uit alle speakers, komt hij.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dat is goed, dat is goede therapie.
1: Daar zijn vriend en vijand het wel over eens.
0: Nou, dacht het niet. Hé, hey, en dan?
2: Ik wilde straks met die Duitse man nog... Het schijnt eventjes een man te zijn die hier...
0: De heer Holthausen.
2: De Holthausen die de boel regelt hier.
0: Ja.
2: Die dit op poot heeft gezet.
0: Ja. Uit Zuid-Schrapatzen.
2: En hij heeft het ook gefinancierd.
0: Nee hoor.
2: Het hele Bloemendaal. Want die speakers met Barend Barendse petten en bedden.
0: Ja, dat wel.
2: Dat gaat niet in de krauwe kleren zitten.
0: Maar die had hij nog liggen van een partij.
2: Maar kunnen we eventjes mijn recepten doen? Even.
0: Nou, dat doen we in het laatste uur, hè?
2: Oh, oké. Okay.
0: Waar zitten we nu?
2: We gaan naar Slef Feliciano.
0: Zijn u?
2: Op nummer 3.
0: Ja, hé, Reinoud.
2: Ja.
0: Gaat het een beetje?
3: Jazeker.
0: Wie vind jij de leukste presentator?
3: De leukste?
0: Bijna.
3: Dan ben jij.
0: Nee, maar op mijn na.
3: Oh, op jouw na.
2: Wordt elke week zo afgepakt en toch vindt hij jou de leukste.
3: Ja.
2: Dat is toch...
3: anders dan mogen we niet meer werken, toch?
2: Pas je griep, dat necht zich.
3: Ja, juist. Werk. Jij begrijpt het.
0: Ben je aan het werk hier? Goed, ga door. Wat wil je vinden de leukste?
3: Nee, ik vond vroeger Frank Kramer altijd wel grappig.
0: Want?
3: Nou, niet.
0: En waarom was hij grappig dan?
3: Nou, vond dat wel leuk hoe hij dat
0: presenteerde
3: altijd. Al die spelshows.
0: Al die spelshows. Boggel.
3: Boggel.
2: Boggel
3: van hem, toch?
2: Boggel, ja.
0: Boggel.
2: Boggel. Boggel was van hem.
0: En hij zong in Full House.
3: Ook, ja.
0: Standing on the Inside. Een liedje van?
3: Full House.
0: Niels de Daka. Ja, goed.
3: Ja.
0: Weet je, man. Wat is dit voor gesprek?
2: En toch is hij gek op jou. Hoe kan dat nou?
0: Wie?
2: Nou, Reinoud.
0: Weet ik het. Waar zijn we, Reinoud?
2: Nou, we gaan naar nummer 3 en 2 willen we even doen.
0: Ja, oké. Dan gaan we weer.
2: We gaan met z'n allen luisteren.
0: Gaat
2: u er maar eens goed voor zitten. Schenkt u zichzelf een glaasje rosé in.
0: Ja.
2: Steek een kaarsje aan.
0: We zijn in het Barendse Instituut Bloemendaal. Niet echt hoor, mensen. Maar dat zijn mensen die denken dat het echt is. Het is al een toneel van de pik.
2: Ja, het is we zitten niet echt hoor. Maar
0: nee, we zijn niet echt.
2: We zijn niet echt. Maar
0: Reinoud is wel echt, helaas.
1: Laten we eens kijken naar de man die jarenlang met dit soort mensen heeft gewerkt.
0: Ja. Rotte God, man.
3: Hij blijft maar te horen.
2: Ja, hij zit overal tussendoor.
0: Nee, dat is helemaal niet vriendelijk. Het is een hele aardige man.
2: Wie, Sven Kokkelman?
0: Ja, het zit tegen vriendelijk aan.
2: Hij zit tegen het vriendelijk aan, ja. Maar,
0: José Feliciano en Richard Barnes.
4: Nummer 3. Hij is Emil. Kist hij.

0: vrienden en vriendinnen van de radio. Het tweede uur is bijna muzikale geschiedenis. Het overzichtje, Reinoud. Voilà, gaan we dat mee aankondigen?
1: Oh, zoiets?
2: Wat is dit?
0: Is dit Arend?
3: Geen idee.
1: Gaat iets kapot? Een lamp die knippert.
0: Oh, je legt het even uit.
1: Ja, ja. Nou, ik hoor het niet.
0: Heb je niet een geweer?
1: Ja, die heb ik ook wel, maar ik dacht dat het niet
0: mocht. Afknallen, jongen. Heb je het een?
1: Oh. Bij deze.
0: Nog één. Gaat het een beetje?
4: Uitsluitend. Het is een puinhoop, jongen, je niet te geloven.
1: Ja, hè? Laat maar gauw wat overzicht doen.
5: Het elftal van de week.
6: Ja, dit is een goed stel, hoor.
5: Nummer 11.

0: 6. You can sit around and wait for the phone to ring. Nummer 5.
1: Sunrise, sunset, sunrise, sunset.
0: Nummer 4.
2: This is your Haitian divorce.
0: Nummer 3. Nummer 2.
3: Oh, dat overzicht, Leo.
4: Zit er weer op.
3: Zit er weer op. Goed.
4: In het laatste uur gaan we praten met wie... Hoe heet hij, de Duitse meneer ook weer?
3: Quidbecker.
4: Nee, zo heet hij niet.
3: Dacht ik wel, hoor.
4: Nee, hoor.
3: Nee, wat dan?
4: Olsenbein.
3: Olsenbein. Uit Quidbecker.
4: Nee, zo heet hij ook.
3: Uit Quidbecker.
4: Nee, ik kwam helemaal niet uit Quidbeck.
5: En we gaan bellen.
3: En we gaan bellen.
4: En ja. We gaan bellen.
3: Ja,
5: we moeten toch teasen, zoals dat heet.
3: Je moet wel een beetje het draaiboek in de gaten houden, Leo. Want je hebt een handje van hem, het draaiboek...
4: Weet je wat we doen? We gaan buiten. We gaan het laatste. We gaan in.
5: Is er een moment geweest dat u dacht: dit is niet langer houdbaar?
4: Ja, nu. Nu. Ik ben klaar met u. Ik vind u een vakman en daar wou ik het bij laten.
3: Yes,
4: we gaan het laatste uur gaan we op het kopje van Bloemendaal zitten. Beetje ijle lucht.
3: Waarom?
4: Ik ben er klaar mee.
3: Oh, we zitten vlakbij natuurlijk, bedoel je?
4: Het instituut uit.
3: Oh ja, komt die Duitse man even
4: mee? Die komt wel even mee.
3: Oh ja,
4: kan een mooie recept doen terwijl je over de duin kijkt.
3: Oh, dat is mooi, over de duin. Je
4: poffertjes poren.
3: Met mijn poffertjes. 1 George Baker Selection, Little Green Bag en vrouw...
4: Waarom?
3: Vrouw, mevrouw Roosttaal.
4: Roosttaal?
3: Roostbaal.
4: Roestbaal.
3: Roestbaal, nee?
4: Ja, Roestbaal.
3: Mevrouw...
4: Ja, Roestbaal, ja, je zal me zo heten.
3: Roestbal?
4: Mevrouw Roestbaal, mag ik u een tip geven? Goed smeren.
3: Mevrouw Roestbal.
4: Goed smeren.
3: Knettergek op ons programma.
4: Goed smeren.
3: En die wou graag George Baker horen met Little Green Bag. En vooral omdat ze die film zo heel mooi vond.
4: Quintetino. Heb je nog hem op?
5: Nog één. Ja, waarom vliegen vogels...
4: Ah, dom dat toch ook. We gaan even... Nee, ik zeg maar niks.
5: Nou, dat doen we niet.
3: Nee, doen we zeker niet.
4: Ga weg met die.
5: Tot zo.
4: Waarom vliegen ze zo?
5: Dat lopen te ver is.
4: Goed dat we deze niet gedaan hebben.
5: Nummer...

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Ga je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ik ben Ria uit Zandvoort.
9: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
10: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
11: Met Marijke, een echte Haarlemse mug. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:00.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
14: Bim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
15: Laat je raken in Theater De Vest.
4: Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
6: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
15: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
16: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
15: Vertel, we helpen je verder.
6: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
20: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
22: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
23: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
24: Even lekker de frisse lucht, Arend. Dat is het beste idee in jaren.
25: Van deze.
24: Ja, we gaan volgende week heen, Reinoud. Ik weet het. Weet je waar we volgende week heen gaan? We gaan volgende week naar het Pierenbadje.
25: Oh, ik dacht naar de geitenboerderij, want...
24: Ja. Ook goed.
25: Ja, even die twee. De geitenboerderij heeft een pierenbadje.
24: Ja,
26: of allebei. Of
24: nee,
26: allebei.
24: Niet allebei.
26: Waarom niet allebei?
24: Nee, niet niks.
25: Niet te veel hooi.
26: We zijn nu toch ook buiten?
24: Ja, we zijn eruit.
26: Nee, precies. Nee, niet gestuurd.
24: Wil je wel die barbaarse pet even terugbrengen? Die is niet voor jou.
26: Oh.
24: En die hoort in het instituut.
26: Ja, maar ik mag niet meer naar binnen. Dus nee, gaan we dat doen
24: door
26: dan?
24: De deur.
25: Oh. Hey, hoe heet die...
24: maar door de deur.
25: Hoe heet die persoon die het eerste triootje heeft samengesteld? Yellow of geel? Hoe heet die...
24: Patrick Oestrië.
25: Nee, Panok Oestrië. Oh ja. Panok Oestrië. Yellow of geel met Christy Donovan en Tony Orlando. Is dat niet gezellig?
24: Nee.
27: De 1000 van Driessen.
28: De 1000 van Driessen.

0: kopje van Bloemendaal, dat brengt mij wel rust.
1: Mag ik mijn recept doen?
0: Ja, tijd voor je recept, dames en heren. Ja, elke week.
1: Er moet wel een tune bij.
2: Ja,
0: daar
2: ja,
0: hoort muziek bij. Goedemiddag, lieve kookliefhebbertjes, lieve luisteraars en lieve luisteraars en kookliefhebbertjes. Het is weer zaterdagmiddag, het wordt vanzelf zaterdagavond en morgenochtend is het weer
1: zondagochtend, ja, even temper.
0: Zondagochtend.
1: Ik heb een recept.
0: Dan zult u nog altijd de naweeën ondervinden van het recept van Arend.
1: Ja.
0: Wat ik deze week voor u heeft uitgezocht. En niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk op papier heeft gezet en heeft uitgefrummeld.
1: Ja.
0: En uiteindelijk ook door de keurigdienst van waarde niet heeft gevonden.
1: Heeft u.
0: Dus ik vraag u speciale aandacht voor het recept van mijn zeer gewaardeerde, eminente, altijd vrolijke, maar toch wel uit zijn bek stinkende collega Arend.
1: Zeg, dat ze pen en papier moeten pakken.
0: Zeg even dat ze pen en papier moeten pakken.
1: Ja, dat ze meeschrijven.
0: Dat ze meeschrijven.
1: Ja, ik ben er klaar voor. Zeg maar.
0: Ik ben er klaar voor.
1: Ja, nee, zeg maar.
0: Zeg maar.
1: Nee.
0: Nee.
1: Kan ik? U?
0: Kan ik?
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja,
0: dames en heren, ja. Mijn eminente,
1: uit zijn bek stinkende,
0: altijd niet ochtendfrisse. Arend, waar ga je naar?
1: Ja, we gaan vandaag...
0: Arend, ja. Make it away.
1: We gaan vandaag...
0: Wat gaan we vandaag...
1: Vanillecake.
0: Arend.
1: Een vanillecake.
0: Heeft iedereen pen en papier?
1: Heeft iedereen. Loopt er een band mee?
0: Ja, heeft iedereen pen en papier?
1: Heeft iedereen pen en papier? Want u heeft...
0: Moet je het opschrijven, Arend? Ja, nou, of kun je het ook opeten?
1: Ja, de tijd gaat alweer heel hard, hè?
0: Ja, tijd vliegt. Nou, volgende week meer. Dankjewel, Arend.
1: Vanillecake.
0: Hartstikke leuk. Vanillecake van de week. Arno van Leeuwen, Johnny Cash, Johnny Walker en de Headlights. The Guns of Macaroni.
3: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm.

0: De Duizend van Driessen.
1: De Duizend van Driessen.
0: NH.
2: Daarom extra hartelijk welkom, Godfried Bolmans.

0: bij dat kopje. Hè?
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Oh, heel gaaf. Die man, die Duitse man, ja. Heeft een behoorlijke pens. Moet een stukje opschrijven, daar ga ik een interview mee doen. Die schijnt dat Barend Barens instituut te financieren en te regelen en te orden. Goedemiddag, Herr Querbel.
2: Is dat dat muziekje van het een op eentje, of niet?
1: Ja, nee, dat is niet. Dit is de Duitse man van het Barend Barens instituut.
2: Ja.
1: Ja, je mag het muziekje erachter gooien. Want dat
2: zullen we doen?
1: Geef me wel meer cachet. Ja. Meneer Querbel.
3: Mijn naam is Holzenpop.
1: Oi, Holzenpop, ja, u komt uit...
3: Pop.
1: U komt uit Krubbest.
3: Nein, ik kom niet uit Krubbest.
1: Oh.
3: Kom uit Grusvort.
1: U komt uit Grusvort en u heeft...
3: Grusvorten.
1: U heeft het Barend Barendse project eigenlijk toegeëigend. U heeft dat op poten gezet, u heeft het gefinancierd. U regelt het, u regelt het. U regelt Sven Kokkelman, u regelt alles. Nee, is het...
3: Dat is een grote misverstandnis. Ik kom hier nu die pfandkoeken brengen.
1: Reinoud,
2: ja.
1: Wie heb je geregeld?
3: Wat kan ik?
1: Is de cateraar.
3: Waar kan ik de pannenkoeken neerleggen?
1: God, die is de cateraar, Reinoud.
2: Nou ja, is ook belangrijk.
3: Wilt u er poeder op? Of wilt u het op met stroper af?
1: Zo de poeder op.
2: Nou, hij zei dat hij belangrijk was, maar ik begrijp het nu waarom.
1: Ja, maar ik vind...
3: Ik kan, waar kan ik afrekenen met dit zootje hier? Want dat is hier toch een tamelijk ongeregelde bende.
1: Er is dat muziekje vuiten, Reinoud. Ik... Ja, u krijgt geld. U compenseert duidelijk geld, ja. Derde triootje, Leo. Ja, duw die man even weg.
3: Mijn vrouw heeft gebakken.
1: Ja, fantastisch. Nou,
3: dat is helemaal niet... Want als je mijn vrouw ziet, hoef je geen pannenkoeken meer, hoor.
1: Ja, goed. Pfannkuchen.
3: Ja, kan je ook zeggen. Maar ik heb een beetje Hollandisch geleerd.
1: Pfannkuchen.
3: Het is geen Duits, hoor, wat u daar reed.
1: Pfannkuchen.
3: Maar als u een hap neemt en u neemt mijn vrouw in gedachten... Dan zou ik zeggen, eet smakelijk.
1: Eet smakelijk, goed, hè?
3: Verdamme.
1: Easy en gemakkelijk.
3: Ik heb het namelijk wel. Ik moet zeggen, ze is heel gezeggelijk, maar ze ziet er niet uit.
1: Ze ziet er niet uit. Door Koeneman erin.
3: Zo dik.
1: Ja, dat is...
3: Eigenlijk ook een zweetvoeten en zo.
1: Moet het allemaal weer.
3: Allemaal maar zo.
1: Walker Brothers, The Birds.
3: Als het dan dat meel te kneden, alsof het allemaal strapatsen maakt.
1: En Greenfield en Cook.
3: Met de geweldige vieze onderbroek ook aan.
1: Ja! Ga weg, man! Zo de voeder op.

0: En we hadden toch een beetje een leuk interview gehad.
1: Ja, maar denk je met die rare, die is de keteraar.
0: Ja, dat heb je allemaal geregeld. Dit
1: de keteraar.
2: Ja, de keteraar blijkbaar.
1: Die kreeg een microfoon voor zijn neus en wist niet waar het over ging.
0: Nee, nee. Had wel,
1: ja, hij heeft een dikke vrouw. Dat is
0: ja,
1: enig,
0: nou ja, dat vind ik gek. Is Duitsland, hè?
1: Ja, maar wat moet het op onze Hollandse radio?
0: Stadje Koefstein. Daar wil ik nog wel eens heen.
1: Ja, nou, mooi.

0: zijn alweer het laatste triootje, Leo.
1: Gelukkig wel.
0: Ja.
1: Nee, doe.
2: Ja, we gaan bellen.
1: Oh ja.
3: Hallo.
1: Gert-Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Morgen is het zover.
3: Ja, morgen is het zover, ja.
1: Wat gaat er gebeuren? Vertel, kort, kort.
3: Morgen vindt de LP-presentatie plaats van mijn album Objects of Desire. En ik doe dat samen met Klaas ten Holt. Dat is degene die eigenlijk het initiatief nam tot deze plaat. En Jascha Brink, dat is degene die het eigenlijk volledig gearrangeerd en vormgegeven heeft. En drie gastmuzikanten. En het is om 4 uur in Kapitein Zrepos, gebed zonder end nummer 5. En de toegang is helemaal gratis.
1: Kijk, dat zijn de betere dingen. We hebben de afgelopen weken het singeltje gedraaid, Feeling Mortal.
3: Ja.
1: Heb je daar al een beetje reacties op gekregen?
3: Nou, ik heb er vrij veel positieve reacties op gekregen, moet ik zeggen.
1: Ik vraag even aan Eva Luarend wat hij ervan vindt, Arend.
4: Nou, ik wil even het adres weten van kapitein Zeppels eerst, voordat we...
1: Oh ja.
3: Het adres is gebed zonder end, nummer 5.
1: Dat zei die net ook al.
4: Nee, jammer voor de herhaling. Mensen kunnen het er niet meeschrijven, die moeten toch...
1: Oh ja.
4: Die moeten toch pen en papier bij de hand hebben.
1: Ja, bij de hand.
4: Ja, bij de hand. Nou, ik haak weer af.
1: Sorry, excuses voor mijn gesprekspartner, Gert-Jan.
3: Nee.
1: Maar we hebben er al 3 uur radio op zitten.
3: Nee, ik begrijp het.
1: Wie vind jij de beste tv-host? Presentator?
3: De beste tv-presentator?
1: Ja.
3: Nou, persoonlijk vind ik dat toch nog steeds Jeroen Pauw.
1: Ja. Arend?
4: Jeroen, wie ik het beste vind?
1: Nee, wat je vindt, dat wat Gert-Jan vindt.
4: Nou, Jeroen Pauw zag ik van de week met een mooi sjaaltje om.
1: Sjaal om.
4: En dat hoor ik dat dit dat doet om zijn rimpels te verbergen. Maar dat kan ook voor andere redenen zijn.
1: Ja, ja. Kan ook verkouden.
3: Een zekere ijdelheid
1: kan
3: hem niet ontzegd worden.
1: Dat zijn we allemaal wel een beetje. En daarom blijven wij ook op de radio.
4: Ik niet.
1: Ja. Ah, het is zo lelijk.
4: Ja.
1: Dat hij heeft, in de zomer heeft hij een mooi bijbaantje bij de boeren.
3: Oh, god.
1: Ja. Ja, dus alleen maar in de tuin te staan.
3: Ja, ik hoop dat een beetje helpt dan.
4: Worstvingers en kalknagels, jongens, dat doet het hem.
1: Gert-Jan, ik moet even resumerend. Feeling Mortal gaan we naar luisteren. Album heet nogmaals...
3: Objects of Desire.
1: En morgen de opening, of tenminste de presentatie in...
4: Gebed zonder end, kapitein Zeppos.
1: Ja.
3: Kapitein Zeppos, gebed zonder end, nummer 5. Tussen 4 en 6 uur.
1: Mooi. We gaan er naar luisteren.
3: Gratis.
1: Wat zeg je?
3: Gratis.
1: Gratis. Ja, dat horen we graag.
3: Zo is dat.
1: Geef jou veel succes. Ik hoop dat het een enorm succes wordt. Gun ik je van harte.
3: Ja.
1: Over een week of 3, 4, dan bellen we je nog een keer eens te horen hoe het gaat met het album, ja?
3: Ja, hartstikke goed. Dankjewel.
1: Geef jou 2 beker. Fijne dag nog.
3: Ja, dag.
5: Wide awake and feeling mortal. From this moment in the dream, that old man here in the mirror, and my shaky self-esteem, here today and gone tomorrow.

0: wide awake and feel immortal.
1: Ja, het is een leuk liedje. Het is een leuk liedje. Hebben we nog even tijd voor een triootje? Ja, hè? Ja,
2: absoluut.
1: Hester Tijgermans. CCR.
2: Henk Elsing. En misschien nog...
1: Ja, misschien nog.
2: Misschien,
1: misschien nog.

Je op de maan dat in zijn eentje het heelal moet inspecteren. Hij steekt de sterretjes 's avonds aan als de kinderen slapen gaan.

dat het moet. Zeg somber mannetje, zeg mannetje, zeg mannetje op de maan. Het moet op die maan van jou toch heerlijk wonen wezen. Ver van de liefertjes die ons naar het leven staan. Tot ons wereldje moet vergaan met al zijn grenzen. Waarover je zwart op wit in elke krant kan lezen. Geen mens wenst jou ooit naar de maan, al zag je nog zo zwart. En met een moordsucces dat iedere beschrijving tart, ben je elke nacht de ster van de show. En toch, jij bent content. Zeg op, hoe komt dat zo? Er woont een mannetje, een mannetje, een mannetje op de maan. Dat in zijn eentje het heelal moet inspecteren. Hij kent Mercurius en Jupiter en wijst ze correct hun baan.

poetst het mannetje de maan tot nut van het algemeen. En denkt zij wel, maar waar moet ik met mijn hormoontjes heen? Vaak zendt hij manisch depressief een SOS-bericht. Stuur SVP nog deze week een ruimteschip op zicht. U snapt wel dat dat niet om het schip, maar om de inhoud gaat. Laat hem Siberisch, of ze Russisch, Grieks of Engels praat. Hij is tevreden met zijn werk, het is een boterham. Toch stuurt hij elke maand opnieuw dat zijn.

0: omdat het moet.
1: NH.
2: De duizend van Driessen.
1: De duizend van Driessen.
3: Tijd voor het leukste ballenspel van Nederland. Onder leiding van François Boulanger.

0: Nou, Reinhard.
1: Ja.
0: Wat komt hierna?
1: Hierna is Nick Velderman. Met Noord-Hollandse producties.
0: Dat lijkt me bijzonder leuk.
1: Ja, toch?
0: Volgende week gaan we naar de Fokkerfabriek.
2: Nee.
0: Ja, een varkensfokker.
2: Geitenboerderij, toch?
0: Varkensfokker.
1: Ja, geiten kunnen ook fokken. Maar...
0: Of is het het Fokkerfabriek met vliegtuig? Of het is de varkensfokker?
2: Geitenfokkerij in...
0: Nee. Ja, geitenfokker. Of is het een fokkerfriendship?
2: Geitenboerderij op...
0: Fokkerfriendship. Dat is een vliegtuigjes kijken.
2: He? Nou, we gaan het.
0: Kijk, wat heb je dan geregeld?
1: Ja, dat gaat u volgende week horen, mensen.
2: Ja, want dat wordt te gek. Dan kunnen we niet.
0: Met pannenkoeken?
1: Ja, we moeten het spannend houden, toch? Dus...
0: Spannenkoeken.
1: Spannenkoeken.
0: Heb je een grap?
1: Ja, heb ik. Wat vliegt zonder vleugels?
2: De tijd.
1: Juist, net als nu.
0: Oh, wat een ongelooflijk leuk.
1: Ja.
2: Dit is nou radiomaken.
1: Dit is leuk.
2: Dit is radiomaken. Dus daartoe werken naar een
0: eind. Heren, dat met dat Barend Baas was maar een grapje, hè? Want die waarderen we zeer. En Sven Kokeman natuurlijk ook. We allemaal tegen een grapje kunnen. Hé, toch, Arend?
2: Even lunchen.
1: Nou, dat is erg laat. Maar goed, we waren ook zo druk dat we zelf niet hebben kunnen eten natuurlijk. Dus dat gaan we zo meteen doen. Onder het genot van Nick Velderman. Ik zeg het nog één keer. Nick Velderman zo meteen na 5 uur met Noord-Hollandse hits. Maar niet voordat wij eindigen met een leuk liedje. Want het is vandaag Nationale Burendag. Dus ik zou zeggen, zet die radio harder. Want hier is Ronald Engel. Scheid aan de buren. Dag. Bye.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Steen. Ewenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
12: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
13: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
14: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
15: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben Marije uit Alkmaar.
17: Thuis in heel
18: Het is 5:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen.
20: En het weert ook veel geluid.
19: Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
17: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
20: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
22: Hans, waar liggen de regenjassen?
23: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
24: Allsafe geeft ruimte.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
27: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
28: Echt waar, joh?
27: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
29: Oma!
30: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
31: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
32: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
33: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
34: Hey Remo!
32: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
35: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

De beste zangers, daar doet hij mee. Yves Berendsen, origineel het liedje van natuurlijk. Clouseau, Verlangen bij NH. Zo goedemiddag Noord-Holland. Het is de zaterdagmiddag van NH. Tussen 5 en 7 staat in teken van Noord-Hollandse artiesten. Zoals deze. Linda, Roos en Jessica, hoor je met ademnood.

Hoger bij NH met Are You Ready for Loving? Het is de zaterdagmiddag van NH met zometeen Rob de Nijs. Mallebabbe, ook hoor je muziek van Jobke. Hij geeft alleen aan mij. Eerst, Edcilia Robbeling, jij was bij mij.

0: Helemaal NH. Nick Velderman.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Ruben Heijn bij NH. Het is Little Thoughts. Tot zover het eerste uur van Helemaal NH. Maar zometeen, na 6 uur, veel meer Noord-Hollandse artiesten. Heb jij zelf een artiest waarvan je denkt, die wil ik wel horen in dit programma, dat past perfect. Dus stuur hem door, helemaal NH, nhradio.nl. Komt hij misschien zometeen voorbij. Is dit Mick Harden, Sweet Caroline?

0: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Ik ben Trudy uit Graft.
11: Ik ben Nico uit Berkhout.
12: Ik ben Banne uit Amsterdam.
13: Ik ben Vincent uit Schorl.
14: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
15: Ik ben Peter uit Haarlem.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 6:00.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn 2 klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
20: Jou.
19: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant.
12: De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

Wat een leuk liedje is dit, zeg. Waylon, Mind Over Matter. Echt country ook, hè. Het is weer helemaal terug van weg geweest. En dat is goed, toch? Dat is positief, ja. Goeie avond, Noord-Holland. De zaterdagavond van NH tussen 5 en 7 staat in teken van...

De vraag is, zou je deze dokter bellen? Stel je voor, het is je huisarts. Nou, daar ben je niet blij mee hoor. Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder met dokter bellen. En dit is Selwyn. Sometimes you crash and burn. Every memory hurts. Lesson learned. I guess nothing's certain. And nobody's perfect. I know your point of view. 'Cause I've been there too, where the skies ain't blue and you're barely moving, but everyone bruises.

0: de verkoopster de Johan Cruijff Arena uit. Het is Roxy Dekker met Bare Minimum bij NH. En dit is Marco Borsato.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Thoughts met PS bij NH. Heb jij een liedje waarvan je denkt dat past perfect in dit programma? Laat hem weten. Helemaal NH@nhradio.nl. Komt er misschien zometeen wel voorbij. Devin Donovan hoor je bij NH Haat en Liefde.

En Billy Dans bij NH. Ik hoor niks geks. Tot zover. Helemaal NH voor deze week. Volgende week een nieuwe editie. Zeg ik tegen jou. Fijn weekend, Noord-Holland. En zijn dit nog van Dikhout bij NH? Stil in mij.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief.
3: Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Ik kom uit Landsmeer.
13: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
14: Ik ben Sarah uit Bergen.
15: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 7:00.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Non-stop muziek.
20: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Waarom schrijft uitgerekend een Noord-Hollander het Groot Vlaams Liedboek? Peter Voskuil maakte deze kroniek van het Belgische Nederlandstalige lied. Hij komt uitleggen hoe dat zit. En we gaan natuurlijk luisteren naar die prachtige nummers van onder andere Bart Peters, Eva de Roveren, Clouseau, Johan van Mier, Remo van Oudenhout, Ivan Heijen.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
1: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
2: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
3: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag 1969.
3: Back on the track for a little green bag.
2: 1983. 1979.
4: De muziekmiddag
1: met William van der Locht.
3: 1966.
2: 1981.
3: 1972.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: Muziekmiddag
3: met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. En de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: en ik woon in Amstelveen.
1: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
2: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol al bij jou.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien
5: uit Beverwijk.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.
7: NH.

0: Tekst en uitleg.
1: Waarom schrijft uitgerekend een Noord-Hollander het Groot Vlaams Liedboek? Peter Voskuil maakte deze chroniek van het Belgische Nederlandstalige lied. Hij komt uitleggen hoe dat zit. En we gaan natuurlijk luisteren naar die prachtige nummers van onder andere Bart Peters, Eva de Roveren, Clouseau, Johan van Mier, Raymond van Oudenhout, Ivan Heijden.
0: Zondag van 10 tot 12. Tekst en uitleg. Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
2: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland. Dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag
3: 1969.
4: Back on the track for a little green
5: bag. 1983.
6: Little China girl.
3: 1979.
2: De muziekmiddag
1: met William van der Locht.
5: 1966.
3: 1981.
5: 1972.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag
5: met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix. NH.